0: Gouden in Gun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussover. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

alleen maar somber. Echt niet echt alleen verdriet. Wel af en toe mee bezig, maar echt huilen lukt nog niet.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteits-app Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

zag vanzelf mijn oog, ik kom weer om. Mijn machtig wat, wat hebt u mist?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Fred Semmerkamp. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. 2 schietpartijen gisteravond. Eentje in Stadswijk Vinkhuizen bij Groningen en de andere op een vakantiepark in Tinalo. In beide gevallen is een persoon gewond geraakt. De politie kon verder nog geen details geven. Sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. De motor van het toestel hield ermee op. De 2 inzittenden raakten niet gewond. En het brandweermuseum in Hoge Zand dreigt te verdwijnen. De huidige locatie wordt namelijk gesloopt. En die boodschap kwam hard aan bij de vrijwilligers.
6: Ik ben 15 jaar bezig en dan krijg je dit als antwoord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt. Het is mijn lust en mijn leven.
5: Dat straks om 6:30.
7: Hé, hey, met het stil, met het stil. Oké, okay, nou vooruit maar.
8: Ja, okay.
9: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, vrijdagmorgen. Het is alweer licht in Groningen. Geeft toch het gevoel dat de dag al echt is begonnen, toch? En dat is ook zo, met de ochtendploeg op je radio. Welkom.
10: Hey Edwin, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen, hi.

0: regelmatig gaan zien. Met een zwak tot matige zuidoostenwind wordt het 15 tot 17 graden. Ook een weekend aardig. Geniet ervan. Volgende week wordt het weer frisser. Dag de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frits Hammelkamp ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze zijn we alle drie officieel ingeklokt. Even terugkomen op gisteren in de ochtendploeg. Toen vertelde het verhaal over een man op Stadskanaal die als reddende engel had opgetreden op een vliegveld op Gran Canaria.
1: Oh, ja,
0: dat verhaal.
1: Ja.
0: John zou die heten, de man met de hoed. Nou, hij heet René.
1: Ja, mooi hè.
0: Hij heeft zich gemeld. Onze collega's van RTV Drenthe hebben contact met hem gehad. Hij is docent economie aan het UBMius in Stadskanaal. En vond het eigenlijk heel normaal toen het jongetje van 10 flauw viel. Ja. En het niet zo goed met hem ging. Hij ligt in het ziekenhuis met een infectie. Dat hij in actie kwam. Hij had nog wel een kritisch punt. Hij zei, ik snap eigenlijk niet dat mensen dan hun telefoontjes pakken om te filmen.
1: Nee,
0: maar dat
1: bizar.
0: Niemand verder iets doet. Zelfs de medewerkers van het vliegveld niet.
1: Nee, dat is echt ongelooflijk. Als je ziet dat er iets gebeurt, dan ga je er toch op af.
0: En nee, filmen. Hè?
1: Lijkt mij.
0: Nee,
1: ja,
0: filmen.
1: Voor wat
2: ja,
1: ook.
2: Voor de socials, hè, de likes.
1: Ja. Ja. Nou, oma liet nog wel weten trouwens dat Vince, zo heet dat jongetje, als het goed is vandaag weer terug kan vliegen.
0: Dat zou mooi zijn, toch? Ja, dat zou mooi zijn. Overigens, zijn hulp ging verder dan vliegveld alleen. Want opa en oma gingen wel terug. Ja. Die heeft hij nog begeleid in het vliegveld. En op Eelde met de koffer van de band halen en zo.
1: Ja, nou, ja, taxi geregeld. Ja.
0: Over dat filmen. Ik was ooit een keer op vakantie in Italië. En toen waren er mensen die kwamen de zee niet meer uit. De zee was heftig en ze waren Italianen, die kenden de zee. En toch trapten ze erin, die gingen net iets te diep en die kwamen niet terug. Dus er kwam een reddingsactie op gang. Daar gingen zoveel mensen dat staan filmen. Livestreamen naar familieleden. En toen dacht ik, als je dan thuis komt en je hebt daar net een half uur met je telefoon staan, ga je dat dan terugkijken? Dat je denkt, wow.
1: Ja, nee toch?
0: Ik vond het zo, want dat was echt best eng. En er stond een huilende moeder op het strand.
1: Ja, god.
0: Want haar kind was in zee. En nou, daarna kwam iedereen er veilig uit, hoor.
1: Dat wil je toch niet vastleggen dan, nee. Zo'n drama?
0: Nee. Het is toch bijzonder, hè?
2: Dat je dan... Het lijkt mij niet heel opportun, nee. Maar dat is hetzelfde met ongeluk op een snelweg.
1: Ja.
2: Dan
1: mensen
2: dan
1: zachter gaan rijden.
2: En dan gaan ze het filmen met één handje.
1: Ja.
0: Het is ook op zich best wel terecht ook dat daar nu veel harder op gestraft wordt. Hè. Vaak is het zo dat de politie na afloop meldt, we hebben weer 30 mensen op de bon geslingerd. Die aan het filmen, die aan het filmen waren bij een ongeluk.
1: Ja. Nou ja, hopelijk helpt dat wat voor de toekomst.
0: Maar René Boerhof uit Stadskanaal vindt zichzelf geen held. Maar dat is hij toch wel een beetje. En mooi dat hij in het zonnetje is gezet. Hij heeft met de moeder ook contact gehad, liet hij nog weten. Het is 8 mei, een nieuwe ochtendploeg. Op deze dag in 1886 werd een drankje uitgevonden door, let op, een apotheker. Zijn naam is John Pemberton en hij vond Coca-Cola uit.
1: Ja, ja.
2: Oh.
0: Een verfrissend drankje dat er goed zou zijn tegen hoofdpijn en vermoeidheid. Hij noemde het Coca-Cola. Dat kwam, het idee kwam overigens van zijn zakenpartner. Die bedacht ook het logo. Het was natuurlijk uiteindelijk een doorslaand succes. Nog steeds wordt het verkocht. Maar dat heeft deze apotheker John Pemberton niet meer mee mogen maken. Want de cola met een extract van bladen van de coca-plant en de cola-noot werd pas een succes na zijn overlijden in 1888. Maar hij vond het uit. 1886 dronk men in Amerika voor het eerst.

0: Het is 5:15 in de ochtendploeg.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat de man die denk ik alweer onderweg is met de vrachtwagen. Johnny Drent. Goedemorgen, Johnny.
3: Goedemorgen.
0: Want als ik het wel heb, stap jij om 6:00 in de wagen, toch?
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, om 6:00 vertrek ik vanuit de Kolham. Dus ik heb nu mooi dichtbij. Ik zit nu in de stad Groningen zelf.
0: Want jij rijdt langs de hotels?
3: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja.
0: En dan neem je de vuile was mee?
3: Ja, ik ben in de schone naartoe, zeg maar, en de vuile neem ik weer mee.
0: Kom je dan ook bij ons eigenlijk langs? Wij zitten ook bij een hotel.
3: Ja, klopt. Ja, daar komen we ook.
0: Oh ja? Ben je vandaag ook hier?
3: Nou, nee, ik sta nu op Boterdiep.
0: Oké.
3: Okay. Dus ik kom zelf niet bij die hotel. Ik heb er zelf wel eens over nagedacht, hoor. Want op de woensdag zeg maar, zijn we daar ook vroeg. Om dan een keer bij jullie langs te komen, maar... Ja,
0: ja. Doe maar, Johnny. Leuk.
3: Ik zit daar niet dus.
0: Nee, oké. Zeg, en iedere de ochtend doe je dat natuurlijk. Het is wel lekker dat weer licht is nu, zeker?
3: Ja, heerlijk zo. Heerlijk.
0: Ja.
3: En dan zonnetje er al een beetje bij, dus heerlijk.
0: En volgende week heb je vakantie?
3: En ik heb volgende week vakantie, ja. Je moet volgende week maandag, dinsdag, woensdag nog. En dan donderdag thuis. En dan vrijdag stap ik in de vliegtuig richting Gran Canaria.
0: Dat is lekker.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja.
3: Heerlijk.
0: Ja, en waar vlieg je vanaf Eelde dan?
3: Ja. Ja.
0: Ja, makkelijk.
3: Ja, heerlijk man. Ja. 2 uur van tevoren aanwezig zijn. Een half uurtje rijden en dan ben
0: je
3: er.
0: Ja, en je kunt, je kunt niet de verkeerde vliegtuig pakken. Want er is er maar één over het algemeen.
3: Dat wordt lastig.
0: Ja.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus,
0: en wat heb je daar? Een hotel of een appartementje? Wat ga je doen?
3: Een hotel.
0: Hotel?
3: Ja, lekker 8 dagen daar naartoe. Dus deze keer zeg maar dat ik naar de Gran Canaria toe ga. Dus maar ik heb er al goede verhalen over gehoord. Dus ik laat me verrassen.
0: En zit je dan ook stiekem elke dag even te kijken wat de temperatuur daar is?
3: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja? En wat is de temperatuur daar nu?
3: Oh, een beetje 23 graden.
0: Oh, okay. Kan al een paar graadjes bij. Of is dat goed voor jou?
3: Ja, dat mag hoor.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik had een broekaart t-shirt aan en genieten.
0: En all inclusive of alleen...
3: Nee. Gewoon logie en ontbijt.
0: Oh ja.
3: Ja. Dus je kunt wel all inclusive doen. Maar de eerste en laatste dag ben je al kwijt. En dat geeft dan een klein beetje voor mezelf een verplichting. Ja, om overdag zeg maar als je daar bent. We kunnen nu lunchen. En dan s'avonds ook zeg maar met diner. Dat je het in hotel moet doen. En nu kun je verschillende restaurants pakken.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja,
3: daarom. Ja.
0: En als je dan, is er ook zwembad bij het hotel?
3: Zwemmer zit er ook bij.
0: Okay. Dan moet je even omdenken. Ja. Hè, als je geen, er is gisteren een Duitse toerist, hè, die heeft schadevergoeding gekregen omdat hij zijn handdoek niet kwijt kon. Omdat allerlei andere mensen, waarschijnlijk ook Duitsers, ochtends om 6:00 de handdoek al op de stoel hadden gelegd. De rechter heeft hem...
3: Dat zijn goede tips.
0: Ja,
3: dat zijn goede tips.
0: Kun je de afloop claimen, hoor.
3: Ja, dat is goed. Dat,
0: nou, Johnny, ik wens jou een werkzame dag en een fijne vakantie alvast.
3: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè.
3: Goede uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
3: Prima. Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Shaboozy en een barsong. 7:05. Eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nog niet bekend waarom het partijkantoor van D66 gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Er waren binnen 30 mensen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij. Deze man was op dat moment in de buurt.
1: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
0: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende politieke partijen spreken van een aanslag op de democratie. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. Vaak hebben die een boodschap en waarschuwt hij voor klimaatverandering. Vandaag wordt hij dus 100 en dat liet hij gisteren nog even met zijn iconische stem weten.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Mooi in het Engels. In de talkshows ging het gisteravond veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar... hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is opgelucht door de uitspraak.
3: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
0: Ali B. gaat overigens in cassatie. En zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
4: Twee schietpartijen gisteravond en een vliegtuig die zijn eindbestemming niet haalde.

0: Robbie Williams en Supreme. Het is 6:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldspaarstraat werd een gewond persoon gevonden. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Op Toen Diep werd later op de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie nog niet geven. Iets veel later werd er in Tinalo ook een schietpartij gemeld. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Er is één persoon gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek begonnen, maar kon verder geen details geven. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken aan de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Doordat de oliedruk wegviel, viel de motor uit. De piloot heeft het toestel veilig aan de grond weten te zetten in een weiland. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel had Groningen Airport Eelde als begin en ook vertrekpunt. Ja, dat is hetzelfde. Brandweermuseum in Hoge Zand luidt de noodklok. Niet om symbolisch een brand te blussen, maar om aandacht te vragen voor haar bedreigde toekomst. Het huidige pand wordt namelijk gesloopt en dus wordt dringend gezocht naar een nieuw onderkomen. Er leek een nieuwe locatie gevonden te zijn, maar daar mogen de brandweerwagens alleen worden opgeslagen en kunnen geen bezoekers worden ontvangen. Mark Bakker, de oprichter van het Brandweermuseum, is bang dat dit het einde van zijn museum zal betekenen.
2: Ja, je hebt dezelfde hobby. En het is van kleins af aan al gek van de brandweer. Nou, dus dan dit zie je daar, die staat. Ja. En je bent 15 jaar bezig en dan krijg je dit als antwoord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt. Het is mijn lust en mijn leven.
1: De huidige locatie moet later dit jaar leeg worden opgeleverd. En door werkzaamheden aan de Groningerstraat bij De Punt rijdt buslijn 50 tussen Stad en Assen tijdelijk niet over de Rijksstraatweg tussen Haren en De Punt. Daardoor rijdt er momenteel geen bus door Glimmen. Reizigers moeten naar Haren fietsen of gebruik maken van een hubtaxi. Met de fiets naar De Punt rijden kan, maar is niet direct handig. Door de werkzaamheden is namelijk een lange omfietsroute ingesteld. Werkzaamheden bij De Punt die duren nog tot en met 16 mei. Dus we zijn ongeveer op de helft. Dat en meer bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: voor de kermis heb ik geld over. Gisteren begon de meikermis weer. De eerste avond zit er alweer op. En Harm is er natuurlijk met het weer.
5: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
6: Goedemorgen, Edwin.

0: Fiction Factory en It Feels Like Heaven. Het is 6:06 op deze rustige vrijdagmorgen.
1: Attention!
0: Here we go, we go.
2: Lopend vuur.
3: Ja. Lekker zo in de ochtend.
0: Ja, erop. De kermis is gisteren begonnen in de stad. De meikermis. Grootste kermis van het Noorden. Nog tot en met volgende week zondag. Met bijvoorbeeld een vrije val. 80 meter hoog. Mij niet gezien. Ook een ronddraaiende schommel van 55 meter hoog. En de meikermis presenteert zichzelf als de goedkoopste van het Noorden. Op de site kun je bijvoorbeeld lezen dat voor kinderattracties maximaal €3 betaald hoeft te worden. Voor het zogeheten grootvermaak €3,50. En voor de echt grote attracties €4,50. Ja, dat kan nog best aardig in de papieren lopen als je met het gezin erop gaat. En dan wat een oliebolletje meepikt of een zuurstok. Of,
3: Suikerspin.
0: Oh, suikerspin.
3: Lekker.
0: Ja, lekker.
4: Ja. Suikerspin, ja.
0: Ja. Echt waar, vinden jullie dat lekker?
4: Oh, ja.
3: Superstokken
4: ook. Die kaneeldingen, ja, dat je echt wat anders droog trekt.
0: Die kaneeldingen vind ik wel, dat is al lang geleden trouwens. Maar suikerspeer, nee.
3: Ja,
0: dan gewoon een hap, je kan ook een hap suiker naar binnen werken.
3: Ja, dat kan ook. Maar dit heeft zo'n leuke textuur. Ja, ik ben fan. Ja.
0: Ben je ook fan van de kermis dan?
3: Nou, ik heb er wel hele goede herinneringen aan de meikermis, specifiek.
0: Vertel.
3: Nou, we hadden eigenlijk jaarlijks rond deze tijd een hele grote vergadering met de studentenclub. En dat was altijd een beetje de traditie, dan ben je helemaal gaar aan het einde. En dan gaan we dan nog even de kermis in. En dan vooral het funhouse.
0: Oh, dat is Funhouse is met die trappen en zo.
3: Ja.
0: Die
3: dat is gewoon even lachen om onhandig iedereen eroverheen gaat, zeg maar.
4: Dat heette bij Edwin vroeger het cakewalk, geloof ik, toch?
0: En mooi dat jij nog weet, dan heet het bij jou dus ook zo. Dankjewel, Frits.
4: Ik ben activiteitenbegeleider geweest bij ouderen.
3: Nou, lekker dan.
0: Goed, Frits gaat dicht bij deze.
3: Ja, die mag niet meer meepraten.
0: Nou, een man is dat wel.
4: Maar dat heet het op de cakewalk?
0: De cakewalk, zeg maar.
4: De cakewalk zelf.
0: De cakewalk, ja. Nou, dat weet je ook nog.
3: Ja. En die hele grote schommel ook wel in geweest.
4: De zweef.
3: De zweef, ja, ook.
0: Waar ben je nu nog van de kermis dan?
3: Nou, niet per se. Ik vind het vooral te druk.
0: Oh ja.
3: En al die geluiden inderdaad. Ik heb het gevoel dat ik dat vroeger allemaal wat beter kon aankon.
4: We hebben echt helemaal niets van meegekregen.
0: Nee, geluiden niet. Voor de kermis heb ik geld over. Ons lopend vuur van gisteren. Dat kwam maar binnen.
3: Ja, Kees, die is een grote fan. De sfeer van de kermis is zo geweldig. En hij geniet er volop van. Ineke daarentegen, die komt al jaren niet meer op de kermis. En Diana, die heeft er geen cent voor over. Ook voor Geert heeft er niet echt geld voor over. Hij weet wel zaken die voor hem meer nut hebben. En Jan, die zegt nog, het is niet meer betaalbaar voor een gezin. Dus nee.
0: En het kan best aantikken inderdaad. Nou, een gemiddeld gezin, 2 kinderen. Allemaal ergens even in, even wat eten.
3: Precies.
0: Ja, dat gaat best aardig. Ja.
3: Nou, Treini zegt daarom ook, vroeger wel, nu niet meer. Ze gaat er wel graag heen en even kijken naar de kinderen en kleinkinderen die erin gaan.
0: Ja. Nou ja, maar
3: zelf gaat ze niet mee.
0: In mijn tijd, Frits. Toen was het ook niet goedkoop. Ik ging met mijn opa heen. En mijn opa had zijn hele broekzak vol met geld.
3: Oh ja.
0: En mocht ik alles doen, dat vond hij allemaal geweldig. Maar dat kostte die man ook heel veel geld.
4: Zoet houdt voor een cent?
0: Zo lang geleden is het nog niet. Wanneer is Rob terug?
3: Okay. Ja, daarom zegt Patrick ook, een pretpark is wel goedkoper dan de kermis eigenlijk. En daarop reageert Harry dan weer, een dagje pretpark ben je 6 tot 8 uur. Ga een keer 6 tot 8 uur op een kermis lopen en ga alle attracties. Dan ben je wel een stuk duurder uit dan in
4: het pretpark. Je betaalt 1 keer en dan kun je overal natuurlijk gratis in.
3: Ja.
0: Inclusief alle wachtrijen.
3: Precies. Dat zegt Yildiz dus ook. Als je dan voor een leuke attractie een uur in de rij moet staan, dan doe je op een pretpark ook niet zoveel.
0: Ik ben denk ik 15 jaar geleden of zo, zoiets. Ik ben een keer met mijn kinderen naar Euro Disney gegaan.
3: Oh ja, leuk.
0: En dan had je ook wachtrij van 1,5 uur of zo. Toen was een nieuwe attractie, de Nemo, was dat toen nieuw?
3: Oh ja, daar ben ik ook in geweest.
0: En we waren helemaal klaar. En dan zei ik tegen mijn kinderen, oké, je mag nog in 1 ding. Jullie mogen zelf bepalen welke.
3: Ja.
0: De Nemo, oké, wachtrij. 2 uur.
3: Ja. Oh, god.
0: Ja.
3: Nou, wij hadden daarover met mijn oma, dachten wij, Finding Nemo, lief visje, we kunnen wel in die attractie met onze oma. Nou, mijn vader en ik eerst. Ja. Wij zaten daarin en wij kijken naar elkaar en denken, mijn oma heeft 2 nieuwe heupen, hè?
0: Oh.
3: We dachten, hoe komt zij er zo meteen uit? Maar ze kwam er gelukkig, echt gierend uit. Ze had zich,
0: heupen zaten gewoon op de plek waar ze horen te zitten.
3: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Voor de kermis heb ik geld over. Mooi, al die herinneringen.
3: Ja.
0: 14% van de stemmen zijn gisteren eens tegen die stelling.

0: zingen het echtpaar. Womack en Womack en Teardrops. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ik zie nu al de zon.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, lekker hoor.
1: We holden hem de hele dag.
0: Oeh.
1: Wat een feestje. Augustusmiddag kwam het toch nog even verrassend aan. Want de bewolking die werd vooral in het oosten van de provincie zo dik dat er uiteindelijk later in de middag in Delfzijl nog een paar spatjes naar beneden kwam. Er kwam toch nog even een licht buitje over. Op sommige plekken is de stroot toch even echt nat worden. Dat geeft toch aan dat die onstabiliteit er nog wel was. Maar dat kwam ook door het stijgen van de temperatuur. Het kolen zeewater in een schoefte wat bewolking ben. Ja, en dan is het den zomerkloor. Nou, de komende dag blijft in ieder geval wel droog. En het is op dit moment ook maar fris af. Dikke 6 graden in de stad. Oranjebuurt, guster 18,5 groot. Momenteel vrijwel onbewolkt. En de barometer stand 1020 millibar. Visvliet 14,5 groot. Op dit moment helder. Wat grondmist. Vaag roden op de thermometer met een zwakke oostelijke wind. En guster met een dikke 11 uur de zonnebier werd 14 graden in rood schaal. Vaar millimeter is er verdampt. Op dit moment zo'n 12 kilometer zicht. Het is wat licht bewolkt. Heijig weer en 7 graden. Nou, verdoogd door de zon. Gouden best. Komt nog een beetje bij te turven uur dus guster. En de wind is zwak tot motig. Komt uit de oosten kregen met zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht kende wat mistbank ontstaan. 6 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost draait noordoost. Zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel. Zometeen in de ochtendploeg aandacht voor het hoge beroep. De moordzaak rond Gerard Meesters. Die in 2002 in Stadswijk Paddepoel werd neergeschoten. En doodgeschoten ook. Dat hoge beroep begon gisteren. Hoort er zometeen meer over.

0: In Excess en Suicide Blonde. Het hoge beroep in de moordzaak rond Gerard Meesters is gisteren begonnen in het gerechtshof in Arnhem. Meesters werd in 2002, 24 jaar geleden dus, doodgeschoten in de deuropening van zijn woning aan de Uranenstraat in Paddepoel. Hij werd doodgeschoten omdat criminelen op zoek waren naar zijn zus die betrokken zou zijn geweest bij een verdwenen partij drugs in Spanje. De Britse drugscrimineel Robert D. zou opdracht hebben gegeven aan schutter Daniel S., die ook levenslang kreeg, maar inmiddels overleden is. Robert D. werd vorig jaar veroordeeld voor het geven van de opdracht tot de moord op de Groningse docent. En gisteren startte het hoge beroep in die zaak. Marianne, de weduwe van Gerard Meesters, was gisteren aanwezig bij de start van het hoge beroep.
1: We zagen er een beetje tegenop, maar achteraf heb ik toch een goed gevoel over deze sessie die hier geweest is. En ik ga toch redelijk ontspannen naar huis. En in afwachting op de volgende sessie. Maar het is een lange procedure en daar worden we niet blij van. Maar oké, het zij zo.
2: Het is toch een soort spel, hè, met de verdediging. Dat zien we vandaag ook.
1: Het is inderdaad een soort spel. Die verdediging, ja, dan je zet je schrap. En je denkt van, oh jee, maar de rechter en de raadgevers en de officieren van justitie, die spelen daar weer heel mooi tegenaan. Het is het schaakspel, maar ze staan wel sterk. En dat geeft me wel een goed gevoel.
2: En voor jullie als nabestaanden op naar weer een volgende ronde, hè?
1: Ja, het is inderdaad toch best wel, ja, frustrerend, kan ik zeggen, na zoveel jaren, 24 jaar bijna. Maar ja, het is niet anders. En we zijn nog gezond en we gaan ervoor. En ik hoop dat ik de eindsessie uiteindelijk mee mag maken.
0: Marianne, de weduwe van Gerard Meesters. Het hoge beroep gaat naar verwachting flinke tijd in beslag nemen.

Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Het is een spannende dag voor zo'n 185.000 jongeren in ons land. Want de eindexamens beginnen vandaag. Nou ja, gaan we straks na 7 uur even over hebben. In de ochtendblog hier op deze vrijdag. Met nu.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp.
7: De Groningse cultuursector reageert verheugd op het nieuws dat de huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd. De plannen voor een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation zijn daarmee definitief van de baan. De organisator van Eurosonic Noorderslag kan haar geluk niet op dat de huidige Oosterpoort blijft.
8: Ja, dit is gewoon de beste locatie. Het is een fantastisch pand. Het is alleen te klein en dat wordt nu opgelost. Het
7: sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. Het toestel was onderweg naar Groningen Airport Eelde toen de motor ermee ophield. Twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. En twee schietpartijen gisteravond. Eentje in Stadswijk Vinkhuizen en de andere op een vakantiepark in Tinalo. Bij de gevallen is een persoon gewond geraakt. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Dat en meer straks om 7:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, nog even naar de prikklok op deze vrijdag. Met straks de start van de eindexamens. Een nieuw lopend vuur. En nu de Culture Club.
1: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
10: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen ochtendploeg.
11: Goedemorgen Edwin.

0: vrijdag. Het is 8 mei met de hele dag de zon erbij, zegt Harma. En 15 tot 17 graden. En het is een spannende dag, want voor 185.000 jongeren beginnen vandaag in ons land de eindexamens. HAVO begint vandaag met filosofie en Nederlands. VWO met kunst en bedrijfseconomie. En in de ochtend zijn de leerlingen van VMBO nog vrij, maar in de middag hebben die gelijk wiskunde.
1: Oef.
0: Heb je dat maar gehad?
2: Ja,
1: nou,
0: zou je ook kunnen zeggen.
1: Ja,
0: ja, ach, weten we dat nog, die periode van de eindexamens?
1: Oh, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, ik had net even teruggerekend, het is voor mij 11 jaar geleden.
0: Ja?
1: Ja, dat is niet... Ja, voor mij voelt het al heel lang geleden, maar ik kan het me nog wel herinneren. Als een hele zware tijd. Ik heb voor mijn laatste eindexamen niet eens meer gestudeerd. Ik was zo moe.
0: Ja?
1: Ik zat er helemaal doorheen.
0: En heb je het gehaald ook?
1: Ja, dat wel.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat scheelt. En jullie?
0: Ik vond het een achteraf bezien wel een leuke tijd.
1: Ja, tuurlijk. Je komt ook wel samen met elkaar
0: ja,
1: of zo.
0: Dat ja, dat vooral. Er hing een enorm saamhorigheidsgevoel.
1: Ja.
0: Na afloop ging je met elkaar ook kijken van...
2: De uitslag en zo.
0: Ja,
1: van, ja, en de antwoorden.
0: Had je nog het, ik weet niet of er nog eens een examenjournaal had je op televisie.
2: Ja,
0: en dan, ging je daar, er werden ook wat uitslagen verteld. Of de antwoorden, zeg maar, wat dat goed zou moeten zijn. En ja, het was wel een tijd van hard leren.
1: Dat, ja.
0: Maar... Ja, maar die examens begonnen had je het meest ook leerwerk ook wel achter de rug, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat was vooral herhaling natuurlijk.
0: En jij, Frits?
2: Nou, ik had toen net een vriendinnetje.
0: Ja.
2: Dus mijn gedachten zaten heel ergens anders.
0: Maar ben je wel geslaagd dan?
2: Ik ben wel geslaagd, want het mooie was, ik had voor biologie ging mijn eindexamenopdracht over een varkenshouderij.
0: Ja.
2: En drie man raden wat mijn schoonvader had.
0: Een melkveehouderij?
2: Ja. Een varkenshouderij. Dus dat was echt fantastisch. Oh.
0: Maar dat was toch wel
1: handig?
2: Ja, nee, maar dat was echt afraffelen en op de fietsers daarheen.
0: Echt waar?
2: Ja, dat...
0: Helemaal niet de focus erop.
2: Nee, helemaal niet.
0: Dat je het gehaald hebt is eigenlijk een wonder.
2: Nou, eigenlijk wel.
0: Ja. Ik weet dat moment nog wel. En ik heb dat bij mijn kinderen inmiddels ook natuurlijk al wel meegemaakt.
1: Ja.
0: Dat is toch een spannend moment. Ook al wisten ze wel. En ik had ook het gevoel dat ik het gehaald had.
1: Ja.
0: Dan toch?
1: Toch een ontlading.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet nog wel, ik had ergens een verkeerde afslag genomen. Ik had namelijk wiskunde. Dat was toen nog niet verplicht.
1: Oh.
0: Nu is dat verplicht volgens mij.
2: Maar ja, dat is
1: verplicht, zeker.
0: Ja. Ja, toen nog niet, maar ik had wel gekozen en het was niet zo'n goede keuze. Maar en ik had zo'n... Je hebt hele goede wiskundedocenten.
1: Ja.
0: En je wiskundedocenten die niet snappen dat jij het niet snapt.
1: Nee.
0: Nou, en zo een had ik in mijn laatste jaar. En die zei op een gegeven moment tegen mij, nou ja, dat ga jij nooit halen.
1: Oh ja.
0: Dat was goed motiverend. En die zei, nou, daar zet ik wel een kratje bier op dat jij het niet haalt. En toen heb ik het gehaald. Met een voldoende ook.
1: Kijk,
0: en toen ben ik nog bij mijn diplomering ben ik nog bij die man langs geweest. Ik zei, kijk, ik heb het gehaald. Ik heb het kratje bier nooit gekregen.
1: Nee, nee. Dat is echt oneerlijk.
0: Ja, nou ja. Heel veel succes voor al die leerlingen. En je gaat het via ons ook volgen. Want we hebben diverse scholieren die nog wat extra stress hebben. Die maken ook vlogs voor ons.
3: Ik zit er nog niet zo lekker in. Ik ben nog niet zo lekker begonnen. Ik ben een beetje bezig geweest met scheikunde, maar nog niet superveel.
4: Ik begin altijd om 10 uur. Daar heb ik nooit zin in. Maar ik moet altijd, dat ga ik leren. Ik heb nu 28 uur geleerd in totaal.
3: Ik denk ook wel dat ik de examens een beetje onderschat. Omdat ik denk, ja, ik heb de afgelopen 6 jaar al zoveel geleerd. Dat zit er vast nog allemaal wel ergens in en ik hoef het alleen maar te herhalen. Maar mezelf kennende gaat het me waarschijnlijk vies tegenvallen. Dus moet ik ergens in deze 2 weken nog echt wel even flink aan de bak.
0: Ja,
2: dat klinkt ook vol allemaal.
1: Ja.
0: We gaan het volgen. Je volgt het via de vlogs bij ons op RTV Noord. Zullen we nog even nog met extra jeugdsentimenten pompen?
1: Ja, graag.
0: Ochtend, ja. Hebben jullie voetbalplaatjes gespaard vroeger?
2: Nee, nooit.
0: Nee?
2: Flippo's.
0: Flippo's. Die zaten in de zakken chips, toch?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jij voetbalplaatjes gespaard?
1: God, nou, voor mijn gevoel niet.
2: Jij spaart stickers op je laptop.
1: Ik spaar wel stickers, inderdaad. Maar voetbalplaatjes nooit echt, nee.
0: Je had die Panini-albums vroeger.
1: Ja.
0: Broodjes, nee, dat was de sportplaatjesbedrijf. En vanochtend kwam er buiten dat zij nog voor 2 WK's de voetbalplaatjes mogen leveren in die stickerboeken.
2: Ja.
0: En daarna voor een ander Amerikaans bedrijf gaat dat dan overnemen. Maar dat is wel mijn jeugd. Het begon in 78 bij het WK. Ik had nog helemaal niet zoveel met voetbal, maar ik ging wel stickers sparen. Want die kregen dan bij de supermarkt, geloof ik.
2: Oh ja.
0: Later moest je ze ook kopen. Van die pakjes.
2: Oh ja.
0: En dan had je altijd heel veel dubbelen die je dan ging ruilen op het schoolplein.
2: Dat deden ze volgens mij expres, hè?
0: Ja, natuurlijk. Nou, dat is nu ook het geval.
1: Oh, okay.
0: Want je moet nu, let op, en dat is eigenlijk maar niet leuk meer. Je moet nu 980 stickers verzamelen. Dat is echt heel veel, hè? Ja, verdeeld over 112 pagina's. Maar, let op, 14 stickers zijn niet te vinden in de gewone pakjes, nee. Die moet je, 12 ervan zitten verstopt onder etiketten van colaflessen, een bepaald merk.
1: Okay.
0: Dan moet je dat ook gaan kopen. En die zijn pas vanaf half mei beschikbaar. En 2 zijn te vinden in grootverpakkingen van Amazon. Dus dan moet je daar ook iets bestellen.
2: Oh, dit is...
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Album voor krijgt. Nee, dat is al niet meer leuk, hè?
2: Laat maar zitten.
1: Ik zie altijd op TikTok de vriendin van Kersen Kasparij. Zie ik altijd die van een voetbalster.
0: Okay.
1: Ja, en die zie ik altijd die pakketjes openmaken omdat ze haar vriendin wil vinden.
0: Dat is...
1: En dat duurt volgens mij al heel lang.
0: Ja. Ja. Ja. Dat was wel dat scheurde hij weer zo'n pakje open.
1: Ja.
0: En dan dacht je, alweer Huub Stevens had ik dan. Ja, alweer. Ja. Ja, toch mooi. Ik heb die albums nog wel ergens op zolder liggen. Denk ik.
1: Oh, leuk.
0: Dat heb ik ook nog wel ergens.
1: Een keer meenemen.
0: Ja,
1: ja.
0: Opzoeken. Het is 12 over 7. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Fijn dat je luistert. Goeie

0: Bieber en Undressed.
1: Lopend vuur.
0: Ja, niet schrikken. Komende zondag is het moederdag.
2: Ja.
3: Schrik je toch even?
2: Ja, een beetje.
3: Moet er iets doen, denk jij nu?
2: Ja.
0: Je merkt het wel aan de reclames, de folders zie je het staan. En mocht je kleine kinderen hebben, op de basisscholen is vast al flink geknutseld. En wordt dat vandaag stiekem mee naar huis genomen. Moederdag in ons land voor de eerste keer in 1928. En waarom weten we dat? Nou, de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde dacht daarmee de bloemenverkoop in ons land te kunnen stimuleren.
4: Oh, kijk aan.
0: En dat lukte. Nog altijd zijn bloemen veel verkocht rondom deze periode. En voor de vaders, even opgelet, zondag 21 juni, dan is onze dag.
4: Onze dag.
0: Ja, Frits, onze dag.
4: Dat is onze dag.
0: Ja. Hebben jullie iets met moederdag?
4: Nou, ik heb mijn moeder jarenlang violen gegeven op moederdag. En een jaar geleden heeft ze toch maar eens opgebiecht dat ze eigenlijk best wel een pesthekel heeft aan violen.
0: En daarom gaf je dat? Of,
4: nou, nee, dat wist ik niet.
0: Nee, dat kan ook.
4: Ook ja, maar zo'n bak viola. Ja. Oh, dankjewel. Zet maar daar. Ben je, nou ja.
0: Wel lief. Ja.
4: Dus zondag weer een bak violen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En jij dan?
2: Ik ga zondag even bij mijn moeder eten. Oh. En mijn zusje komt dan ook. Dus,
0: oh, wat leuk. Je moeder mag voor jou koken op moederdag.
2: Ja, dat is super. Een beetje lullen. Maar misschien dat haar man wel gaat koken. Oh. Dat weet ik. Maar mijn moeder kennende gaat hij er dan de hele tijd omheen lopen. En dan...
4: Want hij kan niet goed doen.
2: Ja, die kan hartstikke goed koken. Maar mijn moeder is gewoon, die gaat dan toch helpen.
4: Oh ja.
2: Ja, het is, je moet iets doen.
0: Ik vond moederdag vooral leuk toen de kinderen klein waren. Want dan inderdaad, je krijgt heel veel, ook als met vader, had ik heel veel mooie, goed bedoelde rommel.
4: Ja, ik heb dus meerdere stenen op mijn nachtkastje staan.
0: Ja, je bent een kei van een vader.
4: Ik ben een kei van een vader.
0: Ja, precies. Ja, dat heb ik ook wel gehad.
4: Een rots om op te bouwen, dat soort dingen.
0: Ja, maar dat zijn wel de mooiste dingen.
4: Zeker,
0: toch?
4: Je bewaakt ze allemaal.
0: Ja, ja. Ja.
2: Misschien kan ik wel weer zoiets doen. Dat je dat zelf maakt.
0: Ja, dat is leuk. Ja, moederdag is vooral een commercieel feest, is ons lopend vuur. Ontzettend benieuwd hoe je daarover denkt.
2: Misschien kan ik wel weer zoiets doen. Dat je dat zelf maakt.
0: Ja, dat is leuk. Ja, moederdag is vooral een commercieel feest, is ons lopend vuur. Ontzettend benieuwd hoe je daarover denkt. En vind het leuk als je even reageert.

0: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Ja, nice. David Attenborough.
2: Heerlijke stem.
1: Ja, mooi, hè? Van al die natuurfilms. 100 jaar geworden vandaag. Piet van Dijk is ook jarig, dames en heren. Die viert zijn 77ste verjaardag. Gefeliciteerd, Piet. Ruben Nicolai van de TV, 51. Nicky Plessen, bla bla bla, chocoladevla. Zij is toch altijd bij haar bij de TV-kantine? Ze praten veel. 41 geworden vandaag. Simone Kleinsma is jarig, 68. En Herman Grimme van PRN's en de Containers, natuurlijk. Ja. Maar ook van Splitsing en de Jazzpolitie wordt 71.

0: splitsing op de verjaardag van Herman Grimme en wind en zeilen. Zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
1: Je zou denken dat ze blij zouden zijn met een compleet nieuw gebouw, maar toch hebben ze liever de oude. Waar het over gaat, vertel ik je zo.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
3: Mensen, als je kool wordt, word ik

0: goudadres voor jou. Frans Copal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
0: Nou ook bij Frans Copal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franscopal.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Frits.
9: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldpaastraat werd een persoon gevonden die gewond was. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Op Toen Diep werd later op de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie daar nog niet geven. Later op de avond werd er ook een schietpartij gemeld in Tienaardal. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Ook daar raakte iemand gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Politie is in beide zaken een onderzoek begonnen. Zijn nog geen verdachten aangehouden. De Kerklaan in de stad gaat vandaag weer open voor het verkeer, meldt de gemeente Groningen. De straat is de afgelopen periode ingericht als fietsstraat. Ook zijn er extra bomen geplant. Fietsers krijgen meer ruimte en auto's en vrachtwagens zijn daar nu te gast. De vernieuwde Kerklaan is onderdeel van een groter plan van de gemeente en de provincie om fietsen en wandelen in de stad aantrekkelijker te maken. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding gemaakt in de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Doordat de oliedruk wegviel, viel de motor uit. De piloot heeft het toestel veilig aan de grond kunnen zetten. De 2 inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht. En door werkzaamheden aan de Groningerstraat bij De Punt rijdt buslijn 50 tussen Stad en Assen tijdelijk niet over de Rijksstraatweg tussen Haren en De Punt. Daardoor komt er momenteel geen bus in Glimmen. Reizigers die moeten naar Haren fietsen of gebruik maken van een hubtaxi. Met de fiets naar De Punt rijden kan wel, maar is niet direct handig, want door de werkzaamheden is een lange omfietsroute ingesteld. Werkzaamheden bij De Punt die duren nog tot en met 16 mei. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: De Ochtendploeg
11: met Edwin Pasveer.
10: Goedemorgen, zometeen de Oosterpoort in de stad. Geen nieuwbouw, maar een verbouwing hoorden we gisteren. Hoe denkt een van de gebruikers, het NNO, het Noord-Nederlands Orkest erover? Ik ga het zo vragen.
12: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, goedemorgen.
13: Goedemorgen, hallo.

0: Climbing Fisher and Love Changes Everything. Van volledige nieuwbouw en een nieuwe grote popzaal tot gewoon renoveren. Over de toekomst van cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad werden de afgelopen jaren talloze plannen geopperd. Gisteren werd duidelijk dat het college van BMW de huidige Oosterpoort graag wil verbouwen en uitbreiden. En dat klonk NNO-directeur Lisbeth Kok als muziek in de oren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Is dat een juiste formulering, dat het u als muziek in de oren klonk?
1: Ja, wij zijn bijzonder blij met deze nieuwe conceptgedachte. Absoluut.
0: Waarom?
1: Jij noemde het net gewoon renoveren. ik denk dat het meer dan gewoon renoveren wordt. Het wordt een prachtige uitbreiding. En vooral ook de realisatie van een gedachte waar wij ons in dit hele proces steeds voor in hebben gezet. En dat is een verzamelmuziekgebouw in het centrum. En daarnaast zijn wij natuurlijk nu vaste bespeler van de Oosterpoort en de Grote Zaal. En dat vinden wij een prachtige locatie. Daar ontvangen wij ons publiek ook graag. Dus het is ook mooi dat naast de vernieuwing en de verruiming, hè, en het feit dat we een muziekverzamelgebouw houden in het centrum, dat er daarnaast ook toch de historie en het sentiment van de Oosterpoort, dat we dat ook kunnen behouden en vasthouden.
0: Maar er komt toch ook een aparte zaal voor klassieke muziek bij?
1: Ja. Absoluut, daar zijn we ook ontzettend blij mee. Maar wel op een locatie, zeg maar, die we allemaal al heel goed kennen en waar ons publiek ons ook heel goed weet te vinden.
0: Maar betekent dat dat u dan en in de grote zaal gaat spelen en in die aparte zaal?
1: Nee, de nieuwe klassiek symfonische concertzaal die wordt gebouwd. Dat zal het huis van het NNO worden binnen de Oosterpoort. Maar goed, het Noord-Nederlands Orkest staat natuurlijk bekend om het feit dat we heel veel verschillende soorten symfonische muziek spelen. U herinnert zich wellicht dat we vorig jaar ook met Devin Townsend een wereldpremière van een rockopera verzorgden. Daar stonden 3200 mensen staand te luisteren uit 40 verschillende landen. Nou, dat kunnen wij straks ook in de popzaal in de Oosterpoort doen. Maar de klassieke symfonische concertzaal, dat wordt de vaste zaal van het NNO. Ja.
0: Bent u de afgelopen tijd meegenomen in het hele denkproces door de gemeente?
1: Ja, ik snap de vraag. Vorig jaar rondom deze tijd is het duidelijk geweest dat wij als Noord-Nederlands Orkest enorm onprettig verrast waren door een onverwachte wending in het proces. Deze keer was er niet zo'n verrassing. Dus in dat opzicht is er een heel constructief gesprek met de gemeente gaande geweest.
0: Ja, en de wensen die u had, die zijn ook bewaarheid geworden?
1: Nou ja, we proberen samen te bouwen aan een culturele infrastructuur voor de stad Groningen en voor de noordelijke regio. En daarin kijk je wat is dan belangrijk om te adresseren samen met de gemeente. En dat gesprek hebben we heel constructief kunnen voeren met elkaar.
0: Ja. En waarom was het andere idee, bijvoorbeeld het idee voor een aparte popzaal en nieuwbouw, et cetera, voor u geen goed idee?
1: Nou, het NNO is altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw, omdat we eigenlijk niet in een aparte klassieke muziektempel willen landen, maar in een prachtig gebouw waar allerlei soorten muziek klinken. En dat past ook heel erg bij het Noord-Nederlands Orkest. Dus dat is voor ons een heel belangrijk punt geweest eigenlijk steeds in dit hele proces.
0: Ja. Je zou dit ook een tussenstap kunnen noemen, hè? Want het is een plan. En we hebben al meerdere plannen gehad rondom de Oosterpoort. Denkt u dat deze uiteindelijk ook gaat worden?
1: Nou, ik hoop het van harte. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat iconische culturele gebouwen, hè, en dat hebben we eerder in de stad Groningen gezien, maar ook in andere steden zien we dat. Ja, daar zijn altijd een heleboel mensen die zich daarbij betrokken voelen. En dat is ook mooi. En dat betekent dat zo'n proces ook weerbarstig kan zijn. Dus wij hopen van harte dat dit scenario uitgevoerd kan gaan worden en dat iedereen zich daarachter kan scharen. Ja.
0: En weet u dan al wat er gaat gebeuren tijdens de verbouwing? Of u daar gewoon kunt blijven spelen? Of dat er tijdelijk een andere onderkomen moet komen voor u?
1: Nee, dat is een goede vraag. Dat was voor ons een heel interessante meerwaarde aan dit scenario. En dat is dat het Noord-Nederlands Orkest kan in de grote zaal van de huidige grote zaal, zeg maar, ons huidige thuis, blijven spelen. Terwijl daarnaast de nieuwe klassiek symfonische zaal gebouwd wordt. Daarnaast in hetzelfde pand, zal ik maar zeggen. En dan is de gedachte dat wij vanuit de huidige grote zaal, dus vanuit onze huidige thuiszaal, in één keer zouden kunnen overstappen naar de nieuwe klassiek symfonische zaal. En dat is een fantastische oplossing voor de gemeente, voor de stad en voor ons. Want een tijdelijke verhuizing is een enorm grote, complexe en daarmee ook kostbare operatie. En we hebben de afgelopen periode met de gemeente opgetrokken om te kijken van wat zou dan zo'n tijdelijke behuizing kunnen zijn. En we hebben eigenlijk niet iets gevonden wat daar geschikt voor is. Dus dat is ook een belangrijke meerwaarde van dit nieuwe scenario.
0: Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: NNO-directeur.
1: En een fijne dag.
0: Ja, u ook. NNO-directeur Lisbeth Kok was dat. Meer reacties trouwens op rtvnoot.nl en in de app van Noord. En zometeen het Brandweermuseum in Hoge Zand stoekt een nieuwe locatie. Wil niet echt lukken. Dus wordt er aandacht gevraagd. Hoor je zo meer over een harp.

0: Max samen met Andy Grammer. And the thing I love. Nou, we houden van mooi weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat lukt vandaag.
1: Ah, lekker hè. Ja, zon is er al mooi bij. Blijft de hele dag. Ja, nou, die temperatuur die bouwt ook alweer wat winst. En dat heeft ook te maken met de windrichting. Want gisteren zat de wind nog wat meer noordoost. In verdoogde zitten ook volken in het zuidoosten. Is zwak tot motig. En met nu voor wat zon komt de temperatuur uit om de bieden 15 tot 17, misschien zelfs wel 18 graden. Nou, vanochtend en vannacht opklodes. Er is wat bewolken. Er kan wat mistbanken ontstaan met zo'n 6 tot 8 graden als minimum. In Muiden wordt ook een dag met regelmatig zon. De wind draait in Lolten weer wat meer naar het noordoosten. Met een temperatuur van zo'n 16 graden in het Lauwersmeergebied tot een graad of 19 verdere provinciën.
0: Dankjewel. Ja, brandweerwagens, loeien de sirenes, zwaailampen door de straten van Hogezand. En niet omdat er brand was, maar omdat het Brandweermuseum aandacht wil voor een nieuwe locatie. De gemeente Midden-Groningen gaat het huidige pand slopen voor woningbouw. En dus moet het museum op zoek naar een nieuwe bestemming voor 19 wagens. Tot nu toe zonder succes. Oprichter Mark Bakker hoopt dat de gemeenteraad van Midden-Groningen hem de helpende hand biedt. Want het is een spannende tijd.
2: Ja goed, we wisten dat het eraan zou te komen. En het komt nou dichterbij. 31 oktober moeten we eruit zijn. Er is waarschijnlijk nou een tijdelijke oplossing. En dat we eerst naar de eigen filmhand kunnen. Maar ja, dat kan het museum niet voorzetten.
3: Dus het zo, nu zijn jullie met alle wagens richting het gemeentehuis gekomen. Hebben jullie meer dan 3000 handtekeningen binnengehaald. En ook uiteindelijk gegeven hier aan de mensen in de raad. Het leeft dus wel echt dat brandweermuseum.
2: Ja, dat blijkt wel. Hè. De zaal is dan ook vol. En er zit anders, tenminste wat ik zo begreep, zit dat niet zo vol als nou. Dus nou, dat zegt wel waar.
3: Er is nog geen nieuwe plek. Dat is ook heel lastig om te vinden. Ja, wat doet dat met jou, maar ook met al die andere vrijwilligers, dat eigenlijk dat voortbestaan van jullie museum onzeker is?
2: Ja, goed. En je bent 15 jaar bezig. En dan krijg je dit als antwoord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt.
3: Ja, want het is dan inderdaad zo dat eigenlijk de gemeente zegt van ja, we kunnen wel een tijdelijke plek hebben, maar alleen voor het stallen van alle brandweerwagens. Ja, daarmee hebben jullie natuurlijk niet jullie museum terug.
2: Nee, daar kunnen we geen mensen ontvangen, helemaal niks. Dus, nee.
3: Nee, je sprak ook in de raad, ook best wel geëmotioneerd inderdaad. Ja, waarom raakt het je zo?
2: Ja, ook weer de spanning natuurlijk. Weet je, het is mijn lust in mijn leven.
3: Ja. Wat maakt het zo mooi om dit te doen met al die vrijwilligers?
2: Ja, je hebt zelf dezelfde hobby. En ja, weet je, het is van kleins af aan al gek van de brandweer. Nou, dus dan dit zie je daar die staat, ja.
3: Wat hebben jullie wel nodig om te zeggen van hey, we kunnen op deze en deze manier dat brandweermuseum toch levend houden?
2: Een loods en geld. Ja, dat is waar we nodig zijn.
3: Ja, de wethouder en de gemeenteraad zeggen wel van hey, we moeten echt gaan kijken samen met het brandweermuseum hoe we een toekomstbestendig museum kunnen gaan maken. Ziet u daar nog wel de mogelijkheden om te zeggen van hey, we kunnen alsnog wel tot een oplossing komen?
2: Ja, ze we, ja. Kijk, we hebben een gesprek met de gemeente. We hebben ook drie andere instanties hebben een gesprek mee. Ja, of dat binnen jaar allemaal gelukt, ik moet zien. Ik heb er weinig vertrouwen in momenteel.
0: Mark Bakker van het Brandweermuseum in Hogezand. En daar was een gesprek met Maarten Siepel. Het is de ochtendploeg op Radio Noord op vrijdag 8 mei. Heb je al gestemd op ons lopend vuur? Doe dat even, hè. rtvnoord.nl of de app van Noord. En vertel ook even wat je vindt van de stelling. Moederdag is vooral een commercieel feest. Dat kan via 050 318.

0: Nick Kershaw, de ochtendploeg. I won't let the sun go down on me.
1: Lopend vuur.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest. Wat komt er binnen, Daphne?
2: Ja, Cor die zegt het zou iedere dag moedersdag moeten zijn. Ze is de belangrijkste vrouw in je leven die je in je hart sluit.
0: Oh ja, wij als kinderen zeiden we dan wel eens van... wanneer is kinderdag? En dan was altijd het antwoord... iedere dag is kinderdag.
2: Ja, dat vond ik altijd heel vervelend. Dat is echt alleen al leuk.
0: Ja.
2: Ja, het is pas leuk als je ouder bent, denk ik.
0: Ook, ja.
2: Ja, nou, voor Jan, zijn moeder is overleden. Toch viert hij elk jaar moederdag nog en legt hij bloemen bij haar graf.
0: Dat is mooi.
2: Dus dat is wel heel erg mooi. Voor Gea waren de eigen gemaakte cadeaus altijd heel erg leuk. Verder is het wel een commercieel gedoe, zegt ze inderdaad.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest. Praat met ons mee, vertel, deel je ervaringen. 050-3188-288. En stem ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Moederdag is vooral een commercieel feest. Nou, dat is toch wel 89% van de stemmers het mee eens. Straks na 8 uur. Het is vrijdag. Dus ons nieuwsforum met Remy van Mannekes en Hein Bloemink hier in ons forum straks. Nu Janet Jackson.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl, één adres voor al uw drukwerk.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopaal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 8 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
16: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren. En dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
15: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
17: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
15: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En wat is het Groningse nieuws, Frits Hemmelkamp?
19: De Groningse cultuursector reageert verheugd op het nieuws dat de huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd. De plannen voor een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation zijn daarmee definitief van de baan. TNO is ook blij met het handhaven van de huidige Oosterpoort.
20: TNO is altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw, omdat we eigenlijk niet in een aparte klassieke muziektempel willen landen, maar in een prachtig gebouw waar allerlei soorten muziek klinken. En dat past ook heel erg bij het Noord-Nederlands Orkest.
19: Twee schietpartijen gisteravond, eentje in Stadswijk Vinkhuizen, de ander was op een vakantiepark in Tinalo. Bij de gevallen is iemand gewond geraakt, zijn nog geen verdachten opgepakt. Een sportvliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken bij Munnekezijl. Het toestel was onderweg naar Groningen Airport Eelde toen de motor ermee ophield. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Dat en meer straks om 20:30.
21: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 20:30. Kaarten via donar.nl.
22: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
23: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
24: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
25: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menzies 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
26: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
29: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, zometeen ons wekelijks nieuwsforum over de Lelylijn. Demonstraties in Ter Apel en gevaarlijke N-wegen. Met Hein Bloemink en Remy van Mannekes.
30: Radio Noord.
31: Goedemorgen, Edwin.

0: Owen Paul, Eendagsvlieg destijds en My Favorite Waste of Time. We gaan het hebben over de Lelylijn. Wel of geen demonstraties in Ter Apel en gevaarlijke N-wegen in onze provincie. In het wekelijks nieuwsforum met vandaag aan tafel Hein Bloemink van Harende Krant en Remy van Mannekes van RTV Noord. Goedemorgen beiden, welkom.
1: Morgen.
0: Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met een bedrag tot 40 miljoen per jaar hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken. Speciaal gezant Klaas Knot, ook uit Groningen trouwens, kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen te laten sparen. En het Noorden wil er dus wat bij gaan doen. Is dat een verstandige stap, Hein?
2: Nou, ik vind het een hele originele manier die eigenlijk ook wel een beetje appelleert aan eigenlijk alle vormen van geld lenen of geld krijgen en verwerven. Bij financieringen wordt vaak gevraagd om cofinanciering, hè, om te bewijzen dat je achter een concept staat of achter een project. Dus dat vond ik wel een hele goeie. Ik vond ook wel het tweede wat ik goed vond, en dan kom ik zo meteen met een kleine kritische kanttekening. Het tweede wat ik goed vond is dat er wordt gespaard. Hè. Dat appelleert toch ook aan iets van, niet alles kan in één keer, dus neem ook de tijd en ga rustig sparen. Dat vind ik ook een goede gedachte. Alleen onder de streep heb ik geen gevoel. Ik heb echt geprobeerd gevoelens opgewekt te krijgen bij mezelf over die Lelylijn. En misschien begin ik weer een beetje bij af. En ik zie Remy al met lichte kritische blikken in mijn richting kijken. Maar ja, die Lelylijn, het zegt me eigenlijk niks. Ik zie niet in waarom we daar nou krom voor moeten gaan liggen.
0: Remy, vertaal jouw kritische blikken in woorden.
3: Nou, ik ben heel erg voor Lelylijn en allerlei lijnen, openbaar vervoer. Het is goed dat je verschillende mogelijkheden hebt om vanuit Groningen naar de rest van het land te kunnen. Dat gaat nu allemaal via Meppel en Zwolle. Als daar een probleem is, heb je grote vertragingen. Als er ook een andere route is, in dit geval dan via Heerenveen en dan via Emmeloord zo richting Lelystad en dergelijke. Ja, dat is een stuk praktischer. Bovendien is het ook sneller richting Schiphol bijvoorbeeld, of richting Amsterdam, of waar je ook maar naartoe wil. Maar dan terug naar dat sparen. Dat sparen is een goed iets. Daar ben ik voor. Het is goed om spaarzaam te zijn in het leven, om een appeltje voor de dorst te hebben. Maar in dit geval vind ik het opnieuw een fundamenteel verkeerde route. Dit is een heel belangrijk ding voor het hele land. Zo moeten we het ook zien. Het is een manier om bijvoorbeeld de Randstad te ontlasten. Om de Flevopolders, maar ook die onderkant, die zuidelijke kant van Friesland, in de vaart de volkeren te helpen richting meer woongebieden. En dan makkelijk in de rest van het land je kunnen te verplaatsen. En dat is echt een heel belangrijk iets voor dit
0: land.
3: Want
0: nu zeggen ze eigenlijk, dit is een noordelijke lijn. Dat
3: ja,
0: zeggen ze
3: zo
0: mee.
3: Wordt het toch een beetje weggezet. Ook het feit dat natuurlijk het noorden zou het dan heel erg graag willen. Hè? Nee, dit is iets wat we in het hele land zouden moeten willen. Het is heel erg belangrijk dat niet alleen die Randstad helemaal volgeklond is. En dat je daar een hele grote overbevolking hebt in feite. Maar dat je het land en ook de ruimte in het land beter benut. En daarom is het zo belangrijk dat dit gewoon omarmd wordt door het hele land.
0: Want denk jij, Hein, dat er ergens in Politiek Den Haag iemand zegt, dat is mooi dat het Noorden dit gaat doen, nu gaan wij het ook doen? Dat het zo gaat werken?
2: Even los van mijn nog geen gevoel bij het verhaal. En ik complimenteer geachte afgevaardigde en aandeelhouder Remy van Mannekes in de Lelylijn. Het is wel een verhaal met een
3: ding,
2: het is een verhaal met een bepaalde emotie.
3: Ja.
2: En die voel ik niet, omdat ik denk van dat heb ik net al gezegd.
3: Ja.
2: Ik denk wel dat het zo werkt in Den Haag. Want niets menselijks is ook Den Haag vreemd. Wanneer je vanuit een regio ziet dat men niet alleen maar de hand ophoudt, maar in die hand ook iets aanreikt.
3: Mm-hmm.
2: Geeft dat wel een gevoel van, we gaan er samen voor.
3: Ja, en dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, het gaat voor al die dingen die hier in het noorden zo ontzettend belangrijk zijn, is iedere keer diezelfde route. De Zuidelijke Ringweg. Oh, daar moest inderdaad geld bij. Wat trouwens voor een deel geld was wat we hadden gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van toen nog de Zuiderzeelijn. Eigenlijk ook de Lelylijn.
2: Ja.
3: Dus dat was een sigaar in eigen doos. En die gingen we toen weer investeren in de Zuidelijke Ringweg. Maar het gaat over de N33. Ook regionaal geld. Allemaal belangrijke projecten in het noorden van het land. Nou, ik heb net even opgezocht. Gasperdammer tunnel. Bij Amsterdam-Zuid. Hele grote lange tunnel. 3 kilometer lang. Helemaal onder de grond. Zeg maar een soort Zuidelijke Ringweg. Maar dan 4 keer zo luxe. En ook echt helemaal afgedicht.
2: Ja.
3: Helemaal betaald met Rijksgeld.
2: Ja.
3: Ja, Amsterdam heeft wel wat bijgedragen in de lokale wegen ernaartoe. Nou, oké, dat is dan prima. Maar die tunnel, vele honderden miljoenen euro's.
0: Remy, eigenlijk zeg jij dus, we geven een verkeerd signaal af hiermee. Terwijl het goed bedoeld is misschien.
3: Nou ja, kijk, anders komt het waarschijnlijk niet van de grond. Dus ik snap wel ergens dat we hier natuurlijk toch gewoon op de duur zeggen, ja, dat is ook politiek bedrijf, we willen het graag, het is belangrijk, en dan gaan we zelf wel bijdragen.
2: Maar Remy's emotie komt ook voort uit van gelijke monniken, gelijke kappen. Jij vindt dat er een soort onrechtvaardigheid...
3: Het is natuurlijk een beetje dat gevoel, jarenlang zijn ook al dat soort grote infrastructurele projecten mogelijk gemaakt met het gas, het gasgeld, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus heel veel geld in de Betuwelijn, ook de HZL richting het zuiden van het land.
2: Maar ik merk dus dat jij het bij mij niet eens bent met dat ik toch het ook vooral zie als iets wat voor het noorden van belang is. Jij wil hierbij pleiten dat het eigenlijk wederkerig belang is.
3: Nee, het zijn landelijk belangrijke dingen. Net als het feit dat natuurlijk de Betuwelijn levert geld op met goederenvervoer richting Duitsland. Hoewel Duitsland pas de laatste jaren het laatste stukje heeft aangehaakt in Duitsland zelf. Maar toch, belangrijk initiatief, belangrijke investering, hebben wij uit Noord-Nederland als inwoners ook aan bijgedragen.
0: Ja.
3: Snap je?
0: Het is overigens een voornemen, maar dat geld moet er wel elk jaar gespaard worden.
2: Ja, want ik begreep van meneer Paas dat de wens er heel erg sterk is om dat te doen. Alleen de vraag is, en dat is dan misschien ook een beetje bij mij het gevoel van, er zijn ook, ik ben ook mindful, in het heden, in het nu, zijn er ook zo vreselijk veel dingen waar die 40 miljoen per jaar ook wel nuttig voor zou kunnen zijn.
3: En het geld moet ook nog gezocht worden dan en zo. Dus ja, doe maar.
0: Het voornemen is er en hoe het verder gaat, dat gaan we merken. Eerst wel en toen toch niet. De extreemrechtse actiegroep Defend Netherlands ziet aankomende zaterdag morgen af van een demonstratie in Trapel tegen het aanmeldcentrum. De actiegroep kondigde eerst een protestactie aan. Toen kwam er ook een tegenreactie van Groningen tegen extreemrechts. Ook morgen, zelfde tijdstip, die actie gaat dan wel weer door. Zal de gemeente er gerust op zijn, Remy, dat het inderdaad niet doorgaat? Of zou er toch een demonstratie komen van die vent?
3: Nou ja, ik las ook van de groep van de tegendemonstratie, zeg maar, dat die zeggen van ja, wij gaan daar toch naartoe, want de club van de rechtse kant, zeg maar, die kondigt vaker aan dat ze niet meer gaan demonstreren en dan uiteindelijk toch opkomen. Dus ik zou daar niet gerust op zijn. Ik denk dat je gewoon ervan uit moet gaan dat daar nog steeds mensen, los dat het feit misschien dat het georganiseerd is, maar toch daar naartoe trekken. Om ook misschien dan de ultralinkse demonstranten van repliek te dienen.
2: Ja, dat kan, want de reputatie van deze club is niet gunstig. Ik wil daar nog wel wat over zeggen zo, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat door aan te kondigen niet te komen, dat je zeg maar niet het bestuur van die club straks kunt aanspreken. Maar dat het zeg maar anonieme mensen zijn.
0: We hadden het niet in de hand.
2: We hadden anonieme mensen op eigen titel heen gegaan, maar misschien zijn ze wel gevoed door die organisatie.
3: Ja.
2: Wat die organisatie betreft, ik ben op dit moment een boek aan het lezen over maar de kenmerken van fascisme. En vooral om ons waakzaam te maken. En dit soort groepen, als het klopt wat gezegd wordt, dat ze eigenlijk alleen maar opgericht zijn om chaos te veroorzaken, dat is natuurlijk wel een van de kenmerken van een fascistische denkwijze. Tegelijkertijd denk ik dat als deze groep gebruik maakt en zich aankondigt ook om een demonstratie te houden, maakt men gebruik van het recht van de democratie, dat waar ik heel erg voor ben en wat zij misschien bestrijden. Maar ze maken wel gewoon gebruik van het recht. Dus ik vind in principale moeten we niet direct zeggen, ja, ze mogen niet demonstreren.
3: Nee, maar dat
2: wacht even, maar ik denk dat we uiteindelijk ze moeten betitelen als mogelijk politieke hooligans. Zoals we ook voetbalhooligans, die mogen naar het stadion, maar op het moment dat ze zich misdragen, worden ze op die feiten worden ze aangepakt. Dus ik denk dat we als zodanig die club ook moeten observeren en aanpakken.
0: En toch zit er iets raars in dat je de democratie gebruikt om de democratie te ondermijnen.
3: Maar dat zie je natuurlijk de laatste jaren meer. Je hebt bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Is een partij die op democratische wijze is gekozen. Ja. Sterker zelfs ooit de grootste partij van het land geweest tijdens die provinciale statenverkiezingen. Maar een partij die in de kern ook de democratische rechtsstaat aan de orde stelt. En ook Rusland steunt en dergelijke gedachtes. En je ziet het bijvoorbeeld ook bij de publieke omroep. Daar is
0: Ongehoord
3: Nederland is via normale wijze het bestel in gekomen. Heeft ook leden geworven. Maar is eigenlijk in de wortel een tegenstander van de publieke omroep.
2: Ja, maar althans, dat is, Edwin, ook het wezen natuurlijk van de democratie. Dat is dat er ruimte is voor tegengestelde meningen. We hebben nu eenmaal een democratie. Dus alle antidemocratische krachten zullen altijd beginnen in een kamer waar democratie heerst. Hè, in een land waar democratie heerst. Alleen wat dat boek wat ik aan het lezen ben vooral wil beogen is dat we heel waakzaam moeten zijn en goed moeten opletten dat wie eenmaal begint in dat huis van de democratie gebruik te maken van zijn recht, maar vervolgens de verkeerde kant op gaat bewegen, waarin eigenlijk autocratie of misschien wel dictatuur of dictatoriale dingen in beeld komen, dat je daar met dezelfde middelen die je binnen de democratie hebt direct paal en perk aan moet.
3: Nou ja, je zou ze kunnen verbieden, hè? Organisaties daar... of partijen die niet volgens de democratische rechtsorde zou willen bewegen, daar zou je van kunnen zeggen, hey, dat staan we niet toe.
2: Maar dat is dus ook de waakzaamheid die van ons gevraagd wordt.
1: En tot zover de theorie op papier. Ja. Want morgen was die demonstratie, die dan niet doorgaat, maar misschien er toch wel is, aan de andere kant op. En dan heb je gewoon te maken met de praktijk. En een AIVD, die van de week in de uitzending zat hier, die zei ook van, ja, deze club schuwt geweld niet. En daar heb je als gemeente mee te maken.
2: Klopt. En daarom, ik begin met te zeggen dat ook deze club gebruik mag maken van het prachtige democratische model. Maar op het moment dat je ziet en dat er dus bijvoorbeeld geweld toegepast wordt, ja, dan moet je met diezelfde democratische knoet wel durven hard op te treden. Want voor je het weet glijd je af naar een schaal dat dit gewoon begint te worden. Dus ik zou zeggen, morgen iedereen de ogen goed open houden en het beschouwen als een voetbalwedstrijd waar hooligans mogelijk uit de band springen.
3: Nou ja, en ik wou ook nog even naar bijvoorbeeld de onrust die de afgelopen weken was in Loosdrecht. Hè, de plaats waar dan zo'n noodopvang zou komen, of komt ook voor asielzoekers, 100 mensen geloof ik. Maar waar heel veel rellen zijn geweest. Ja. En waarbij ook wel verhalen zijn dat niet alleen lokale mensen zijn geweest. Dat daar eigenlijk voeding is geweest en ook mensen op af zijn gekomen, waarvan ook nog niet duidelijk is wie die mensen precies zijn, waar ze allemaal vandaan zijn gekomen. Ja, ja, en je wordt het ook een beetje gedachtes bij allerlei series, waar je steeds vaker ook die verhalen, en dat gebeurt dus ook echt, zien we ook in Oekraïne, waarbij buitenlandse mogendheden zelfs onderdeel zijn van dat spel, om maar onrust en chaos te organiseren. Wil niet zeggen dat het in Loosdrecht is gebeurd, maar het is wel iets wat jaren geleden alleen in films zat, zeg maar. Maar wat wel gewoon gebeurt.
1: We gaan nog naar de Groningse N-wegen. Vorig jaar kwamen 8 mensen om het leven bij frontale botsingen op de N-wegen. De jaren daarvoor was dat bij elkaar opgeteld 6. Die wegen, ja, is velen al jaren een doorn in het oog. Want het is er gewoon gevaarlijk. Ben je altijd rustig over de N-wegen?
2: Zeker, Edwin. Ik rijd rustig over de N-wegen en ik wil direct ook mijn statement hier maken. En we moeten er hier nou niet zo overspannen over doen, hoe vreselijk het ook is. Maar we moeten niet toe naar een maatschappij dat we in het kader van veiligheid een onleefbare maatschappij maken. Als je zou kunnen zeggen dat de N-wegen zo ingericht zijn dat een kind kan zien dat het gevaarlijk is, dan zou ik zeggen, ja, daar is verbetering. Maar de N-wegen, met alle wetenschap die daarover is, zijn gewoon hele veilige, brede wegen, voorzien van goede bebording, goede bermen. Dus eigenlijk ligt het aan de hardware niet. Het ligt uitsluitend, en dan logisch, ik denk dat we die conclusie kunnen trekken, het ligt aan de mens, aan het gedrag van de mens. Alleen op het moment dat wij nu gaan sleutelen weer aan de hardware, weer met middengeleiders en weer met nog meer toeters en bellen, dan vind ik dat gewoon het verkeerde pad. Want daar zit niet de oplossing. Want zelfs dan zul je weer mensen krijgen die onverantwoord rijgedrag
3: hebben. Maar Hein. Want als je kijkt naar de cijfers van dodelijke ongelukken van bijvoorbeeld jaren 90 of langer geleden, die waren wel degelijk hoger. En dus al die maatregelen die zijn genomen om die N-wegen veiliger te maken, ook van die rotondes, bijvoorbeeld de weg naar Delfzijl, ja, heel vervelend, maar een stuk veiliger geworden.
2: Is mijn statement ook, hè? De wegen zijn nu zo veilig, ja, verder moet je niet meer gaan.
3: Ja, er zijn natuurlijk wel wegen, bijvoorbeeld die N33 was altijd gewoon een gewone tweebaansweg. Nou, dat is een vierbaansweg geworden. Ook de weg bijvoorbeeld naar Leeuwarden of tussen Pekela en Veendam. Dat was ook een hele bekende dode weg. Dus er zijn allemaal maatregelen genomen. En het is trouwens ook zo, het is niet alleen de schuld van de mens. Er gebeuren ook gewoon dingen. Mensen die misschien onwel zijn raken en daardoor van de weg raken. Of er zijn allerlei hele verdrietige omstandigheden waardoor ongelukken ook gebeuren. Zeker. En dat kunnen we niet allemaal voorkomen.
1: Ja, maar
2: eigenlijk zeg ik dit zelf.
3: Ja, dat is zo.
2: Maar zeg ik dit zelf.
3: Ik wou ook wat zeggen.
1: Ja. Gelukkig reed niet. Ik dacht dat jij zou gaan zeggen van er is geen geld in het noorden om dat te doen, dat al dat geld in het westen terechtkomt.
2: Het is allemaal gereserveerd voor de Lelylijn.
3: Dit zijn N-wegen. Ja, N-wegen, hoe zegt dat ook weer? N-wegen zijn rijkswegen. Ja, misschien zijn rijkswegen. Maar je hebt ook heel veel van die provinciale wegen.
2: Ik vind, als ik op vakantie ben in Zwitserland, en dan zie ik altijd hoe kinderen daar frank en vrij opgevoed worden met gevaar. Heuveltjes en bergen. En heb ik eens ouders gevraagd, hebben jullie niet de neiging om overal hekjes en vlaggen neer te zetten? En daar zegt men toch van, ja, nee, dat moet je niet doen, want uiteindelijk, die kinderen moeten gewoon leren dat vanuit hun gedrag de veiligheid wordt bepaald. En hier is ook zo dat aan de hardware van de N-wegen is alles gedaan, stop ermee. Niemand kan een verwijt maken aan de inrichting van de
3: weg. Ja, maar daar sloeg ik dus even op.
2: Ja, maar daar ben ik.
3: Stop ermee, zei jij. En ik zeg, dat is nooit klaar. Want er zijn misschien altijd plekken waar dan nog wel, iets gedaan kan worden.
2: Is wel klaar. Want op een gegeven moment ga je naar een onleefbare situatie. Weet je wat de beste manier is om ongelukken te voorkomen? Dat is namelijk gewoon de weg gewoon sluiten.
3: Nou, ik zou zeggen thuisblijven dan. Maar
2: en dat willen we niet.
3: Nee, dat willen we niet.
2: Dus we moeten accepteren dat er bepaalde risico's zijn. Als jij zegt 6 dodelijke gevallen in een jaar, geloof ik.
1: 3 jaar tijd. Of in vorig jaar 8.
2: Precies, maar dat is vreselijk. Maar op de miljoenen kilometers die er op die weg gereden worden per jaar, is het misschien wel vergelijkbaar met de luchtvaart.
3: Daar ben ik helemaal met je eens.
1: Vergelijkbaar met de snelwegen bijvoorbeeld.
2: Nee, de snelwegen, want daar is ook de verkeerspsycholoog het een en ander over gezegd. Dat snap ik met de luchtvaart.
3: Daar ben ik helemaal met je eens.
1: Vergelijkbaar met de snelwegen bijvoorbeeld.
2: Nee, de snelwegen, want daar is ook de verkeerspsycholoog het een en ander over gezegd. Dat snap ik, maar we hebben nou eenmaal niet overal snelwegen. We hebben

0: En dat is ons lopend vuur van vandaag met de stelling... Moederdag is vooral een commercieel feest. Remy,
1: jonge
0: kinderen thuis.
1: Hartstikke leuk. Moet blijven bestaan. Ga ik ook aan meedoen.
0: En jouw kinderen hebben al wat goed bedoelde dingen gemaakt.
1: Ik heb dat meegekregen gisteren zo ook nog even van de opvang. En eerder van de school.
2: Ja.
1: Dus dat ligt op een plekje.
2: De vraag suggereert alsof het een tegenstelling is. Maar een commercieel feest, dat is het zeker. Maar tegelijkertijd ook een feest dat voor verbinding kan zorgen en voor verbinding zorgt. Dus ik zou zeggen, sluit het zeker niet uit en ga er lekker mee door. En het is ook nog goed voor de winkels en het is ook goed en fijn voor de moeders.
1: Ja.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest. Is ons lopend vuur. Kun je op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar is 89% van de stemmers het overigens mee eens. Dankjewel. Hein Bloeming van Haren de Krant en Remy van Marcus van RTV Noord.

0: We zien ze vanavond op televisie bij de finale van The Voice. Suzanne en Freek en halverwege. En zometeen het nieuws uit Groningen. Frits, wat heb je voor ons?
1: Het toegegeven, helemaal nieuw zijn ze niet meer, 2000 jaar oud. Maar dat maakt ze niet minder uniek.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op Travel.

0: Essence.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. In de Veldpaarstraat werd een persoon gevonden die gewond was geraakt. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Op Toen Diep werd later in de avond een auto aangehouden, maar de inzittenden bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Verdere details kon de politie nog niet geven. Later op de avond was er ook nog een schietpartij in Tinalo. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Ook daar raakte één persoon gewond. De politie is in beide gevallen een onderzoek begonnen, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het nieuws over het afblazen van de bouw van een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation in de stad is met enthousiasme ontvangen door de Groningse cultuursector. In plaats van nieuwbouw wordt de huidige Oosterpoort grootschalig gerenoveerd. Zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic Noorderslag zijn blij met de aangepaste plannen. Anna van Nuenen is de directeur van Eurosonic Noorderslag en zij is blij dat de huidige Oosterpoort blijft, maar wel wordt aangepast.
7: Wetende dat ook een renovatie heel veel complexiteit voor ons meebrengt hoor. Maar ja, dit is gewoon de beste locatie. Het is een fantastisch pand. Het is alleen te klein en dat wordt nu opgelost. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar blij zijn.
6: Wel zijn er zorgen over hoe Eurosonic Noorderslag kan verlopen tijdens die verbouwing. Er zal dan minder ruimte beschikbaar zijn. Een vliegtuigje heeft gisteravond een noodlanding moeten maken aan de Willem van der Ploegweg in Munnekezijl. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht toen de motor uitviel. De piloot wist het toestel veilig aan de grond te zetten in een weiland. De twee inzittenden raakten niet gewond. En archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. De stenen zijn naar verwachting zo'n 2000 jaar oud. Het is voor het eerst dat zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan. De maalstenen waren onderdeel van zogenoemde roterende handmolens. Die werden gebruikt om graan te malen. Tussen de twee sets zijn ook aardewerken potjes gevonden. Onderzoekster Trienke Siepma over het moment van de vondst.
8: Eerst komt er een klein stukje van een maalsteen aan het licht en dan wordt het steeds verder uitgeprepareerd en uitgetroffeld. En dan komt er steeds meer. En dan wordt langzamerhand duidelijk dat we met iets heel bijzonders te maken hebben.
6: Archeologen onderzoeken nog of er mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Dat is een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van de nederzetting waardevolle voorwerpen achterlieten. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
9: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
10: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Pasveer.
5: Goedemorgen, een bijzonder hardloop-evenement. Morgen in het Noorderplantsoen in de stad. Run with Europe, niet om te winnen, maar een run in het teken van solidariteit, herdenking en verbinding. En ik ga er zo over praten.
18: Goedemorgen.

0: Grand Funk Railroad, zo heet de band. En Some Kind of Wonderful. Het is bijna 7:07. Morgen in het Noorderplantsoen een bijzonder evenement. Run with Europe, vrij vertaald. Rennen met Europa. Sportieve, maar ook vooral symbolische actie. Wordt gelijktijdig georganiseerd in meerdere Europese landen en in Oekraïne. Staat volledig in het teken van solidariteit, herdenking en verbinding. En wordt hier mede georganiseerd door Maria en Hirokop Groeven. Grinchenko?
1: Ja,
0: ja?
1: Jawel.
0: Geslaagd?
1: Grinchenko.
0: Ja. Leuk dat je er bent, welkom. Voordat we over dat evenement van morgen gaan praten. Jij bent aan het begin van de oorlog gevlucht, hè, vanuit Oekraïne.
1: Ja.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Sumy.
0: En dat ligt?
1: Dat ligt vlakbij grens met Rusland. 20 kilometer. Ja, en jullie weten dat precies. Het is echt een niet veilige plak nu.
0: Ja, en je bent gelijk gevlucht en hier terechtgekomen.
1: Ja.
0: In Hoogkerk.
1: Ja, Hoogkerk.
0: Ja, want daar had je familie. Ja, want daar had je familie zitten.
1: Hier in Groningen. Ja. Nou, maar ik woon zelf in opvang. Maar die familie van mij, ze woont in Groningen.
0: Ja, want hoe is het leven voor jou dan nu hier?
1: Het grootste probleem voor ons, dat we hebben die soort van status, tijdelijk bescherming.
0: Ja.
1: En het is de moeilijkste ding, omdat we hebben bijna helemaal geen rechten. En ik zit zelf in het midden. Ik voel zelf dat ik heb hier bijna geen toekomst of zo. Ik kan niks. Ik kan niks doen.
0: En je voelt, ik ben hier tijdelijk en als de oorlog voorbij is, dan ga ik terug in. Maar dat duurt natuurlijk al 4 jaar. Dat is een hele lange periode.
1: Ja.
0: Want in die 4 jaar leef je ook gewoon. Dan moet je ook dingen doen natuurlijk. Dat lijkt me heel lastig.
1: Ik wil graag iets opbouwen, weet je wel. Ja. Maar ik kan helemaal niks doen.
0: Nee. Ondertussen bouw je toch iets op. En dat is namelijk morgen vroeg. Dat evenement.
1: Ja. Ja.
0: Wat gaat er gebeuren in het Noorderplantsoen in de stad morgen?
1: Oké, we gaan rennen. We gaan wandelen ook. En kickboksen. En yoga doen. En ook planken. Maar de mensen in Oekraïne, ze gaan rennen. En het idee was, sport is beter dan oorlog. En in Oekraïne zelf, die 8 mei, het is bevrijdingsdag.
0: Ja.
1: En zo, de mensen willen nu iets anders doen. Omdat het was Sovjet bij vrijdagsdag of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: En ze willen gewoon de mensen bij elkaar brengen. Heel veel Oekraïners zitten nu in andere landen ook. We kunnen niet hier iets groot doen of organiseren. We hebben geen tijd. Maar mijn idee was dat elke stap telt. En we gaan iets niet zo groot dit jaar doen. Maar volgende jaar gaan we misschien iets groter organiseren. En
0: maar het is vooral dus symbolisch, op meerdere plekken ook in Oekraïne. Ja. Om vooral ook even aan elkaar te denken misschien.
1: Ja. En de mensen precies op dezelfde tijd gaan iets doen. Rennen, in beweging blijven en zo. En de mensen die zitten in Duitsland, Italië, Zwitserland en in Oekraïne, in Nederland zelf, gaan bewegen.
0: Ja, en niet alleen Oekraïners dan neem ik aan, maar ook mensen gewoon uit Groningen die daarbij zijn.
1: Jawel.
0: Hoeveel mensen komen, dat weet je dat?
1: Nog niet.
0: Dat weet je nog niet, dat is gewoon afwachten.
1: Nee, maar ja.
0: Ja. Want je zegt net van, volgend jaar wil ik het eigenlijk dan groter hebben. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het volgend jaar helemaal niet meer nodig is om het te organiseren. Omdat dan de oorlog voorbij zou zijn.
1: Nou, maar nog steeds, het is echt belangrijk. Weet je wel, mensen, als ik heb gezegd, mensen bij elkaar brengen. En ik denk, het is echt een goede initiatief. En ik heb zelf dit soort van kaartje gevonden. En de vriendin van mij heeft mij dit kaartje naar mij gegeven. En het is die Noorderplantsoense loop.
0: Ja.
1: Kijk eens.
0: Ja.
1: Die,
0: Ik krijg het kaartje nu ook aangegeven. Dus ja. Dit is al een tijdje geleden, deze kaart. De kleding die de mensen dragen erop.
1: Dat is de
0: plantsoenloop is dit inderdaad.
1: Plantsoenloop.
0: Maar
1: dat weet ik precies. Ze doen dat nog steeds. Het was echt een goede initiatief. Die sport populariseren.
0: Ja.
1: En
0: dat willen je morgen eigenlijk ook gaan doen.
1: Jawel.
0: Heb jij nog familie wonen in Oekraïne?
1: Jawel.
0: Hoe is het daarmee? Heb je veel contact
1: mee? Moeilijk.
0: Ja.
1: Ik zie bijna geen informatie op het tv of over Oekraïne nu. En die situatie daar zo slecht nu. En het is echt moeilijk voor mij.
0: Om over te praten ook.
1: Ik heb nog steeds grote ouders daar. En ze zijn gewoon echt oud. En ze willen niet verhuizen. En het is een beetje... Ja, iedere dag. Voor mij is een echt grote stress. Omdat ik weet niet precies of... ze gaan morgen... nog steeds.
0: Ik snap wat je bedoelt. En morgen moet dan maar even een dag van iets van verlichting en
1: veranderingen. Positieve.
0: Ja, laten we dat positief afsluiten dan. Heel veel succes morgen in Noorderplantsoen.
1: Okay,
0: en dank dat je je verhaal wilt vertellen.
1: Heel erg bedankt.

0: 14 voor 9. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we moeten dit weekend maar even van genieten. Volgende week wordt het ineens weer wat minder, toch?
1: Ja, liekt er wel op. Ja, dan kriegen we het te maken met lege druk in Vlauden. En dit weekend beschaapt hoge druk ons nog. De wind richt een bepaald beetje de temperatuur. En volgende week die wordt wisselvallig. Maar uiteindelijk gaat die temperatuur dan ook wel weer wat omhoog. Die komen we uiteindelijk uit. Om de 50 graden is een fractie te leeg. Maar dat is natuurlijk ook wel typerend voor deze tijd van het jaar. Want in de maaimond dan hebben we altijd, zeg maar, om de bieden 10 tot de 14 maai hebben we te maken met de ijsheiligen. En ik zeg geen nacht volgens dat, nee, want de temperaturen die zakken wel in weg. Nou, voor vanmorgen in ieder geval. Nu wat zijn loten vanmiddag vanuit het oosten, zuidoosten een beetje bewolken. De wind komt uit de oostelijke richting, is zwak tot matig met 15 tot 17 graden. Vanop en vannacht ben er opklots, er is wat bewolken. Kan mistbank ontstaan, 6 tot 8 graden als minimum. En men geregeld zijn. De wind eerst uit het zuidoosten, draait naar het noordoosten. Zwak tot matig met 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel, zometeen reacties op ons lopend vuur.

0: Garrick en When You Walk in the Room. Het is zondag, moederdag. Ja, ja, moederdag is vooral een commercieel feest. Is de telling in ons loopt het vuur. Daphne, wat is er binnengekomen?
1: Nou, Peter die zegt in de basis was dat het niet, maar dat is het helaas wel deels geworden. Maar het was toch in de basis eigenlijk wel commercieel?
0: In 1928 bedacht door de bloem- en plantenindustrie om meer bloemen en planten te verkopen.
1: Ja, ja, heel slim.
0: Basis was het wel. Maar het is lang waarschijnlijk uitgepakt als niet commercieel. En dat zou kunnen.
1: Nee, nou ja, André die zegt al van ja, met moederdag worden de bloemen heel duur. Ik ga volgende week wel een bloemetje kopen.
0: 050-3188-288, mooie reactie. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En moederdag is vooral een commercieel feest. Daar is 89% van de stemmers het mee eens. Straks, na 9 uur, veel sport. We praten onder andere over de tegenstander van FC Groningen. Dus blijf lekker bij ons.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
13: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 9 uur.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
18: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
17: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
19: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
17: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dit is Noord Nieuws met Frits Hemmelkamp.
21: Ja, zo klonk het gisteravond in Hoge Zand. Niet omdat er een flinke brand was, maar het was een protestactie van het Brandweermuseum. Dat dreigt eind dit jaar de deuren te moeten sluiten omdat ze uit hun huidige pand moeten. Aan de politiek is nu gevraagd om mee te helpen zoeken naar een nieuw onderkomen. Twee schietpartijen gisteravond, eentje in Stadswijk Vinkhuizen, de andere op een vakantiepark in Tindalo. Beide gevallen is iemand gewond geraakt, zijn nog geen verdachten aangehouden. En archeologen hebben bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. Stenen zijn naar verwachting ruim 2000 2000 jaar oud. Het is voor het eerst dat er zo'n vondst is gedaan in Noord-Nederland. Dat en meer straks om 9:30.
20: Zelfde conflict zo alarmerend.
1: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
23: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
24: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
25: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
26: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
27: De koffie staat klaar.
24: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
26: Meertens Meubelen
25: in Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
28: Radio
29: De Ochtendploeg
28: met Edwin Paspeer.
30: Goedemorgen, de voetbalcompetitie zit in de eindfase. En ook komend weekend kunnen weer clubs kampioen worden. VV Farmsum bijvoorbeeld. Zometeen maar eens eventjes bellen.
31: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
32: Goedemorgen.

0: Genesis en I Can Dance. Ja, komend weekend kan het her en der in de provincie weer feest zijn. De kans is namelijk groot dat er weer een aantal voetbalclubs kampioen wordt. We zitten inmiddels immers aan het eind van de competitie. Veleveen kan de titel reiken. En ook VV Farmsum heeft nog één overwinning nodig. Voorzitter Fokko Snitjer van Farmsum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de platte kar al besteld?
1: De kar is al besteld, ja, dat klopt.
0: Ja. Maar ook voor dit weekend?
1: En ook voor dit weekend. Ja, je moet op alle dingen voorbereid zijn, hè?
0: Ja, want leg ons even de situatie uit voor dit weekend, voor Farmsum.
1: Ja, bij winst zijn we niet meer in te halen door Groen-Geel. En dan is het gewoon een groot feest.
0: En tegen wie spelen jullie dan?
1: Wij moeten spelen tegen Wedde.
0: Uit of thuis?
1: Thuis. Mooi een thuiswedstrijd met een kampioenswedstrijd. Mooier kunnen we het niet krijgen.
0: Nee, maar dan moet je nog wel winnen natuurlijk.
1: Dat is wel van belang. Absoluut. Ja. We hebben natuurlijk nog een wedstrijd te gaan daarna. Maar we gaan ervan uit dat we aankomende zondag feest kunnen vieren.
0: Ja, maar dan ligt de druk er ook wel een beetje op als het dan dit weekend moet gaan gebeuren.
1: Druk heb je altijd. En er zal ongetwijfeld een spanning geven bij de spelers en de staf. Maar ik heb gisteren met onze leider gesproken. Die zei, ik heb er alle vertrouwen in. Het gaat goed komen.
0: Ja, want
1: dat was een belofte van hem.
0: Ja, Oké, dat staat al. Want je bent zo lang nog niet voorzitter, toch?
1: Ik ben sinds anderhalf jaar ben ik nu voorzitter van deze club.
0: En gelijk kampioenenmaker.
1: Ja, dat is wel mooi om te doen, hè? Ja, als je op deze manier kunt krijgen en dan ook helemaal nog in onze jubileumjaar dit jaar. We staan in september 75 jaar. Nou ja, mooi kun je niet krijgen.
0: Nee, want wanneer zijn jullie voor het laatste kampioen geworden?
1: Wel, ik heb even teruggekeken. Dit is een jaar of 6 geleden, zoiets, even uit mijn hoofd.
0: Ja, want welk niveau speelt Farmsum?
1: Wij spelen nu nog 5e klas en dan zouden wij naar de 4e klasse gaan.
0: Ja, en dat zou mooi zijn. Wanneer is die wedstrijd?
1: De wedstrijd is zondagmiddag om 2:00.
0: Om 2:00. En rekenen jullie op veel mensen die komen kijken?
1: Nou, de laatste thuiswedstrijd die we hebben gespeeld is 3 weken terug tegen Groen-Geel. En dat was eigenlijk de concurrent waar we tegen hebben gespeeld. Daar hadden wij toch al 300 man publiek langs het veld staan. Dus wij verwachten inderdaad weer een grote opkomst.
0: Ja, en je zei al, de platte kar is al besteld. Wat staat er op het programma mocht het kampioenschap gevierd kunnen worden?
1: Nou, naast het rondritje door Farmsum hebben wij live muziek. En we hebben een groot feest bij ons in de kantine. We hebben een grote tent al neergezet. Dus ook bij slecht weer kunnen we nog steeds het feestje vieren. En daar maken we een hele mooie dag van.
0: Ja, laten we hopen voor jullie althans dat ook gaat lukken. Veel plezier komend weekend dan.
1: Ja, top, dankjewel. Okay. En iedereen van harte welkom natuurlijk om een mooie zondagmiddag te maken.
0: Zondagmiddag om 2:00 bij de VV Farmsum. Dankjewel, Fokko.
1: Jullie ook bedankt.
0: Jo, mooi.
1: Hoi.
0: En zo meteen meer voetbal. Ik praat over de tegenstander van FC Groningen van zondag

0: vreemde gast. Top 3. Ja, ons loopt het vuur gaat vandaag over Moederdag. Daar gaan we het na 9:30 nog over hebben. Is het nou een commercieel feest of niet voor jou? Maar ik dacht van ja, dan kunnen we toch ook de top 3 niet doen zonder moeder, toch?
1: Nee.
0: Nee. 21 juni Vaderdag. Zeg ik er vast bij, ook even, bij deze.
1: Zal ja, dit is wel een beetje voor je eigen bestel dit.
0: Ja, ja, dat zeg ik helemaal voor mezelf.
1: De kinderen luisteren naar jullie.
0: Moederdag dus. Ach, er zijn mooie plaatjes gemaakt over moeder.
2: Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat ze dat
0: zijn.
2: Ze lachten er niet eens bij.
0: Ja, en we weten wie zijn moeder was, hè?
2: Even aan mijn moeder vragen.
0: Mies Bouwman, de oude.
1: Oh, ja, ja, tuurlijk.
0: Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Tineke kwam met die suggestie. Ah, fijn. Abba, does your mother know? En even kijken, bijvoorbeeld Gerda Hebels komt met Maywood. Mother, how are you today?
1: Prachtig.
0: 050-3188-288. Liedjes over en voor moeder ook toch in onze top 3. 050-3188-288 is ons nummer.

0: Berendsen. Behaalt FC Groningen de play-offs om Europees voetbal of niet? Dat is de vraag die met nog 2 competitiewedstrijden te gaan boven de markt hangt. Groningen speelt zondag de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen als NEC op bezoek komt. En de Nijmegenaren zijn de verrassing van het seizoen. Maar speelden ook de laatste 3 competitieduels gelijk. NEC staat nog 3rd met 1 punt voorsprong op Ajax en Twente. En kan zich eigenlijk ook tegen FC Groningen niet opnieuw puntverlies veroorloven. Kortom, er staat wel de enige druk op deze wedstrijd. En Sander Jansen, goedemorgen. Je volgt NEC voor Voetbal International. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de lucht er een beetje uit bij NEC de laatste weken?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk als je de wedstrijd hebt gezien dat het allemaal wel zijn eigen verhaal heeft. Zeker tegen Feyenoord en Telstar waren ze gewoon sterker en hadden ze eigenlijk gewoon moeten winnen. Alleen ja, het afmaken van de kansen was lastig in die wedstrijden. Maar ik had niet het idee, zeker niet na die bekerfinale moet ik zeggen. Dat was wel echt een duidelijk antwoord wat ze toen hebben gegeven tegen Twente ook. Dat ze daar echt nog wel vol voor gaan, voor die 3rde plek.
0: Ja, want het verlies van de beker was natuurlijk wel een enorme domper.
1: Ja, enorm. Ja, zeker. Ook de manier waarop. Hè. Bedoel, je kan ook met 1-0, 2-0 verliezen. Maar dit was echt... Nou, op een gegeven moment gingen ze vol op de aanval spelen om nog iets ervan te maken. Ja, dan krijg je nog 2-3 om de oren. En dan wordt het toch een heel erg pijnlijke avond. En daar hadden ook weinig mensen op gerekend, denk ik, in Nijmegen. Dat het zo pijnlijk zou worden. Ik bedoel, een verlies kun je altijd nog wel bedenken dat dat kan gebeuren. Maar ja, 5-1 was wel echt een enorme mokerslag. Ja.
0: Ja. NEC speelt heel aanvallend voetbal. Merk je ook dat ploegen zich daar wat meer beter tegen kunnen wapenen? Groningen heeft op een gegeven moment ook ervaren dat de manier van voetballen door andere ploegen beter gezien werd, waardoor het lastiger werd.
1: Ja, wel een beetje. Ja. Ligt er wel een beetje aan de tegenstander, moet ik zeggen. Maar je ziet dat heel veel ploegen in tegenstelling tot het begin van het seizoen zich meer aanpassen aan NEC. Wat ook wel nodig is. Hè. Dat je wat sneller lange bal speelt. Wat sneller op de tweede bal speelt. Echt een vechtwedstrijd van maakt. Hè. Dat Fortuna kon dat bijvoorbeeld heel erg goed. Utrecht kon dat ook wel goed. Die gingen gewoon achterhangen en die hebben het heel goed uitgecounterd. Maar er zijn ook ploegen die daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Zeg maar. Die dat spelletje gewoon niet echt ligt van duelleren, van kop er wel eens aan gaan. En ja, dat is wel wat je moet doen tegen NEC om succes te hebben, denk ik.
0: Ja. Er lopen 2 routiniers rond, Tjeron Sherry en Brian Lins, die nog rondlopen alsof ze heel jong zijn qua energie. Die natuurlijk ook een Groningen verleden hebben. Sherry pakte zelfs de beker met Groningen. Welke rol spelen zij bij NEC?
1: Ja, een hele belangrijke rol. Sherry is echt de aanjager, hè. De aanvoerder ook, de leider op het veld. Iemand die, ik denk, voor iedereen een voorbeeld is in de ploeg. Omdat hij met zijn 37 jaar gewoon nog steeds laat zien dat hij heel goed mee kan. Superbelangrijk om met goals en assists. Creëert heel veel kansen, ook met spelervattingen. Hè. Neemt eigenlijk bijna alle corners en vrije trappen. Ja, Lins is iemand die eigenlijk in het druk zetten de leiding neemt. Daarom staat hij nu ook in de spits, denk ik. Dat is een van de redenen omdat hij echt het moment van druk zet. Hij is altijd degene die dat aangeeft. Ja, en hij blijft maar gaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk op zijn leeftijd, ook voor Sherry. Ja, die jongens die blijven maar gaan, die lijken 27. Hè. Dat zegt Lins ook wel eens. Van, ik voel me eigenlijk gewoon een jonge god. Ik voel me helemaal geen 36 is hij nu. Ja, dat is heel erg knap. Ook zo'n Bram Nuitink bij NEC. Kruisbandblessure gehad, maar met zijn 36 jaar ook gewoon teruggekomen. En weer helemaal fit. Ja, die routiniers die kunnen het wel bij NEC. En dat is ook wel echt een voorbeeld voor de jonge spelers.
0: Hoe kijken ze aan tegen de wedstrijd van zondag tegen FC Groningen?
1: Ik denk wel dat ze dat een hele pittige vinden. Omdat die traditie getrouw ook wel lastig is. Ik moet zeggen dat de resultaten van de afgelopen jaren vallen dan nog wel mee voor NEC. Maar ik weet nog dat eigenlijk altijd, als je naar de Euroborg moest, dat altijd een hele pittige wedstrijd was. En dat zal het nu ook worden. NEC zit ook niet in de beste vorm. Hè. Wat ik al zei, kans afmaken is lastig. Bijvoorbeeld ook tegen Heerenveen thuis gelijk gespeeld. Een wedstrijd die je eigenlijk, ja, als je 3rde plek wil halen, moet je die wel winnen. Telstar moet je eigenlijk ook gewoon winnen. En nou ja, Groningen zit misschien niet in de allerbeste vorm. Maar volgens mij is het ook wel tegen NEC gebleken dit seizoen dat tegenstanders altijd wel een kans maken. Het is nooit zo dat NEC een tegenstander volledig overrompelt en helemaal geen kansen weggeeft. Dus ja, Groningen gaat die kans ook echt wel krijgen. Dat wordt moeilijk zat.
0: En beide ploegen hebben eigenlijk gewoon 3 punten nodig.
1: Ja, zeker. Ja, Groningen heeft denk ik aan een punt ook niet zoveel. Hè. Dan moet je hopen wat Sparta doet tegen Twente. Ja, en is er helemaal niet, want Twente speelt tegen Sparta. En dan moet je ook nog maar zien wat Ajax gaat doen. Dus nee, je kunt gelijkspel kun je ook niet voor gewoon overnemen. Nee.
0: Nou, we wachten het af. Zondagmiddag 4:15 spelen alle ploegen tegelijkertijd. Dankjewel, Sander.
1: Graag gedaan.
0: Sander Jansen van Voetbal International. 16:45 dus zondagmiddag. Laatste wedstrijd in de Euroborg. En mocht je daar niet bij zijn, uiteraard ook weer live te volgen bij ons op Radio Noord. FC Groningen tegen NEC. En zometeen op Radio Noord het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
2: Blijdschap in opluchting in Groningen. Wanhoop in Hoge Zand.
0: Horen we zometeen nu de Eagles.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke

0: gelaatsessie.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het is 9:30 en hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De plannen voor een nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation zijn definitief van de baan. Besloten is om de huidige Oosterpoort flink te renoveren en ook uit te breiden. Vanuit de cultuursector is daar verheugd op gereageerd. Rossonic Noorderslag en ook het NNO hadden eerder al laten weten liever in de huidige Oosterpoort te willen blijven. Ondanks dat die straks flink verbouwd zal gaan worden, kunnen de concerten van het NNO gewoon doorgaan, zegt NNO-directeur Liesbeth Kok.
6: Noord-Nederlands Orkest kan in de grote zaal blijven spelen, terwijl daarnaast de nieuwe klassiek symfonische zaal gebouwd wordt. En dan is de gedachte dat wij vanuit de huidige grote zaal, dus vanuit onze huidige thuiszaal, in één keer zouden kunnen overstappen naar de nieuwe klassiek symfonische zaal.
5: En wanneer die verbouwing gaat beginnen, dat is nog niet helemaal bekend. Stadswijk Vinkhuizen heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden. Dat was in de Veldspaarstraat. Daar werd een gewond persoon gevonden. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Later werd op het Hoendiep een auto aangehouden. Waarin zitten en bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Later op de avond was er ook in Tinalo nog een schietpartij. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Er is één gewonde bijgevallen, is naar een ziekenhuis gebracht. In beide gevallen is er nog geen verdachte aangehouden. Archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. Stenen zijn naar verwachting ruim 2000 jaar oud. Het is voor het eerst dat er zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan. De maalstenen waren onderdeel van een zogenoemd roterende handmolen. Die werd gebruikt om graan te malen. Tussen de twee sets zijn ook aardewerken potjes gevonden. Onderzoeksleider Treineke Sipma over het moment van de vondst.
7: Eerst komt er een klein stukje van een maalsteen aan het licht. En dan wordt het steeds verder uitgeprepareerd en uitgetroffeld. En dan komt er steeds meer. En dan wordt langzamerhand duidelijk dat we met iets heel bijzonders te maken hebben.
5: De archeologen onderzoeken nog of er mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Dat is een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van de nederzetting waardevolle voorwerpen achterlaten. En het brandweermuseum in Hoge Zand luidt de noodklok. Niet om symbolisch een brand te blussen, maar om aandacht te vragen voor haar bedreigde toekomst. Het huidige pand wordt gesloopt en dus wordt dringend gezocht naar een nieuw onderkomen. Er leek een nieuwe locatie gevonden te zijn, maar daar mogen de brandweerwagens alleen worden opgeslagen en kan geen publiek worden ontvangen. Mark Bakker, de oprichter van het brandweermuseum, is bang dat dit het einde van zijn museum zal betekenen.
8: Ja, je hebt dezelfde hobby. En het is van kleins af aan al gek van de brandweer. Nou, dus dan dit zie je daar, die staat. Ja. En je bent 15 jaar bezig en dan krijg je dit als ander woord. En dat betekent dat het museum gewoon stopt. Het is mijn lust en mijn leven.
5: De huidige locatie moet later dit jaar leeg worden opgeleverd. Wat er meer valt te lezen bij ons op de site, rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, Frits. Komende half uur is een beetje van moeders. Moederdag, komende zondag. Onze top 3 bestaat uit liedjes voor moeder. Oh, de mama van Michelle, Wilbert Peter door Jan Henk de Groot en de mama van Michelle. Jonas Blue en mama. En Bernd kwam met Erwin de Vries. En onder andere Daniel, Joop, Rijn en Ellie kwamen met Heintje.
9: Mama, je bent de liefste van de hele.
4: En dan is Sergej er een keer niet en dan komt toch BZN voorbij. Mother, Willem en Klaas komen. BZN en Mother. En ons lopend vuur gaat ook over Moederdag. Kortom, veel moeder zometeen. En je kunt nog plaatjes toevoegen. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
10: Genoeg, er is een gouden beest. De wind komt nu het oosten kregen. Ze is zwak tot motig met zo'n 15 graden in het Lauwersmeergebied tot 17 graden verder in provincie in. Vanavond en vannacht opklots, bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En buiten wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost draait naar het noordoosten, is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
0: vallen op.
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
16: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtrop. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt?
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst?
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.

0: The Communards en Don't Leave Me This Way.
1: Lopend vuur.
0: Komende zondag is het moederdag. Onze top 3 staat er zometeen in het teken van. Het is te merken natuurlijk in de folders. Er zie je allemaal leuke aanbiedingen en cadeautjes voor moeders. En op de basisscholen en de opvang is ongetwijfeld weer veel geknutseld. Dat is eigenlijk het allerleukste. Ooit hadden we het al in de 19e eeuw, Mother's Day in Amerika bijvoorbeeld. Maar in ons land in 1928 voor de eerste keer. Toen de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde dacht daarmee de bloemenverkoop te kunnen stimuleren. En dat is gelukt.
2: Nou, zeg het wel.
0: Moederdag is vooral een commercieel feest, is ons lopend vuur.
2: Ja, Harry die zegt, Moederdag en Vaderdag is alleen voor de winkeliers. Vooral voor de omzet. Als je om je ouders geeft, dan doe je dat op elke willekeurige dag.
0: Ja, en, maar het is ook leuk om toch één dag eruit te lichten. Ja, tuurlijk. Dat is toch ook, ook leuk.
2: En toch moet ik zeggen dat heel veel reacties wel aangeven van, ja, het is alle dagen Moederdag. Zo ook René Sietsma, nou die kennen we natuurlijk
0: van trap aan.
2: Van trap aan. Een beetje lief wezen voor je moeken.
0: Dat sowieso,
2: inderdaad. Ja. Cozy zegt ook, vooral leuk voor de kinderen. En dat zeggen ook Els, Anita en Ina. Eerst aan Anita even. Vroeger, toen de kinderen wat maakten op school, vond ik het wel leuk. Maar na de lagere school hebben we er eigenlijk niet heel veel meer mee gedaan. En zij is zelfs soms ook jarig op moederdag.
0: Oh,
2: dus ja, dan heb
0: dubbel
2: je
0: feest.
2: Ja, dubbel feest. Of ja, misschien vier dan wel gewoon je verjaardag eigenlijk.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: En Els die vindt het leuk als de kinderen eraan denken. Een telefoontje, appje of even langskomen. Maar dat doen ze ook zonder een speciale dag.
0: Allemaal de reacties die binnenkomen op ons stelling in het lopend vuur. Moederdag is vooral een commercieel feest. Wij hebben dan nog de mogelijkheid, Daphne, zeg ik hier maar even. Wij werken bij de radio.
2: Ja.
0: En we komen er ook makkelijk vanaf. Maar als we nou onze top 3 vandaag. Frits, doe je ook mee? De top 3 dragen we volledig op aan moeders.
2: Straks. Dat vind ik helemaal goed.
0: Hè, dan hebben we ons cadeau, hoeven niet eens verpakking omheen.
2: Afgevinkt.
0: Ja, bij deze.
3: Dat mijn moeder dat waardeert, van die luistert nu.
0: Ja, daarom. Nou, die van mij ook. Dus die waardeert dat vast ook.
3: Ben je niet of de rest van de luisteraars er ook een plezier mee doen?
0: Jawel, maar een hele mooie top 3 zometeen.
2: Oh, absoluut.
0: Een hele mooie top 3. Helemaal opgedragen moeders. Hoor je zometeen. Eerst nog even de tussenstand in ons lopend vuur. En dan kun je opstemmen de hele dag. rtvnoord.nl en de app van Noord. Moederdag is vooral een commercieel feest. Vindt 90% van de stemmers.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

The Sister Sisters. And I don't feel like dancing. En toch gedaan, hè. Top 3. Nou, dan de top 3 gevuld met moeder. Voor moederdag van komende zondag. En opgedragen aan de moeders van de ochtendploeg, zullen we maar zeggen. Daar komen we er toch mooi vanaf, op deze manier. Wat dacht je van ABBA, Does Your Mother Know?

0: en even aan mijn moeder vragen in onze top 3.
1: Top 3.
0: Over moederdag. Stefan Kosters, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Zometeen weer de ochtend door. Deze mooie zonnige vrijdag met vast een mooie plaat.
2: Zeker.
0: En we gaan kijken of we jouw eerste plaat kunnen raden.
2: Ja, ik denk het haast niet. Hij is best moeilijk te omschrijven. Okay. Maar goed, doe je best.
0: Oh, ja,
2: ja, okay. Ik leg de lat in één keer heel erg hoog. Deze ochtend doe ik mijn best. En dat is
0: ook vandaag wel?
2: Te omschrijven.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Deze ochtend doe ik mijn best.
3: Deze ochtend?
4: Ja, doe mijn best.
0: On the bed morning.
2: Maar je bent wel warm.
0: Oh ja?
4: Oh.
2: Ja.
0: Hè?
4: Huh?
0: Ja, morning is de titel van de plaat dan zeker?
2: Yes.
4: Okay. Morning.
0: Morning.
4: Sunday morning? Nee.
2: Nee.
0: Gewoon morning.
2: Morning.
0: Morning. Het nummer, El Giro, morning?
2: Nee.
4: Morning. Maar iets met best.
0: Nee, ja. Hè? Hoe heet die nieuwe band nou? Is een nieuwe plaat?
2: Ja, het is een redelijk nieuwe.
4: Oh, Sommieu.
0: Ja. Ja, precies.
2: Oh,
0: ja.
2: Zo. Dat is namelijk Frans voor zijn best doen.
0: Ja. Oh, ja, echt waar?
2: Ja. Wist ik ook niet.
0: Wist ik ook niet.
4: Ja, jeu. Kijk, dan hebben die Franse examens toch zin gehad.
0: Ja, gelukkig. Nou, en zo is de cirkel rond. Succes vandaag mocht jij het examen moeten doen. En veel plezier zometeen bij Stefan op de radio. Ik heb er nog eentje voor je. Even kijken, dankzij Henriette, Lorenzo en Willem. De Spice Girls.

0: Tot volgende keer, Erwin. Hoi.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, dat is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Moi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
18: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
20: Nu het nieuws van 10 uur.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: Mensen, als je kool worden, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
22: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
20: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
23: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
24: Radio Noord. De ochtend door.
25: Met Stefan Kosters.
26: Goedemorgen deze morgen. Het zonnetje schijnt heerlijk boven Stad en Ommeland. En de muziek is nog beter. Hier is Somjeu met Morning.

Ja, begin jaren 90 waren ze groot hoor. De band Soul Asylum uit Amerika. Joris met Runaway Train op Noord. En daarvoor die plaat met die omschrijvingen. Deze ochtend doe ik mijn best. Nou, naar wat puzzelen zou je erachter kunnen komen. Zijn beste is namelijk in het Frans. Sommieux. En daar hoort die prachtplaat bij. Morning.

0: Hoe blijft die koffie dan?
1: Ja, die komt er zo aan hoor. De koffie is er bijna door. Dat geeft mij de kans om jou te vertellen dat de WhatsApp-inbox weer is opgestart. Meepraten kan natuurlijk de hele dag door via 050-3188-288. Vertel nog gerust wat jouw weekendplannen zijn voor de komende dagen. Wat staat er bij jou op de planning voor dit weekend? Deel het gerust met ons. Misschien breng je ook nog anderen zowel op ideeën. Het zou zomaar kunnen. Ja, en dat nummer 050-3188-288 kun je nu ook gebruiken voor een mooie verzoekplaat. Misschien heb je wel iets toepasselijks in gedachten. Een lekkere zomerse plaat, wat past bij het weer van vandaag. Ja, en anders, wees gewoon creatief, hè. Vertel me dan waarom je een bepaalde plaat graag vandaag zou willen horen. En misschien komt hij dan zo wel voorbij.

gratis en voor niks. De smok Ben Vergijs van Swinder en Wethouders. En daarvoor hoor je Ashford & Simpson met Solid. Zometeen nog een heerlijke klassieker. Echt een heerlijke klassieker. Toto met Rosanna komt zo voorbij. Maar eerst kijken we even naar onze WhatsApp-inbox. Als je ook mee wilt praten, 050-3188-288 is ons nummer. Nou, ik zie al heel veel mooie weekendplannen voorbij komen. Ik pak die van Jeannette er even bij. Nou, ze gaat namelijk naar voetbal toe. Dit weekend speelt FC Groningen de laatste thuiswedstrijd van het seizoen in de Euroborg. En zegt ze erbij, ja, ik hoop natuurlijk dat ze winnen. En dat ze dan nog kans maken op de play-offs. Ja, het zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Heel veel plezier dit weekend, Jeannette, in de Euroborg. Ja, en Gerard, die is dan weer aan de klus. Hij heeft dat is wel een beetje sneu, een lekker dakgoot. Dat is niet zo mooi, maar hij is wel zelf zo handig dat hij straks de ladder op gaat klimmen om dat allemaal te repareren. Nou, doe voorzichtig, Gerard. En daarvoor vroeg ik jou nog of je een mooie zomerplaat in gedachten had die we vandaag even kunnen draaien. Want het is echt heerlijk vandaag. We gaan richting de 17, misschien wel 18 graden. Op dit moment al 12 graden bovenop de Martini-toren. En Grietje die had een mooie plaat in gedachten. Eentje die je niet zo heel vaak meer hoort, namelijk Wes Alane.

0: ik heb zeker niet gelogen. Ik zei, er komt een heerlijke klassieke avond, Toto. En dat is deze natuurlijk. Rosanna hoorde je op Noord. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Fijn dat je er bent. We zitten al klaar voor het nieuws van 10:30. En wat horen wij zometeen?
1: Ging net goed.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril.

0: Zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: En dit is Noordnieuws van 9:30 met Edwin in het veld. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De politie onderzoekt twee schietpartijen van gisteravond in de Veldspaatstraat in Groningen. Raakte iemand dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. En ook in Tinalo werd geschoten. Dat was op een vakantiepark aan de Zuidlaarderweg. Eén gewonde is daar naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Een noodlanding van een vliegtuigje gisteravond in een weiland aan de Willem van der Ploegweg bij Munnekezijl. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht toen de motor uitviel. De piloot wist het toestel veilig aan de grond te zetten. De twee inzittenden raakten niet gewond. Enthousiaste reacties vanuit de cultuursector op het afblazen van de nieuwbouw van de Oosterpoort achter het Groningen hoofdstation. De huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd. En zowel het Noord-Nederlands Orkest als Eurosonic in Noorderslag zijn daar blij mee.
6: Wetende dat ook een renovatie heel veel complexiteit voor ons meebrengt hoor. Maar ja, dit is gewoon de beste locatie. Het is een fantastisch pand. Het is alleen te klein en dat wordt nu opgelost. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar blij zijn.
5: Ja, dat zei directeur Anne van Nuenen van Eurosonic. Wel zijn de zorgen over hoe Eurosonic gaat verlopen tijdens de verbouwing. Het festival is daarover in gesprek met de gemeente Groningen. En de Kerklaan in Groningen is vandaag weer open voor verkeer. De straat is de afgelopen periode ingericht als fietsstraat. Ook zijn er extra bomen geplant. De vernieuwde Kerklaan is onderdeel van een groter plan van gemeente en provincie om fietsen en wandelen in de stad aantrekkelijker en veiliger te maken. Heel veilig. Is ook rtvnoord.nl.
4: Edwin, dank je wel. Ja, en de Harma, die weet of het de hele dag lekker weer blijft.
7: Vroeg door de zon gehouden best. De wind kwam uit oostenkrijg en is zwak tot motig met zo'n 50 graden in het Lauwersmeergebied tot 70 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklots, bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En buiten wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost draait naar het noordoosten is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
4: Harma, dank je wel. En in Wenen zijn de repetities in volle gang voor het Eurovisie Songfestival. Nederland doet er natuurlijk niet aan mee. En deze week is een belangrijke regel aangepast bij Liedjesfestijn. Iets wat echt niet mocht de afgelopen jaren, mag nu opeens wel. Ik ga zo helemaal bijpraten. En ook muziek van Rondé komt zo voorbij. Op Noord.
8: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
2: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
3: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.

Ja, ze komen zelf uit Florida. De mannen van Lynyrd Skynyrd. Toch brengen ze een ode uit het zuiden en de staat Alabama. Ja, en bovendien, als je goed hebt geluisterd naar de tekst, is dit ook een sneer naar Neil Young. Nou, luister maar eens goed. Zometeen ook nog muziek van Fairground Attraction. Perfect komt er zo aan. Maar eerst de nieuwe van Teddy Swims. Een plaat over iemand die alles weet of denkt alles te weten. Hier is Mr. Know-It-All.

werd er toch gewoon vrolijk van. The Fairground Attraction en Perfect. Er is nieuws over Goh Liedjesfestijn, namelijk het Eurovisie Songfestival. Je weet wel waar Nederland dit jaar niet aan meedoet. Dus over een week, volgende week zaterdag, is de grote finale in Wenen. En normaal gesproken gaat het dan weken van tevoren al daarover. Dit jaar natuurlijk niet, omdat we zelf niet meedoen. Maar toch is er nieuws, belangrijk nieuws. De organisatie van het Songfestival heeft namelijk voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming gegeven om live op het podium een instrument te bespelen. Het is toch wat? Ja, normaal mag dat niet, omdat er te veel technisch gedoe is tijdens een liveshow, waar dan anders al die instrumenten weer je moet inpluggen en afstemmen. Maar voor deze violiste uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Ja!

Ja, volgens haar moet dit live, omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en in feite een extra zangstem is. Nou, waarom de organisatie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken, is niet bekendgemaakt. Ja, trouwens, als je de boekmakers mag geloven, dat zijn de grote wetkantoren, maakt dat liedje wat je zojuist hoorde Finland een goede kans om te winnen. Geldt trouwens ook voor Zweden. En in dat land zijn ze altijd al gek geweest op het liedjesfestijn. En daar is het echt heel groot hoor, met verschrikkelijk veel voorrondes. En er is één bandje dat bijna ieder jaar wel meedoet aan de nationale finale. Jaar op jaar proberen ze het weer, maar ze winnen nooit. Toch kennen we één grote hit van ze. En dat is deze. Hier is Alcazar en Crying at the Discotheque.

0: Alcazar voorbij met Crying at the Discotheque. Ja, en zometeen maak je hier kans op een goed gevulde snoesterput. Hoe je hem kan winnen, hoor je zo al na het NOS-journaal van 11 uur.
1: RTV Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
3: bestaan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: De Winter Riool Service
19: lost elke verstopping en lekkage snel op.
18: De Winter Riool Service.
19: Kijk op uriool.nl.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
21: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
22: Dit is Radio Noord.
20: Nu het nieuws van 11 uur.
23: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht in de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
12: Blijenberg.nl.
24: Oh, die van die deuren.
12: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
25: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
26: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
26: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
27: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
28: Radio Noord.
29: De ochtend door.
28: Met Stefan Kosters.
30: Goedemorgen, zometeen maak je je kans op een snoesterpuut. Een nieuwe opgave van Tellebel ga je horen naar muziek van Lois Lane.

denken, hè, hoorde ik nou Frans Bauer en ook Jan Smit in die plaat van Kris Kros Amsterdam? Jazeker, ook zij mocht een paar regels meezingen in Zij Hoort Bij Mij. Tell him well. Ja, en heb je zin om mooie prijzen te winnen? Dan zou ik nu maar goed opletten. Een nieuwe opgave van Tell him Bell staat voor je klaar. Ja, hoe werkt het ook alweer? Je krijgt van mij één woord. Dat woord gaan we zo direct tellen in een grote hit. En als de plaat is afgelopen, wil ik graag van jou weten, hoe vaak komt dat ene woordje voor? En dat antwoord mag je dan doorbellen naar 050-3188-288. Dat is een beetje het korte uitleg van Tell him Bell. De opgave die komt zo uit de ethisch van Soul to Soul. Back to Life heet die plaat. En naast meezingen, meedansen, gaan we natuurlijk ook meetellen. We gaan letten op een bepaald woordje. Nou, bij deze plaat zijn we geïnteresseerd in het woord live. Leven, maar dan in het Engels. Live. Weet je na de plaat hoe vaak het woordje voorkomt? Bel dan direct naar 050-3188-288. En dan is die snoesterpunt misschien wel van jou. Heel veel succes, daar komt-ie. Hoe vaak hoor je het woordje live?

0: Nou, nou is afgelopen. Dat betekent dat je nu mag bellen naar 050-388-288. Tel en bel. Ja, hopen dat je meegeteld natuurlijk. En dan liedje van Soul to Soul, Back to Life, However Do You Want Me. En we moesten letten op dat ene woordje, live. Hoe vaak komt die voor? Geef het antwoord maar door via 050-388-288. Kom je erdoor, geef je mij het goede antwoord. Dan is die snoestebuut helemaal van jou. Beloof ik dat we hem vandaag nog op zullen sturen. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, Volkert, Paul uit Zoutkamp.
0: Dag Volkert, heb jij een leuke dag tot nu toe?
1: Ja, best wel. Ja, weer mooi weer dus.
0: Ach, heerlijk. Het is genieten. Ja, ja. En de rest van de dag blijft het ook nog zo. Fantastisch.
1: Ja, mooi. Ja, mooi.
0: Ja, ja, kijk je ook al enorm uit naar het weekend?
1: Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, het weekend is altijd mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is altijd fijn, hè, vrij zijn. En ja, heb je wat leuks in de agenda staan?
1: Nee, nee, niks bijzonders eigenlijk. Nee, nee hoor, nee, nee.
0: Nou,
1: nee.
0: Gewoon lekker uitrusten. Lekker zien wat de dag je brengt.
1: Ja, daarom. Zo is het. Ja.
0: Ja, jij belde voor het goede antwoord, hè? Live. Hoe vaak heb jij dat woordje gehoord?
1: Ja, ik dacht het heel veel, maar het was volgens mij maar 6 keer.
0: 6 keer, en is dat goed?
2: Ah, dat antwoord is fout.
0: Ah. Het is helaas mijn goud, maar dat begreep je al uit het koor. Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel, Volkert, voor het bellen.
1: Jo.
0: Mooi. Hoi. 050-388-288. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Met Gerry Boonstra.
0: Dag Gerry, hoe vaak hoorde jij het woordje live in die plaat?
3: 5 keer, dacht ik.
0: 5 keer? En hoe heb jij geteld? Was dat uit het blote hoofdje?
3: Ja.
0: Nou, in 1 keer hartstikke goed.
3: Geweldig.
0: Fantastisch. Dat betekent dat jij straks die goed gevulde snoestebuut opgestuurd krijgt. Daar ben je blij mee, denk ik.
3: Ja, heel lekker.
0: Ja, dan heb je een goed begin van je weekend. Heb je voor de rest nog leuke dingen op de planning staan voor het weekend?
3: Nou, niet echt. Nee, niet echt.
0: Nee, nou dat komt misschien nog wel. Het weekend moet ook nog beginnen natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik moet er eerst boodschappen in huis halen, hè?
0: Oh, ja. Dat zijn echt van die taakjes voor de vrijdag. Nou, ik wens je heel veel plezier en succes met boodschappen doen. En gooi even lekker ze in die car, want jij hebt gewoon gewonnen, hè? Die snoesterput, dankjewel voor meedoen.
4: Gronings Goud.
5: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
4: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat

0: Het Gronings Goud van deze week. De nieuwe van Roelof van der Velde, Al Wat Older. En zometeen Peter Schilling op de hoort. Maar nu eerst Marshmallow en Kay Brown. Hier is Miles On It.
1: Radio Noord. New truck.

0: Ed Schilling, hoorde je op Noord. Daarvoor Marshmello samen met Kane Brown, Miles on It. En zometeen Noordnieuws. En ja, iemand die alles weet van het laatste nieuws uit Stad Hommeland is natuurlijk Edwin. Wat gaan wij zo horen?
1: Ik kies voor wat zwaarder materiaal dan een uur geleden.
2: En ik kan erbij... Hallo?
3: Hoi, maar ook.
2: Ja.
3: Ik kan me melden
1: dat hij iets later terugkomt.
4: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: En dit is Noordnieuws van 11:30 krijg je van Edwin in het veld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Stefan. Tuinland verkoopt alle vestigingen aan Ranzijn in Alkmaar. De winkels, zonder meer in Groningen, blijven open. Kantoor met ondersteunend personeel in Assen gaat op den duur wel dicht. Personeel van alle vestigingen is gisteravond in Zwolle door de directies van beide bedrijven ingelicht over de overname. Ranzijn neemt in ieder geval twee...

0: 120 winkelmedewerkers over. En voor de medewerkers die niet kunnen blijven, komt volgens een woordvoerder van Razijn een sociaal plan of een andere oplossing, meldt RTV Drenthe. Met de overname verdwijnt een 117 jaar oud familiebedrijf. Het aanmeldcentrum in Ter Apel duikt na een paar dagen alweer boven de 2000 asielzoekers. 6 dagen zaten er minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel en vannacht zaten er 2044. De opvang zit al tijden muurvast. Er zijn te weinig opvangplekken in ons land, waardoor nieuwe asielzoekers niet kunnen doorstromen vanuit Ter Apel. De nieuwe gemeenteraad van Westerwolde moet nog een besluit nemen over een eventuele nieuwe stap naar de rechter. Gemeentebelangen, VVD en CDA vormen de nieuwe coalitie in Veendam. Het nieuwe college telt 4 wethouders, meldt RTV1. Henk-Jan Smaal keert namens Gemeentebelangen terug als wethouder. Hij krijgt partijgenoot Robert de Jonge naast zich, die voor het eerst als wethouder aantreedt. Ingrid Drent-Sinot vertegenwoordigt het CDA en Frans Kooistra treedt aan namens de VVD. Speerpunten voor de coalitie de komende 4 jaar zijn gezondheid, veiligheid en dienstverlening. En stadskanaalster René Boerhoff is de man die maandag op het vliegveld van Gran Canaria zijn EHBO-kennis gebruikte om de 10-jarige Vince uit Slagharen te helpen. De jongen was tot 2 keer toe flauw gevallen vlak voor het boorden van het vliegtuig richting Groningen Airport Eelde. Boerhoff is docent economie aan het Ubbo Emmius College in Stadskanaal. Hij ergerde zich overigens aan omstanders die hun telefoontjes pakten om te filmen en verder niets deden. Vince bleek later een longinfectie te hebben opgelopen waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. Hij komt later terug naar Nederland. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
1: Edwin, dankjewel. Zometeen praat ik je bij over de hitlijst van Groningen. Wie staat er deze week eigenlijk bovenaan? Je gaat het zo horen. Is het weer van vandaag met Harma Boer.
2: Droog de zon, gouden best. De wind kwam uit oosten kreeg en is zwak tot motig met zo'n 15 graden in Lauwersmeergebied tot 17 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklots bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost draait naar het noordoosten is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.

0: Misschien wel de grootste en bekendste discoplaat uit de muziekgeschiedenis. De Tramps hoor je op Noord met Disco Inferno.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, iedere week zetten we de beste nieuwe muziek voor je op een rijtje met alleen daar die muziek uit stad en ommeland. Ja, deze week bovenaan onze hitlijst de mannen van Orange Skyline met Feel.

0: De nummer 1 van Groningen, Orange Skyline met Viool. Speciaal geschreven voor een groot toernooi dat eraan komt, namelijk het WK voetbal. Maar eerst wil ik het even met je hebben over de langst genoteerde plaat van dit moment. 13 weken staat ze er al in hoor, Inge van Kalkar. Waarvan maar liefst 6 weken helemaal bovenaan op nummer 1. Inmiddels afgezakt naar de laatste plek in onze hitlijst. Maar super, super blij is in ieder geval dat ze er nog in staat. En ze vertelt zichzelf even waar die plaat super, super cool over gaat.
1: Het gaat over dat je bij iemand blijft waarvan je eigenlijk allemaal weet... hij is niet helemaal te vertrouwen. Hij is nooit, ik kan hem nooit bereiken als ik hem bel. Hij is altijd afwezig, altijd smoesjes. Maar je blijft te lang in die wereld omdat je het nog niet durft los te laten.
2: Nummer 9.

deze week staat ze dus om 9 in de Noord-9. Inge van Kalkar met Super Super Cool. Ja, als ze aankomende week ook een plekje heeft in dit lijst van Noord. Dat hoor je natuurlijk morgen in Café Martini. En zo direct mijn conculega's. Keen met Sovereign Light Café. Naar de dijk en dans op de vulkaan.

0: Keen, hoor je Noord, een plaatje over mijn collega's van het Sovereign Light Café. Morgen trouwens aangepaste openingstijden van Café Martini. Vanaf 4 uur zijn we geopend. Ja, ik wil natuurlijk niet hebben dat je voor een dichte deur staat.
1: Waarom zo laat?
0: Waarom zo laat? Omdat we eens gaan wandelen.
1: Oh.
0: Ja, we gaan natuurlijk mee wandelen. De drie provincietocht.
1: Ja, ga jij ook meedoen dan? Want jij bent wel een wandelaar.
0: Ik ben wel een wandelaar, maar ik vrees dat ik anders niet op tijd terug ben om het café te openen.
1: Ja,
0: Er moest natuurlijk van alles nog weer opgeruimd worden. Nou ja, ik heb het vorige week een beetje slordig achtergelaten. Ja. Nieuw fus moet ik aanslaan.
1: Ja, nou, goed, maar wacht even.
0: Een beetje druk.
1: Hoe zit dat met die Noord 9 dan?
0: Ja, die is er morgen gewoon.
1: Maar dan
0: wel wat later. Ja,
1: ja oké. Okay.
0: Ja,
1: prima.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, voor de rest kan ik gewoon niks over verklappen. Ik snap dat je er van alles over wil weten, Nibino.
1: Ja, vooral of het wel doorgaat, maar dat
0: okay.
1: Ietsje later dus.
0: Ja, vanochtend trok je hem ook al aan mijn jasje. Wie staat er op 1?
1: Ja.
0: Nou ja, goed, ik kan helemaal niks verklappen morgen in Café Martini.
1: Okay.
0: Maar goed, dat is pas morgen. Nu is de dag van vandaag. Wat gaan we straks allemaal beleven in tussen de middag?
1: Nou, misschien bellen we straks wel met de nieuwe nummer 1 in de Noord 9. Dat is tegen het einde van de show. Let maar even op. Ik hoop dat die bij stem is.
0: Nou, ik ben benieuwd over wie dat gaat.
1: Ja, de artiest achter de nieuwe kantineklassieker van vandaag. En vrije ronde altijd wat anders. En we gaan eens even kijken bij een vliegtuig in een weiland.
0: Ja, wat was de
1: noodlanding
0: of zo, hè?
1: Ja, collega Jetsen is daar en we hebben een weekendtip. We gaan er gewoon weer een mooie vrijdag van maken.
0: Kortom, het wordt gezellig. Ook na 12 met Nibino. Heel veel plezier daarbij en alvast een heel goed weekend.
1: En jij morgen veel plezier, hè?
0: Dankjewel. Helemaal goed komen. Mijn laatste komt nu van Blondie. The tide is high.
1: Hoi.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
12: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 12 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag alle gevelbekleding langs de ringweg systematisch onderzoeken. Het grootschalige onderzoek volgt nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel die bijna een aantal roeiers raakte. Tuinland verkoopt alle vestigingen aan Ranzijn in Alkmaar. De winkels, onder meer in Groningen, blijven open. Personeel van alle vestigingen is gisteravond ingelicht. En gemeentebelangen, VVD en CDA vormen de nieuwe coalitie in Veendam. En het nieuwe college telt 4 wethouders.
3: Dankjewel. Meer om 12:30.
11: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
12: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
24: De koffie staat klaar.
25: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
26: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
25: 0683-252-162.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
27: Radio Noord.
28: Tussen de middag.
29: Met Nivino Geertsema.
3: Goedemiddag, een noodlanding van een vliegtuig gisteravond in een weiland bij Munnekezijl. Maar het vliegtuig staat er nog steeds. Collega Jetsen staat ernaast.
30: Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
31: Hey Nivino. Topper. Maakt een mooi uitzending van, hè? En vast een fijn weekend. Yo.

0: Dr. Hook en The Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk. Om 9 over 12 in de laatste tussen de middag van deze week alweer. Mooi dat je er weer bij bent. Ja, we beginnen in dat weiland, hè, bij Munnekezijl. Want daar is gisteravond een vliegtuig geland. Het ging om een noodlanding. Waarbij verder gelukkig niemand gewond is geraakt. Collega Jetse Koper die staat nu in dat weiland. Want Jetse, dat vliegtuig staat er nog steeds. Om wat voor vliegtuig gaat het?
1: Ja, Nivino, het gaat om een Cessna. Dat is echt zo'n typisch hobbyvliegtuig. Ontzettend betrouwbaar, maar goed, toch niet betrouwbaar genoeg. Want gisteren, nou ja, rond een uurtje of 5 maakte deze rode Cessna een noodlanding hier in Munnekezijl.
0: En wat is er precies gebeurd en waarom moest die noodlanding dan plaatsvinden?
1: Ja, dat is natuurlijk nog niet helemaal bekend. Het ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Vliegersclub moeten daar nog onderzoek naar doen. Maar het lijkt er toch op dat er een, nou ja, soort van olieprobleem is. En ja, als je dan verder gaat vliegen, dat is potentieel ontzettend gevaarlijk. Dus ze hebben ervoor gekozen om hem hier, ja, toch wel heel netjes, moet ik zeggen, hier in het weiland neer te zetten.
0: Ja, want schets de situatie eens. Hoe staat hij erbij?
1: Nou ja, je ziet hem eigenlijk een kilometer van tevoren zie je hem al. Het zijn 4 lange stroken. Het weiland is dus keurig omgeploegd. En op een van die 4 stroken staat toch wat desolaat verlaten een Cessna geparkeerd. Het is een heel bijzonder gezicht.
0: Ja, dus eigenlijk ook een beetje een geluk bij een ongeluk, begrijp ik. De plek waar hij vliegtuigpech kreeg.
1: Nou, ik sprak hier een vliegenthousiast, want er zijn ook wel wat mensen op afgekomen. En die zegt wel, ja, dit is wel een ontzettend mooie plek om die Cessna te parkeren. Als jij bijvoorbeeld boven de stad Groningen vliegt of boven het water, dan heb je wel een veel groter probleem.
0: Ja, precies. Want trekt zoiets veel bekijks inderdaad?
1: Nou, ik had verwacht eigenlijk dat er wel wat mensen zouden kijken. Of dat er bijvoorbeeld beveiliging aanwezig is. Want ja, goed, er staat toch een vliegtuig in het weiland. En toen ik hier aankwam, toen was er nog niemand. Nou ja, nou heb ik inmiddels dus iemand van de vliegclub gesproken. Die toch even was komen kijken en benieuwd was. En de landeigenaar kwam juist even langs. Het gebeurt namelijk niet elke dag dat hier zoiets in het weiland staat.
0: Nee, wat zei die verder daarover?
1: Nou ja, die was gewoon benieuwd en even kijken, hè, wat gebeurt er nou met dat vliegtuig? Want ja, dat vliegtuig moet hier toch ook weer een keertje weg.
0: Ja, en misschien kan hij even huur vragen dan, hè?
1: Precies. Ik zei ook al van, ik zou wel een keer in willen stappen en zelf even een keer een vluchtje willen maken. Ja. Ik heb nog nooit in zo'n vliegtuigje gezeten.
0: Zou ik wel een andere kiezen, een ander toestel?
1: Ja.
0: Wat weten we dat al? Hoe en wanneer dat ding daar weer weggaat?
1: Ja, er wordt eerst nog onderzoek gedaan. Dus wat was nou de exacte oorzaak van het probleem? Dat is net even wat anders dan, nou ja, bijvoorbeeld als jouw auto kapot gaat of mijn auto. Dus dat wordt even goed uitgeplozen. En ja, het vliegtuigje moet hier wel weer weg. Hij gaat dus niet op een dieplader of op een vrachtwagen. Hij moet hier dus ook weer opstijgen. Oh. Dus dat is nog wel een uitdaging.
0: Dat is zeker een uitdaging. Dankjewel, Jetse. En wie weet gebeurt dat dan vandaag nog. Jetse Koper vanuit dat weiland daar bij Munnekezijl. Nou ja, als je er langs rijdt, je kunt eventjes kijken. Want je ziet het niet vaak inderdaad. Een vliegtuig in een weiland. Mooi vliegweer ook, Harma, toch?
2: Ja, zo is dat. Het start wel een beetje meer wind als gisteren.
0: Oh, oké.
2: Dat wel, maar het is al een beetje warmer ook als gisteren. Dus dat is positief. We hebben vandaag in de warmere dom met een oostelijke stroming. En geleidelijk aan ook wat meer zuidoost. Ja, en dan zien we maar dat er tijdelijk meer bewolking is. En dan komt de wind weer later weer uit het noordoosten. Ja, die wind is eigenlijk een beetje bepalend voor de temperatuur. En voor de rest is het gewoon onder hoge druk gewoon droog. Maar noordweekend, dan zoek ik me geleidelijk aan dat we een beetje op de grens komen te liggen tussen hoog en leeg. En op maandag zoek ik een poel buiten. Dinsdag hebben we een invloed van hoge druk. En vooral woensdag ligt het toch wel een beetje wisselvallig te worden. Maar tegelijkertijd, omdat de temperatuur oorschier op niveau ligt, weer ook gruis onweer. Nou, dat is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Wolkenbuien onbewolkt, 15,5 groot. Op dit moment de vochtigheid die alweer onder de 40% zegt, waardoor ook die stolblauwe lucht. Windschoot volop zijn, 16 graad. 17,5 groot, slachten, de barometerstand dus 19 millibar. Roodschaal, 6 uur de zon, 34 kilometer zicht, 15,5 groot. En de wind is zwak tot matig overtouw, vrij krachtig, komt uit het oosten. Nou, vanmiddag. De zon doet gouden best. Later in de middag vanuit het oosten komt er dus wel wat bewolkt, maar de zon heeft zeker de betere papieren. De temperatuur komt uit allemaal bij de 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. En de wind die is dus zwak tot matig overtouw, vrij krachtig en komt uit oostelijk richting. Vanochtend met vannacht, opklodes, er is wat bewolkt. Er kan mistbank ontstaan, 6 tot 8 graden als minimum. In buiten wordt een dag met regelmatig zon, 16 tot 19 graden. De wind draait loter weer naar het noordoosten. Zondag regelmatig zon, 13 tot 17 graden. In de nacht vrij helder. Maandag wisselend bewolkt, kans op een paar lichte buitjes. En dinsdag ligt in dreugde bliem. En vanochtend woensdag, waar ik al zei, gaat geleidelijk aan over op wisselvallig en gruizon weer.
0: Dus dan moet de korte broek weer terug in de kast, Sergej.
2: Nou, ik denk met dat die 15 jaar, nee, ja, dan moet het toch maar weer terug.
3: Jammer.
2: Ja, jammer hè.
3: Kom wel weer.
0: Zo is het. Arma, goud weekend hè.
2: Ja, net zo.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: altijd weer anders zo.
1: Heerlijk. Geef ze maar. Radio.
0: Weer kippenvel, hè?
2: Ja.
0: Ongekend. Mooi.
1: Eet je lekker broodje maar even lekker af, hè. Koffie erbij.
0: Heel bijzonder nummer.

0: vind het onterecht. Vorige week uit de Noord-Negen gedenderd.
1: Ja, er kwam ook zoveel goede nieuwe platen binnen.
0: Maar kom op. Dit is ook een hele goede plaat. Smaal en groen vuur, hoor. Hey, net dat vliegtuig, dat nieuws, hè?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk is het is niet te vergelijken met een vakantievlucht. De vliegtuigen waar je dan in zit. Maar toch, er zijn wel wat gekke verhalen, denk ik, te vertellen over een vluchtavontuur dat je hebt meegemaakt in een vliegtuig.
1: Ja,
0: ben jij een vlieger trouwens?
1: Nou, al heel lang niet. Deze zomer hoop ik weer, als het niet wordt gecanceld door de maatschappij vanwege de kosten. Maar ja, ik heb wel eens gevlogen met best hevige turbulentie.
0: Ja.
1: Maar niet zo erg dat er een noodlanding gemaakt moest worden of iets. Maar ja, als je fiets rammelt en je denkt dit gaat niet goed, dan sta je zo weer op de grond.
0: Precies.
1: Zit je in een vliegtuig, dan ben je wel heel erg afhankelijk.
0: Dus ik vind het toch altijd een... Nou ja, niet dat we zo vaak vliegen, maar altijd toch een beetje eng. Zo'n vliegtuig.
1: Ja.
0: Maar goed, daar ga ik weer met mijn angsten en hoogtevrees. We hebben het deze week over angsten gehad. Kunnen we nog wel even op terugkomen? Want er belden nog veel mensen die er uiteindelijk dan niet in kwamen. Gewoon eerder bellen, zou ik dan zeggen. Zet die belangst even opzij. We kunnen het nog wel eventjes nabespreken. En ook gisteren, over de beroepen. Wat wilde je vroeger worden toen jij voor de keuze stond van studiekeuze enzovoort? En wat is er later van terechtgekomen? Ik ben wel heel benieuwd. We hebben gisteren mooie verhalen gehoord. Er zijn vast nog meer mooie verhalen over te vertellen. En sowieso die eindexamens. Vandaag beginnen ze.
1: Ik ben altijd blij dat ik het gehad heb.
0: Altijd?
1: Ik ben er nog steeds blij om.
0: Ja, serieus? Ja. Ja, het was wel een bijzondere tijd. Ook een mooie tijd, maar wel... Ja, ik weet niet. We kijken erop terug zometeen. Vrije ronde.

0: Michael Jackson samen met de man die binnenkort weer op een nieuw album van de Rolling Stones ook te horen is, Paul McCartney. Zometeen Noordnieuws met Edwin, daarna dus vrije ronde, altijd wat anders. 050-3188-288, de lijnen zijn alvast geopend.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
11: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Zoals aangekondigd, Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij de schietpartij gisteravond in Tinalo is een luchtdrukwapen gebruikt, meldt de politie. Het gebeurde op een kampeerterrein aan de Zuidlaardenweg naast een vakantiepark. Er raakte 1 persoon gewond, die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Een auto is vanochtend in Eelde van de weg geraakt en in de sloot beland. Dat gebeurde aan de Eekhoornstraat. Bestuurder raakte gewond, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag...

0: alle gevelbekleding langs de ringweg systematisch onderzoeken. Het grootschalig onderzoek volgt nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel die bijna een aantal roeiers raakte. Kort na het incident werden al meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Ook van de viaducten over de Van Inkingenweg en de Laan Corpus den Hoorn werd bekleding verwijderd. Daarna begon meteen een onderzoek van alle plekken langs de zuidelijke ringweg waar vallend materiaal voor gevaar kan zorgen. Daaruit bleek onder meer dat bij het Vrijheidsplein afdichtkonussen van ankergaat in het plafond los zaten en naar beneden konden vallen. De gascentrale in de Eemshaven staat steeds vaker stil. Als de zon schijnt en het hard waait, maken zonnepanelen en windmolens meer stroom dan Nederland nodig heeft en dan draait de gascentrale niet. En als die trend doorzet, draaien centrales straks zo weinig dat bedrijven er geen geld meer aan verdienen. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als toch weer meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want zonder kunnen we nog niet, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
1: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het wind stil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
0: Klimaatminister van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En enthousiaste reacties vanuit de cultuursector op het afblazen van de nieuwbouw van de Oosterpoort achter het Groningen hoofdstation. De huidige Oosterpoort wordt gerenoveerd en zowel Eurosonic Noorderslag als het Noord-Nederlands Orkest zijn daar blij mee.
2: Noord-Nederlands Orkest kan in de grote zaal blijven spelen, terwijl daarnaast de nieuwe klassiek symfonische zaal gebouwd wordt. En dan is de gedachte dat wij vanuit de huidige grote zaal, vanuit onze huidige thuiszaal, in één keer zouden kunnen overstappen naar de nieuwe klassiek symfonische zaal.
0: En dat zei NNO-directeur Lisbeth Kok. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
3: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma.
4: Vanmiddag is er nu voor wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon holt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklodes, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
3: 3:30. Vrije ronde altijd wat anders, want het is vrijdag. Het mag overal overgaan en we hebben al een paar voorzetjes gegeven. Wat wilde je later worden toen jij je beroepskeuzes een beetje moest gaan maken? En wat is er uiteindelijk dan van terechtgekomen? Wat weet je nog van je eindexamentijd? En ja, daar ging het er ook om. Dat vliegtuig dat een noodlanding heeft gemaakt in Munnekezijl, in dat weiland, dat brengt ons op vliegavonturen. Wat is nou het gekste vliegverhaal dat jij hebt meegemaakt in je leven? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
5: Hup de Tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg, Groningen.
7: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
8: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
7: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
9: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed bereikbaar.

0: Op vrijdag klinkt het deuntje toch net altijd even wat anders dan normaal.
1: Omdat het over alles mag gaan.
0: Ja, ja. Ik heb er zin in. Verras me maar.
1: Een mop, een weekendtip.
0: Oh ja, mopjes.
1: Terugkomen op een onderwerp van eerder deze week.
0: We hebben niet veel humor in Groningen.
1: Nee.
0: Er worden weinig mopjes verteld.
1: Het wordt ook gauw ordinair.
0: Ja, maar nee, dat mag ik niet zeggen, maar vind ik vaak wel leuk.
1: Ja, dat is het ook. Maar goed, dat kunnen wij in de uitzending niet zeggen.
0: Nee.
1: Dus alsof we hele brave, ideale schoonzoons zijn.
0: Het mag niet ordinair, mensen. Maar ja, als je eenmaal in een mop bezig bent en het blijkt ordinair te gaan worden, wat moeten wij er dan aan doen?
1: Ja, zo is het ook. Lachen.
0: 050-3188-288. We zeiden het al, een aantal voorzetjes is al gegeven. Jouw droombaan, wat wilde jij vroeger worden? Iedereen wilde natuurlijk of stewardess of voetballer worden. Dat is altijd een beetje de standaard gedachte. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Wat wilde jij later worden toen jij vroeger nog op school jouw beroepskeuzes en de richtingen van je studie moest gaan kiezen? En wat is er uiteindelijk van terechtgekomen? We hebben veel mooie verhalen gehoord daarover. 050-3188-288. Staat er wat te gebeuren in jouw wijk of in jouw dorp komend weekend? En vind jij dat wij dat ook moeten weten met z'n allen? Dan is dit het moment om dat door te geven, uiteraard. Maar je mag ook eigen nieuws hebben. Heb je iets zelf gehoord in het nieuws deze week waarvan je denkt, hey, dat moet besproken worden? Of is er iets anders waarvan jij vindt dat men dat moet weten? Dan is dit het moment om te bellen. Vrije ronde, altijd wat anders. We gaan eerst naar mevrouw Dekkers in Eelde met een bijzonder verhaal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Het gaat over een verhaal. Ik zal het even kort proberen in te leiden.
2: Ja,
0: u heeft op 1 mei, afgelopen 1 mei, precies een week geleden, heeft u in de krant, het Dagblad van Noorden, een verhaal gelezen over iemand die in 1944 is gefusilleerd en in het water is gegooid.
2: Ja.
0: Ja. En dat was een meneer en zijn vrouw was Jannie Apotheker.
2: Nee, ze verloofde was dat.
0: Oh, ze verloofde.
2: Niet getrouwd. Verloofde.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou neem het verhaal maar over inderdaad, mevrouw Dekkers. Want waar gaat het u nu om?
2: Nou, ze vraagt mij allemaal of ik ook weet waar die Jannie Apotheker heeft gewoond.
0: Ja.
2: Want die moet in de buurt van waar ik gewoond heb. Moet zij ook wonen. Maar ik kan niet nagaan waar zij dat kan wezen.
0: Nee, want waar gebeurde dit toen in de oorlog, mevrouw Dekkers?
2: Zij was dus in de buurt van Eekhoornstraat. Woonde ze, of daar was zij, ja.
0: Ja, en dat...
2: Ze verslonterde toen helemaal, toen die man die niet meer was.
0: Hmm.
2: En toen is zij alles een beetje op haar beloop gelaten.
0: Ja.
2: En zij is in 1995 is zij overleden.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dan vragen ze aan mij, weet jij niet waar die vrouw woonde? Ik zou het niet weten. En zo groot is het dan niet.
0: Nee, oké, okay, dus u wil eigenlijk weten van iemand...
2: Waar die vrouw gewoond heeft.
0: Ja, maar u, als ik het goed heb, mevrouw Dekkers, u wist toch waar ongeveer die vrouw woonde?
2: Nee.
0: Oh, dat
2: niet. In de buurt van waar ik woonde.
0: Ja,
2: in de buurt van Eekhoornstraat.
0: Ja.
2: Maar ja, er zijn er zoveel wegen om Eekhoornstraat heen.
0: Ja. En als u, want u heeft zelf dus ook de oorlog meegemaakt. En hoe oud bent u nu, als ik mag vragen?
2: 87.
0: En dan leest u zo'n verhaal in de krant. Dat is natuurlijk altijd rond 4 en 5 mei, dit soort verhalen in de krant.
2: Ja.
0: Met wat voor gevoel leest u dat dan?
2: Met een rotgevoel, want ik weet nog dat wij in het weiland bezig waren. En er vloog de vliegtuig over en één donderde naar beneden. En ik moet gezegd hebben, oh god, onze koffies. Want wij hadden net koffie gedronken in het weiland.
0: Oh. Ja, dat is zo'n herinnering.
2: Ja, en ik zie nog die soldaten belopen met de handen in de nek, die Duitsers. Nou, en die Canadezen die zijn bij ons bij huis geweest. Mm. Die hebben onder het dak geslapen. Dat weet ik allemaal nog wel.
0: Ja. Mevrouw Dekkers, lang verhaal kort. Wie weet wie Jannie apotheker uit Eelde was en waar zij heeft gewoond? En wie weet wat nog meer verhalen over Jannie apotheker en haar verloofde, die dus is gefusilleerd en in het water is gegooid. Ja. Daar komt het op neer.
2: Ja.
0: Zullen wij uw telefoonnummer hier gewoon even onthouden? En zodra iemand belt, dan geven wij dat telefoonnummer van u aan diegene door.
2: Ja. Nou. Telefoonnummer is 309.
0: Weet u wat, mevrouw? We noemen hem niet op de radio, maar we houden hem...
2: Nee, het is namelijk voor de radio.
0: Ja, we zijn live op de radio. Ja, de hele provincie luistert.
2: Ja, sorry hoor.
0: Nee, dat geeft niet. Mevrouw Dekkers, bedankt voor het bellen. Mooi dat u dit hier even wilde delen. En ik hoop dat iemand zich meldt. En die sturen wij dan door naar mevrouw Dekkers in Eelde. Gaan we naar... ik hoor die pakieten alweer op de achtergrond. Rudy Bolland, goeiedag heem.
3: Ja, goeiedag.
0: Mooi kerel, hou is het?
3: Ja, hou is het precies.
0: Ja, hartstikke goud kerel.
3: Ja, nou. Ja. Nee, ik heb een bericht geschreven. Naar jullie taal over een muziekje.
0: Ja.
3: Van Edwin Noord. Van, dat ga je over die zeg maar.
0: Oh.
3: Doe het net mevrouw apotheker.
0: Jannie, nee. Ik had mevrouw Dekker aan de telefoon en die wilde wat weten over Jannie apotheker. Dus die waarvan haar man.
3: Hij is toen Hajo apotheker, dat was een burgemeester.
0: Ja.
3: En mensen is het doen nog wel familievaar.
0: Oh ja. Ja, wel waait, Rudy.
3: Dat mijn vrouw misschien even door contact met hem kan nemen.
0: Ja. Hey, ik snap hem, Rudy. Welwijd. Ik hoop dat de zuiktocht sloogt.
3: Ja, dat hoop ik dus ook.
0: Ja. Verder nog plannen, Rudy?
3: Zullen we met hem een voetbaltouw? Hij is alleen Selling.
0: Oh, dat is een... want Selden kan kampioen worden, hè?
3: Wat blijft?
0: Selden kan kampioen worden, toch?
3: Dat hebben we zien, niet op onderwijs. Maar... Hey! Heb je op pakiet? Nee, dat ben een papegaai.
0: Papegaai.
3: Dan mag ik hem even komen bellen. Wat verdoor ik?
0: Rudy?
3: Ja.
0: Ja. Is nog wat te melden?
3: Ik heb een berichtje geschreven door die. Via WhatsApp. Als het koud is. Ja. Het versie daarvoor en in computerstoel.
0: Rudy, ik zal zeggen, blijf lekker lusten tot 2 uur en wel wijd kan er nog voorbij.
3: Nee, zo gaat het niet hoor.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus, nee, ik moet net ook zeggen, doe eens van een week over camping.
0: Ja.
3: Het was maandag, toch?
0: Ja, dat weet ik nooit meer.
3: Ja. Ja, dat ging over, dat ging over campings en zo.
0: Ja.
3: Maar ik heb altijd sterker benad om Kinos heen in Zuid-Loeren.
0: Ja.
3: En ik zal net naar roeren om doorheen te gaan. Hartstikke gezellig, altijd rustig. En op zondag ook wat live muziek.
0: Oh, gezellig. Oké. Okay. Goud weekend, Rudy.
3: Wens ik die ook zo, Nino.
0: En succes bij je Heilige Lee. Mooie club, hè?
3: Ik ben gewoon Heilig Lee fan of wat dan ook, maar ik mag zo gewoon een voetbal mee gewoon en dan ga ik zo niet meer.
0: Veel plezier Rudy en goud weekend nogmaals. Gaan we naar Herman van Hengelaar. Herman, goedemiddag.
4: Een bijzondere goedemiddag daar.
0: Hey Herman, jij voelde je volgens mij aangesproken, hè?
4: Hoezo?
0: Nou, omdat ik zei, is er nog wel een beetje humor in Groningen, want er zijn weinig moppen.
4: Ja, dat klopt. Ik denk van, ik zal eens even bellen.
0: Ja, nou, wacht even dan, Herman. Eén moment. Ja. Ja hoor. Toe maar, Herman.
4: Oké, een man had een paar weken vakantie en dacht van, ik ga eens even die Siberië Express doen. Leek me wel leuk. Dus een man een kaartje boekt. En goed en wel daarin. En stapt in. Zoekt zijn coupé uit. Gaat lekker zitten. Mooi. duurde even, komt er ook een vrouwtje aanzetten. Die had ook zo'n reis geboekt. Nou, even voorstel, nou, met gezel, ja, helemaal goed. Nou, dan heb ik die trein die vertrekt natuurlijk. Nou, prachtig uitzicht op het toendra's, hier en daar in het stadje bezoeken en weer verder. En dan heb ik, ja, het begint ook wat donker te worden. En dan wat kolder. Nou, vrouw die pakt een boekje erbij, gaat hem wat lezen. Man pakt een boekje, gooit een puzzel. En wat al later en vrouw dat vriendje dicht. Nou, zegt ze tegen die man, ik ga slapen hoor, want er komt niks meer aan. Nee, zegt die man, ik ben hoofdstuk ook nog een minuut en dan ga ik er ook van tussen. Nou, vrouw praat bed uit, gaat liggen. En later die man daar ook, had ook zijn bed uit, gaat erop liggen en denk je over. Duurt een kwartiertje, zegt die vrouw, zegt meneer, ja, heeft u misschien nog een extra denkje in uw kastje liggen, maar ik heb het koud. Man kijkt in zijn kastje, nee, geen extra dingetje ling. Nou, na een kwartier, een man kijkt ook koud. Nergens meer een dingetje, nee, nergens meer een dingetje, hoor, zegt die vrouw. We kennen natuurlijk die conducteurs op zoek om een dingetje te vragen. Ja, zegt die man. Maar deze trein is al een kilometer lang, dat valt niet met. Nee, kom maar eens, zegt die man tegen die vrouw. Maar ik heb een heel goed idee. Oh ja, zegt die vrouw. We kennen natuurlijk net hoe of we getrouwd zijn. Oh, zegt die vrouw. Oh, spannend. Leuk. Ja, dat doen we. Nou, zeg het maar, man. Waarop die man tegen die vrouw zegt. Schat, zoek jij die conducteur in maar voor een extra date?
5: Ja.
1: Dat is er wel
4: een. Daar moet je maar weer mee doen.
5: Herman.
4: Hey, de groetjes.
5: Bist ook trouwd, zeker, of nooit?
4: Ja, zeker.
5: Goed weekend, Herman. Ja, nou, dit was wel een goede mop.
1: Top mop.
5: Ja.
1: Ja.
5: Kun jij hier overheen? 050-3188-288. De stamtoveltune kan weer even worden afgestopt. Wat mij betreft gaan we naar Ineke in Haren. Heb je ook zo'n mop, Ineke?
6: Nee, ik heb helemaal geen mop.
5: Oh.
6: Bovendien heb ik een beetje een donkere stem omdat ik verkouden ben. Maar oh. Ik wou toch even bellen.
5: Ja, ik vind een mooie stem hoor, Ineke.
6: Oh, dankjewel. Ja. Ik moet er zelf een beetje aan wennen.
5: Okay.
6: Het is zo, ik zit in het bestuur van Ons Belang. Dat is de buurtvereniging van Oosterhaarnaar. En wij hebben het voor elkaar gekregen om voor morgenavond de voorstelling podcast te boeken.
5: Oh.
6: Dat is een soort comedieachtig met rollen en grappen, zou je kunnen zeggen. Waarbij zes Gronings artiesten een voorstelling maken van een podcast die door een oude vrouw en haar zoon worden geleid. Eigenlijk een beetje als protest tegen Radio Noord, want Radio Noord is zo saai.
5: Ja. Ik weet precies waar je het over hebt, Ineke, want ik heb hem gezien.
6: Oh, jij hebt hem gezien?
5: In Warfum, ja. Een tijdje geleden alweer.
6: Oh ja.
5: En
6: ja.
5: Het is inderdaad, nou ja, jij mag het zeggen, maar we kunnen het wel beamen, denk ik. Het is echt een aanrader, want je lacht je helemaal slap.
6: Ja, precies.
5: Ja. Ja.
6: En, op een gegeven moment wordt het podcast, die zakt een beetje in. En ze willen dat wat levendig maken, dus gaan op tournee.
5: Ja.
6: En dan zoeken ze steeds een live artiest op.
5: Ja.
6: Nou, dat wordt dan allemaal getoond. En nou, een grap en een grol in het Nederlands, in een beetje geknauw en een beetje in het Gronings.
5: Ja.
6: En, nou ja.
5: Het is geweldig. Met natuurlijk, want die namen moeten we misschien wel even noemen. Onder andere Alina Kiers, Harry Niehoff en Jan Veldman en Carmen Schilstra. Die spelen hoofdrollen. Ja. Dus ook muzikaal zit het meer dan goed.
6: Ja, precies. Joop Stegeman heb je nog niet genoemd. En Corné Kossen.
5: Nee,
6: die doen er ook aan mee.
5: Klopt. Ja, nee, die moeten ook zeker genoemd worden inderdaad.
6: Ja, ja, ja.
5: En het is morgenavond dus.
6: Ja, er zijn nog kaartjes beschikbaar.
5: Okay.
6: En alle informatie kun je krijgen via www.tis-podium.nl.
5: Nog eenmaal?
6: www.tis-podium.nl.
5: Tis-podium.nl. Nou, Ineke, ik hoop dat jij je stem morgen weer hebt gevonden. Gelukkig moet je niet het podium op.
6: Nee.
5: Maar genieten van morgenavond dus in buurthuis De Mellenshorst in Oosterhaar in Haren. Podcast. Komt deze weken volgens mij nog wel wat vaker weer ergens op een podium. En is nogmaals echt een dikke aanrader. Gaan we naar John. Oh, wacht even. Hey John, mooi.
3: Mooi.
5: John Schaapbok uit Oldenhoven. Ja. Daar moet je heel even wachten, John. Want ik moet hem, volgens mij moet ik hem weer even opnieuw klaarzetten. De
3: ja, stand... ik zet hem klaar.
5: Ja, oké. Okay, één ja. moment. Ja, ja. Oké, John Schaapbok.
3: Er rijdt op de snelweg een vrachtwagen met 1000 pingpongballetjes. Achter die vrachtwagen rijdt lelijk eend. Vrachtwagen rent af. Lelijk eend kijkt niet uit, klapt er recht op. Al die pingpongballen over de snelweg heen. Die chauffeur stapt uit, een dikke, forse chauffeur. En in die lelijk eend zit een iel kereltje. En die chauffeur zit in die kerel en jij zoekt maar al die pingpongballen op. Iedere kereltje gaat zoeken en hij vindt er 999. Maar nu heb ik een probleem. Maar dan moet ik het laatste stukje vertellen, maar dan moet ik Jan zeggen, maar die loopt net weg.
5: Wat?
3: Ja, ik moet je het laatste stukje vertellen, maar Jan loopt net weg. Die hebt een briefje met het laatste stukje.
5: Dit heb ik nou. Dus de mop wordt nu afgebroken?
3: Ja, mag ik je zo even meer bellen? Jan loopt weg met het briefje.
5: Hè? Wacht even, ja. Sergej, dus komt er iemand in de uitzending, John Schaapbok. Die ja. vertelt mop en die zegt, ik moet hem zo verder vertellen.
7: Ja, laat Jaap Biemelt in naar de huurden.
5: Nee, dit, nou ja,
7: ik heb nog regels in, John.
5: John, voor 1 uur graag.
3: Ja, ik kom zo weer terug, ja.
5: Dit okay.
3: Mooi.
7: Ja. Ik weet niet wat ik
5: hoor. Wat is dit?
7: Ja.
5: Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee. Nou, gaan we even naar Carlo. Carlo Scholten, mooi Carlo.
8: Goeiedag.
5: Ja, nou ja, goed. Ja, dat je maar even weet. Je bent een soort tussengesprek, want we krijgen zo nog het eind van een mop.
8: Ja, inderdaad. Ik moet het een beetje kort houden. ja, het ging mij... Ik breek zomaar in. Ik heb me laatst geërgerd aan hier de meelfabriek hier in het dorp, dat die weggaat.
5: De meelfabriek in het dorp? Wacht even, waar woon jij dan?
8: Op mij.
5: Oh, ja, oké. Okay. Meelfabriek.
8: Ja, IJzerknapt is een dorpsgenoot.
5: Ja, de burgemeester van mij. Maar goed, daar kunnen we het later wel over hebben. Maar de meelfabriek uit IJzermeede gaat inderdaad weg. Ja. En daar ben je boos om?
8: Dat vind ik. Ik vind het eeuwig zonde. Want we zijn natuurlijk straks. We maalden hier voor dikke miljoen mensen meel, hè?
5: Ja.
8: Dus voor heel Noord. Voor heel Noord-Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe.
5: Mm-hmm.
8: En nou moeten we wachten tot we een beetje uit Rotterdam krijgen straks.
5: Ja, en jij zegt eigenlijk, dit soort dingen moeten wij gewoon in eigen provincie houden.
8: Dat sowieso. Ja. Want het wordt, en ik sprak ook wel wat mensen hier in het dorp. Bijvoorbeeld, die man die heeft vroeger de Hubo hier al.
5: Mm-hmm.
8: Hij zegt, ze hebben er 3 jaar geleden of 30 miljoen ingestoken, precies weet ik het niet. Maar hij zegt dat ik er nooit op weet. Hij zegt, en ik heb er best wel een beetje verstand van.
5: Ja.
8: Maar goed, ik wou dat kwijt, dat verhaal, aan de krant.
5: Ja.
8: En je kunt helemaal geen telefoonnummer meer vinden in de krant.
5: Oh, wacht even. Dus jij belt nu naar Radio Noord of wij telefoonnummer van de krant hebben voor jou?
8: Nou, zo moet het eigenlijk uiteindelijk worden, denk ik.
5: Ja. Hallo.
8: Ja, dat is niet best.
5: Nee, oké. Okay. Ja. Nee. Maar jij wilde een opiniestuk schrijven, denk ik, Carlo.
8: Ja, nee, maar ik wou het even over de bereikbaarheid hebben. Want ik heb voor RTV Noord heb ik toen de dag erop een journalist gesproken.
5: Mm.
8: En die probeerde ik dan weer contact mee te zoeken via het contactformulier bij jullie. En daar heb ik ook weer niks van gehoord.
5: Oh. Ja, dat is
8: dus,
5: oké. Okay.
8: Dus het probleem, de digitalisering. En die man die zal het misschien vergeten wezen of het contractformulier komt niet aan.
5: Nee.
8: De digitalisering zorgt voor vele problemen in deze wereld.
5: Carlo, ik kan het daar eigenlijk niet mee oneens zijn. Ik snap precies wat jij bedoelt.
8: Ja, en ook van die mailfabriek. Dat is nog erger eigenlijk.
5: Ja, eens. Carlo, bedankt voor bellen.
8: Even kort, heel kort. IJzer zei, want ik heb hem vorige week nog gesproken, dat is een ramp voor het dorp.
5: Ja.
8: Daar sluit ik mee af.
5: Carlo sluit af met wijze woorden van IJzerknot. Dankjewel, Carlo.
0: Oké, mooi. Zou John wel bellen, denk je? Wat denk jij? Gaan we even naar de volgende beller, even kijken. Is dat Harry Boerland? Mooi, Harry.
9: Hey,
0: Harry.
9: Ja, ik heb het heel algemeen vorige keer harder willen doen. Ja. Maar toen heb ik me afgeleid met dansen. We gingen daarover. Dus daar heb ik toen helemaal niet voor gebeld om dat te vertellen.
0: Oh.
9: Maar ik wilde toen iets anders wat ik nu ga doen, zeg maar. Wat kunnen we toch maar weinig eigenlijk, hè? We kunnen geen gas maken. We kunnen geen olie maken. We kunnen geen zuurstof maken. We kunnen geen water maken. We kunnen geen steen maken. We kunnen geen hout maken. We kunnen geen ijzererts maken.
0: Dit lees jij op, Harry.
9: Koper maken. Ja. Wat zeg je?
0: Dit lees jij op, of niet? Dit is opgeschreven.
9: Maar, ja, heb je goed gezien. Ik dacht, voordat ik iets vergeet nog.
0: Ja.
9: Maar meestal ook goed uit het hoofd. Maar wat we wel kunnen maken, luister goed. Dat is geld. We kunnen geld maken. Dus we lossen alles op. Dat is toch fantastisch? We kunnen alles oplossen. Mensen die ziek zijn, inzamelen voor geld. Dat doen ze net alsof we dat met geld kunnen genezen. Wat gaat toch in mensen hun hoofd om?
0: Ja.
9: Ze denken dat ze alles met geld kunnen oplossen.
0: Dit is geen mop, Harry, hè?
9: Dit is geen mop.
0: Nee, oké.
9: Het is pure waarheid.
0: Ja.
9: Deze, je zou denken dat het mop is natuurlijk, omdat ze dat helemaal niet beseffen. Maar het is absoluut geen mop.
0: Oké.
9: Nee, ik had het ook gewoon zo kunnen zeggen, maar ik heb het even opgeschreven, inderdaad goed gezien.
0: Ja.
9: Want ik vergeet ook wel eens wat, hè?
0: Nee, maar dat is de leeftijd, Harry. Maar ik moet wel even door, want we zitten tegen het einde. En we hebben nog een aantal bellers in de wacht staan. En ik hoop dat.
9: Dus maak veel geld. En
0: ja, we gaan geld maken. Harry, bedankt. En anders lekker Monopoly spelen. Mooi, Harry. Heer Kruizinga in Groningen, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag.
0: Mooi. Vertel.
10: Hallo, ik ben Eltjo.
0: Mooi, Eltjo.
10: Hoi. Ik kom even om af. Ik bel even om een leuke mat te vertellen.
0: Oh. Oké, Eltjo.
10: Goed. Er is een man, hè, die heeft een uitkeringetje van 800 euro. En die moet naar de dokter toe. En dan zegt hij de dokter, hij zegt, ja, ik voel me niet zo lekker. De dokter onderzoekt hem. Hij zegt, ja, zegt die dokter, je moet naar het ziekenhuis, jongen. Ja, zegt die man, hij zegt, ik heb een klein uitkeringetje, maar ga maar naar kassen. Ja, zegt die dokter, ongeveer 2000 euro. Ja, hij zegt, maar dan heb ik je niet. Hij zegt, hoe moet dat dan? Ja, zegt die dokter, je moet toch heen, want anders komt het niet goed. Enfin, hij gaat naar het ziekenhuis, hij komt als zo'n twee met zo'n kamer te liggen. Naast een andere man, en dan zegt die man, hij zegt, wat wil de stouw hier? Ja, hij zegt, voor 2000 euro. Hij zegt, nee man, hij zegt, dat bedoel ik nou, hij zegt, mijn rest. Hij zegt, ik heb maar 800. Hij zegt, nee man, dat bedoel ik nou. Hij zegt, wat markeert eraan? Hij zegt, ik is toch wel rekening, die jouw 1200.
0: Ja. Eltjo, bedankt.
10: Oké, tot volgende week bel ik weer.
0: Ja, goed, spreken we af. Ja, dit okay. Was wel weer, dit was ook wel een toppetje. Ja. Nou, hij heeft beloofd. Dus,
10: ja, daar ben ik weer.
0: Ja, John, de helft van de mop was, moest jij nog even van papier,
10: ja.
0: Hè?
10: Nou, moet luisteren, ik heb die andere helft, heb ik helaas hier zo niet zo te pakken papiertje, maar ik stel hem voor een uitsmijter voor je. Ja, ja, zit je er klaar voor?
0: Ja, ja.
10: Zit een oud vrouwtje in de trein met een oud mannetje. Een oud mannetje heeft een aktentas op schoot. Een vrouwtje heeft een hondje op schoot. En tussen zo lekker door naar Groningen. En op een gegeven moment, oude mannetje die steekt een lekkere dikke sigaar op. En het oude vrouwtje kijkt en die kijkt in die coupé rond. En ziet er een bordje hangen verboden te roken. Dus die zegt, meneer, u mag hier niet roken. En die man die openkijkt het. En rookt door. Oud vrouwtje weer, meneer, u mag hier niet roken. De man reageert nog niet. Vrouwtje zegt, ik zeg nu voor de derde keer, meneer, u mag hier niet roken. Man doet niks, de oud vrouwtje bedenkt zich niet. Staat op, pakt de sigaar uit de mond, gooit die sigaar uit het raam. Die man die wordt zo kwaad, hè, pakt die hond van die vrouw, plukt die hond uit het raam. Vrouw en man in de stress, helemaal verdrietig, komen aan op het station in Groningen. Vrouw kijkt in de verte, ziet ze die hond aankomen strompelen. Hoe zit je wat die hond in de bek heeft?
0: Sigaret?
10: Nee, dat pingpongballetje van toen straks.
11: Goeiedag, hè. Fijne weekend. Het TV Noord.
0: Hoi. John, je had ons mooi tuk. Bedankt, hè.
10: Graag gedaan. Hè. Goed weekend.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
22: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
23: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
24: Dit is Radio Noord.
22: Nu het nieuws van 1 uur.
25: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
27: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
26: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
28: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
29: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
30: Hey!
1: Waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Radio Noord.
4: Tussen de middag.
5: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Wekenlange overlast door jongeren in Delfzijl. Burgemeester Visser geeft hier zometeen een reactie op Radio Noord.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. 10 over 1 is het. Na weken van overlast door jongeren lijkt de rust in de Delfzijlse wijk Bornholm langzaam terug te keren. De extra controles, vooral op fatbikes, lijken daarbij effect te hebben. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta zegt blij te zijn dat het de afgelopen dagen weer rustiger geweest lijkt in Delfzijl. Dat vertelt hij aan verslaggever Rick Russen.
1: We hebben de afgelopen dagen geen grote problemen of excessen ervaren. Dus het lijkt erop dat het weer de goede kant op gaat. Maar ja, je weet niet hoe het met mooi weer weer zich kan ontwikkelen. We zijn meer aanwezig in de wijk. De politie is er meer, de BOA's zijn er meer. De jeugdwerkers zijn er op straat. Ook in de avonduren. Dus dat lijkt goed te gaan.
2: Ja, dus eigenlijk kunnen we wel stellen dat heeft effect. Zichtbaarheid van handhavers.
1: Ja, ik ben wel blij met hoe het nu in ieder geval lijkt te ontwikkelen.
2: Op 29 april is er een grootschalige controle geweest in de gemeente. Daarbij zijn vooral fatbikers gecontroleerd. Er zijn 30 bekeuringen uitgedeeld. 5 fatbikes zijn in beslag genomen.
1: Ja.
2: Wat heeft die controle gedaan, denkt u, met het gevoel van veiligheid, het gevoel van de mensen die er wonen, maar ook bij het gevoel van de jongeren die gecontroleerd zijn?
1: Nou, ik denk dat het gevoel in de wijk is van nou, blij dat er opgetreden wordt. Blij dat er ook aanwezigheid is in de wijk. En blij dat er iets gedaan wordt om deze overlast van de fatbikes terug te dringen. Het ligt niet aan de fiets, zeg ik altijd maar. Het ligt ook niet aan de auto's. Het is het gedrag van mensen waar het over gaat. We gaan daarmee door met deze benadering. In de hoop en de verwachting is dat dat een dempend effect zal hebben. En dat mensen wel gaan nadenken van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En kan dat allemaal wel? En dat mensen zich wat rustiger gaan gedragen.
2: Is dat ook een van de speerpunten waar de gemeente dan echt de komende tijd op blijft inzetten? Meer zichtbare politie, meer zichtbare handhavers op straat?
1: Ja, ik heb een gesprek gevoerd met een 20-tal gezinnen uit de buurt, uit verschillende delen van de wijk. Die hebben daar hun verhaal verteld. En op basis van die signalen hebben we ook afspraken gemaakt met de politie. Die waren ook bij dat gesprek aanwezig. En onze BOA's. En ons jeugdwerk. En op die manier zijn we in de wijk aanwezig. En ik kreeg een hele mooie brief nog van een moeder uit die wijk. Die mij ook vertelde van ja, ik ben alleen. Ik heb een aantal kinderen. Ik heb best wel moeite met de opvoeding van kinderen soms. Ik moet het allemaal alleen doen. Dus het is misschien ook te makkelijk om het alleen maar bij opvoeding te leggen. En sommige mensen zitten natuurlijk ook in een kwetsbare situatie. Hè? Dus dat is ook niet het hele verhaal. Dus ik probeer hier wel de nuance ook te bewaren. Hoe lastig dat ook is. Want in deze wereld kan je makkelijk en erop slaan en zo en zo. Dat zijn oplossingen in de kroeg, aan het café en aan de bar. Maar in de samenleving ja, moet je toch altijd met twee woorden spreken.
2: Ik heb een aantal dagen geleden gesproken met een aantal jongeren. Zij geven aan, er is veel te weinig te doen op straat in Delfzijl. En daardoor gaan we kloten. Wat vindt u daarvan als ze zeggen, er is voor ons te weinig te doen? Klopt dat?
1: Ja, het beeld van sommige mensen is dat wij in Eemsdelta in een soort all-inclusive resort wonen. En dat ik de burgemeester verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van het entertainment. Dat is natuurlijk niet zo. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, wij waren vroeger ook buiten, ook op straat. Wij deden voetballen. Twee jassen waren een doel. Je zocht andere vormen van vertier op. Nou, er is nog nooit zoveel entertainment geweest als in onze tijd. Dus ik vind dat, ik wil dat signaal serieus nemen.
2: Ja.
1: Maar ik vind het geen excuus om dan vervolgens maar rotzooi te trappen in de wijk. Dan wel ons hele prachtige mooie nieuwe station naar zo'n grootje te helpen. Dus dat kan nooit, zo werkt de wereld niet.
0: Zei burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta in gesprek met Rick Russen.
3: Nivino, toppertje van RTV Noord en Eersum. Morgen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, vers van de pers, zo kun je het wel noemen. Burgemeester Velema van Westerwolde heeft namelijk de omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel via een brief geïnformeerd over de demonstraties van morgen. En dat terwijl de organisatie Defend Netherlands had aangegeven toch uiteindelijk niet te gaan demonstreren. Verslaggever Goos de Boer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom hebben ze dan toch die brief verstuurd als de ene groep zegt ik kom toch niet?
1: Ja, maar ja, op sociale media zijn wel allerlei oproepen eigenlijk uit dezelfde hoek om toch naar Ter Apel te komen. Dus het cirkelt eigenlijk rond die oproep. Dus de verwachting is dat er wel degelijk ook uit de rechtshoek demonstranten naar Ter Apel komen. Dus daar heeft dat toch mee te maken. En ja, die brief is ook verstuurd omdat de omwonenden bij de gemeente aan de bel hebben getrokken. Die maken zich gewoon weer zorgen over veiligheid. En die hoorden maar niks van de gemeente. En nu hebben ze uiteindelijk dan een brief op de deurmat gekregen waarin de gemeente communiceert dat ze wel degelijk er rekening mee houden dat er morgen toch demonstranten naar Ter Apel komen. En dus ja, die omwonenden daar last van zouden kunnen krijgen.
0: Ja, wordt die omwonenden dan ook iets aangeraden van ga ons even lekker een dagje op pad of zo? Of wat staat er allemaal in?
1: Nou, er staat in ieder geval in dat de burgemeester uitlegt dat hij er eigenlijk niets tegen kan doen. Hè, omdat we demonstratierecht in ons land hebben. En dat hij de taak heeft om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zo schrijft hij. Ja, en er staat in dat er een aantal maatregelen worden getroffen. Dat zijn vooral maatregelen met betrekking tot het verkeer. Dat bepaalde wegen niet afgesloten worden. En dat de politie en de handhaving erop toe zal zien dat die wegen niet vol raken. Dat mensen die wegen nog steeds kunnen gebruiken. Eigenlijk in de buurt van het aanmeldcentrum. Want ja, wat ook wordt verwacht, dat staat er ook in. Veel mensen zullen naar Ter Apel komen met de auto. Er gaat geen treinverbinding naartoe. Wel een bus misschien, maar dat lijkt mij nogal een lange reis. Dus veel mensen zullen met de auto komen. Dus daar staat ook iets over in, over dat parkeren. Want ja, je kunt wel nagaan als overal auto's staan in Ter Apel dat er wel problemen ontstaan. Maar goed, daar gaat de gemeente in elk geval in goede banen leiden. Hoe ze dan de veiligheid van die omwonenden willen garanderen, dat staat er eerlijk gezegd niet in. Die vraag heb ik al wel neergelegd bij de gemeente, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de bewoners daar meer zorgen over hebben dan dat ze misschien even in de file staan.
1: Precies. Wat gebeurt er als het uit de hand loopt? Als ze hier hun auto hebben staan en ze raken slaags, ze komen in de tuin tegen onze ruit, weet ik veel. We kennen dat allemaal van dit soort toestanden, dat er van alles kan gebeuren natuurlijk. Maar het is niet duidelijk in elk geval welke maatregelen er dan worden getroffen om de veiligheid te garanderen. Alleen ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Gemeente, maar ook de politie bijvoorbeeld, zijn er altijd wat geheimzinnig over. Omdat ze natuurlijk de demonstranten niet wijzer willen maken dan dat zal zijn.
0: Nee, want hoe zou oorspronkelijk dan de demonstratie van want dat is een extreemrechtse organisatie, Defend Netherlands. Die hadden eerst aangekondigd, wij gaan naar Ter Apel. Toen zeiden een aantal linksorganisaties, zeiden wij gaan een tegendemonstratie geven. Wat zou het oorspronkelijke programma zijn dan?
1: Het programma zou zijn dat er een podium zou komen, dat daar sprekers zouden komen, dat er muziek zou komen, dat er foodtrucks geregeld zouden worden. Dat stond in de eerste uitnodiging van dat Defend Netherlands. Dus met andere woorden, dat er een grote manifestatie zou plaatsvinden. Ja, het is mij onduidelijk of dat nog steeds gebeurt. De bedoeling is, het lijkt me niet, dat hoor ik ook wel, dat er sprake is van podia op dit moment. Dus het is allemaal een beetje onduidelijk, hè, omdat die groepen zich ook niet echt kenbaar maken. Wat daar nou precies op programma staat. Het enige wat ik weet is dat ze zich om 12:30 morgenmiddag gaan verzamelen. Dat is bij het viaduct aan de Westerstraat. Dat is niet zo ver van het aanmeldcentrum. En dan gaan ze in de groep lopen richting dat aanmeldcentrum. Ja, en waar de andere groep dan is, hè, zeg maar de linkse groep, laat ik het zo zeggen, dat is ook onduidelijk waar die zijn. Zijn die daar al of gaan die ook van een bepaalde plek vertrekken? Het is eigenlijk nog één groot vraagteken wat er morgen nou precies gaat gebeuren. Met name ook hoe het afloopt natuurlijk.
0: Nou, als de bedoeling van Defend Netherlands was vooraf al verwarring zaaien, dan is dat wel gelukt.
1: Ja, en er zijn ook verschillende theorieën over dat zo'n organisatie trekt zich bewust terug. Want dan kunnen zij ook nooit verantwoordelijk worden gesteld als het uit de hand loopt. Of als er bijvoorbeeld schade wordt aangericht. En het is ook wel eerder voorgekomen, dat roepen dan weer de linkse groepen, dat er ook demonstraties waren aangekondigd dat die werden teruggetrokken. Maar dat ze uiteindelijk toch wel weer doorgingen. Dus ja, er gaat wel wat gebeuren morgen in Ter Apel. Maar hoe omvangrijk het is en ja, of het misschien wel uit de hand gaat lopen, daar valt echt geen zinnig woord over te zeggen op dit moment.
0: Verslaggever Goos de Boer, dankjewel. Nou, laten we hopen dat het, wat er ook maar gaat gebeuren, dat het allemaal rustig verloopt. En dat het, zoals Steenvanger zanger ook zingt, een mooie dag gaat worden.

0: met een mooie dag. Beurtenissen, Nationale Vogelweek. Dit is de start van de Vogelweek. De Hallenweek, Zuidoornlaan, in het Hallenland. Excursies van alles en nog wat rondom vogels. Natuurlijk ook in het Lauwersmeergebied. En daarom boswachter Jaap Kloosterhuis aan de lijn. Mooi Jaap.
1: Ja, mooi nu weer ook.
0: Mooi. Waar zit je nou?
1: Nou, ik zit nou even op de Schelling, maar...
0: Wat feest.
1: Het gaat er in Lauwersoog ook gewoon om deuren.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen deze week in het gebied?
1: Ja, het is inderdaad de hele week Nationale Vogeldag. En dus alle provincie ben wat dingen te doen. En in Lauwersmeer gaat er inderdaad een meugnaal van start. Van 10 tot 12 is door een vogelexcursie. En de Stabosbeer en IVS om. Door een paar mooie vogelgidsen, zeg maar. En er zijn verderop in de week nog activiteiten in Munnekeziel. Te Munn, Midwolda, Boetangen. De online, overal. En doe maar meer even kijken op de website van Vogelbescherming. En die excursie van Stabosbeer specifiek, maar ze hebben op np-lauwersmeer.nl kijken. Even bij de activiteitenkalender. Kunnen ze zich opgeven.
0: Oké, en wat ga je toen zelf doen volgende week?
1: Ik zal je vertellen. Ik zit de hele week op de bosploer op de Schelling als vogelwachter.
0: Oh.
1: Dus dat is mijn aandeel.
0: Ja, en vogelwachter, wat holt dat in? Is dat wachten op vogels?
1: Ook, maar vooral door ben een paar tommel kwetsbare strandbroeders, zeg maar, wel op zichzelf, hè, die maken hun nestjes op het strand, eigenlijk tegen een beetje de dune eraan aan. En dat is op zichzelf wel een beetje een kwetsbare plek voor die vogels waar ze gekozen hebben, maar die kennen de night bee hebben daardoor ook nog mensen die langs lopen of overheen lopen, of, en zeker nooit als ze honden of zo bij zich hebben. Dus er is een gedeelte, is afgesloten. Ja, en als de touw zit, dan is de honden mensen zich eraan. Als er geen touw zit, is dan toch net volk nooit.
0: En ja, wat is nou de magie van dat vogels spot?
1: Ah ja, vogels, het is zo mooi. Ze zijn overal om ons heen. En als het een beetje overkrist, dan wordt alles een saaie...
0: Dat vogels spot.
1: Ah ja, vogels, het is zo mooi. Ze zijn overal om ons heen. En als het een beetje overkrist, dan wordt alles een saaie vergoldering, wordt er gewoon droogelijk

0: zwaluwen weer. Vind ik ook altijd een mooi momentje.
1: Ja, en hou Christa den oog voor? Want toen zegt ze, moest een beetje oog voor kregen. Maar hou je dat?
0: Ga dan niet inkijken. En er zijn tegenwoordig ook allerlei hulpmiddelen. Er zijn natuurlijk vogelbouwtjes. En er is tegenwoordig ook van die apps. Dan kun je zo'n vogelgluutje. Dan las die vogelgluutje hem opnemen. En dan vertellen die wat voor vogel daar stuurt. Nou, en dan pom. En dan is die app al minder nodig. Het belangrijkste is wel. Gewoon rustig aan beginnen. Leerst echt nooit in de week al die vogelgluutjes. Maar op een moment ineens. Oh, wacht eens even. Deze heb ik eerder gehoord. Dit is een vink. Met zo'n vinkerslag ook leerste. Zo was het. En de Christel een beetje ezelsbruggetjes. En dus toe. Mama, mag ik een ijsje? En deze verdraaid. Dat is een geelgors. En zo Christel al meer bij. En behalve mensen in toen zit.
1: Ja.
0: Met zo'n wekkertje. Nee, dat is een winterkoninkje. Zo'n mooie Christel al meer oogvuur.
1: Ik dacht de specht, mama. Okay.
0: Nee, die was ook zo'n trilgeluutje, maar ja. Ik deed een poging om winterkoning te noten. Nou, het is natuurlijk, heel veel mensen, ik ben vooral onder indruk van oude grote vogels, bijvoorbeeld de zeearend.
1: Ja, prachtig.
0: En ja, daar komen ook al meer van, ik zou zeggen, alleen nou, we meer achter Tuslaan gaan sluiten. Ja. En dus dat is een mooi verhaal, dat gooit. Het gooit goud met zeearenden en langzamerhand komt er al meer van. Terwijl pas in 2006 de eerste broedgeval in Nederland was in meer dan 100 jaar. Dus er ben ook wel succesvolle verrotjes te vertellen over de natuur. Het hoeft niet alleen nog maar echt die vogels zijn. Je kiest ook in het Lauwersmeer en daar is volgend weekend, aankomend weekend naar het weekend erop. Dan kiest er nog een voor de musical. Nee, hoort dat? De musical, de opera is het zelfs, Arend. En dat gooit over een zee. Dat is een openluchtvoorstelling bij ons, bij de Lauwers Nest. Mm-hmm. En dat is een opera met muzikanten en zangers uit het noorden. En dat is een laagdrempelig, zoals we zeggen. Je hoeft echt geen verstand van opera's te hebben of cultuur met een grote zee. Maar het is gewoon echt een mooi. Ja, het is een sprookjesverhaal eigenlijk over hou mensen op verschillende manieren met de natuur om gewoon. En hou de natuur door ook zelf zo'n algedurende een keer zich over verboost in de persoon van een klein vogeltje. En dat is heel mooi muzikool om liefst. En dat is op vrijdag 15 en zaterdag 16. Paar voorstelling totaal. Ik begin om 12 uur tot 6. En de openvoorstelling is 2 keer. Dus van 7:30 tot 9:30. En dan gaf de heel mooi de open in. En het in de openlucht. Nou, weer een prachtig weer besteld. Dus dat komt wel goud.
1: Ja, geweldig.
0: Ook door weer even kijken op np-lauwersmeer.nl. Dat was een reclameblokje.
1: Nou, ik wou
0: vooral zeggen. Vooral om die inkijken. En genieten van de vogels. Het is grotes. En het is prachtig. En het verduipt echt in leven.
1: Ja, toen bist ook een mooie vogel. Bedankt, hè.
0: Hartstikke goed. Mooi. Beste, hè?
1: Ja, zo kan een weekendtip toch uit de hand lopen. Ah, mooi. Ik hang altijd aan zijn lippen. Ja. Ook aan jouw lippen. Zometeen het nieuws met. There must be an
2: angel. En dan heet René Boerhof. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek.

0: in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Ontdek alle steeldeals bij jouw steeldealer. Steel, sterk werk.
2: 1:30 geweest, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in de Veldspaatstraat in Groningen is een 18-jarige Groninger. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Wel heeft de politie inzittenden van een auto in de buurt onder schot gehouden, maar zij waren niet betrokken bij het incident. Mogelijk is er een conflict geweest tussen inzittenden van twee auto's. De politie is nog op zoek naar een zwarte Fiat en naar camerabeelden. Bij de schietpartij gisteravond in Tinalo is een luchtdrukwapen gebruikt, meldt de politie. Het gebeurde op een kampeerterrein aan de Zuidlaardenweg naast een vakantiepark. Er raakte één persoon gewond, die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Het vliegtuigje dat gisteravond een noodlanding maakte in een weiland aan de Willem van de Ploegweg bij Munnekezijl staat er nog steeds. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht toen de motor uitviel. Twee inzittenden raakten niet gewond. Over de oorzaak van het uitvallen van de motor kan verslaggever Jetse Koper nog niet veel vertellen.
4: Dat is natuurlijk nog niet helemaal bekend. Het ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Vliegersclub moeten daar nog onderzoek naar doen. Maar het lijkt er toch op dat er een soort van olieprobleem is. En ja, als je dan verder gaat vliegen, dat is potentieel ontzettend gevaarlijk. Dus ze hebben ervoor gekozen om hem hier toch wel heel netjes, moet ik zeggen, hier in het weiland neer te zetten.
3: Gemeentebelangen VVD en CDA vormen de nieuwe coalitie in Veendam. Het nieuwe college telt 4 wethouders. Henk-Jan Smaal keert namens Gemeentebelangen terug als wethouder. Hij krijgt partijgenoot Robert de Jonge naast zich, die voor het eerst als wethouder aantreedt. Ingrid Drent-Sinot vertegenwoordigt het CDA. En Frans Kooistra treedt aan namens de VVD. Speerpunten voor de coalitie de komende 4 jaar zijn gezondheid, veiligheid en dienstverlening. En stadskanaalster René Boerhoff is de man die maandag op het vliegveld van Gran Canaria zijn EHBO-kennis gebruikt om de 10-jarige Vince uit Slagharen te helpen. De jongen was tot 2 keer toe flauw gevallen, vlak voor het boorden van het vliegtuig richting Groningen Airport Eelde. Boerhoff is docent economie aan het Ubbo Emmius College in Stadskanaal. Hij ergerde zich overigens aan omstanders die hun telefoontjes pakten om te filmen en verder niets deden. Vince bleek later een longinfectie te hebben opgelopen, waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. Hij komt later terug naar Nederland. Meer op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
5: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon holt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit het oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklaren, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig. Met 16 tot 19 graden.
2: Bijna 2 uur is het, dat wil zeggen 2:55. Dus we hebben nog genoeg te beleven zometeen. We gaan het zo hebben over de Oosterpoort. En ja, wie is toch die artiest die we gaan bellen voor de kantineklassieker van deze week? Dat hoor je zo.

0: Boyzone, Love Me For A Reason.
1: En dat komt met, en dat is zo.
0: Ja, dit is de band die misschien wel het vaakst in de Oosterpoort heeft gestaan. Ik weet nog, in 2018 werd erover bericht, de 50ste keer de dijk in de Oosterpoort. Maar nu met die nieuwe plannen gaat er toch wel wat gebeuren. En gaat er toch ook wel een stuk gevoel wordt geschiedenis. Want de Oosterpoort in stad wordt gerenoveerd. En dan komt er dus geen losse nieuwe popzaal bij het hoofdstation. Maar gewoon die Oosterpoort wordt aangepakt. Het wordt uitgebreid. Het moet misschien wel mooier worden. Maar laten we toch even teruggaan in die tijd. En over dat gevoel van vroeger praten. Met muziekjournalist Peter van der Heijden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe vaak heb jij de dijk gezien in de Oosterpoort?
2: Nou, ik heb de dijk wel eens gezien, maar ik ga niet elke keer heen. Dat geloofde ik op de duur wel.
0: Ja, dat snap ik. Maar zij kwamen hier graag en dat zegt ook wel. Wat vond jij zo bijzonder aan de Oosterpoort zoals die nu nog eventjes is?
2: Het is een behapbare zaal. Hè. Het is niet al te groot. Dus op zich heel fijn. Je staat vrij dicht bij het podium. Ondanks dat het toch grote concerten zijn. Voor mij hoeft het niet per se zo heel groot. Veel groter, zeg maar. Nee. De Oosterpoort zoals die nu is, vond ik eigenlijk wel heel fijn.
0: Ja, maar 1200 plekken er dus bij, Peter. Dat is dus iets te veel wat jou betreft.
2: Nou, 3000 is ook nog wel te overzien. En ja, sommige dingen komen anders niet misschien. Hè? Als die zaal grootte niet heeft. Dus ja, dan moet je misschien wel wat. Dus dan moet je misschien inderdaad wel uitbreiden. Ze zullen erover nagedacht hebben wat dat betreft.
0: Ja, wat verwacht jij? Wat kan straks wel in de Oosterpoort wat tot nu toe niet kon?
2: Ik denk dat dat wel meevalt eigenlijk. Ik denk dat een heleboel dingen die we nu al hebben, dat we daar af en toe geluk mee hebben. Dat die mensen die er zitten heel goed weten wat er wel kan en wat er niet kan. Er zal af en toe eens niet iets komen. Maar ik denk dat het als je naar 3000 gaat, om dat maandelijks een paar keer vol te krijgen, dat lijkt me al heel veel. Dus ik denk niet dat er heel veel bands zijn die er nou extra komen doordat het nou uitgebreid wordt.
0: Nee, maar moeten we dit dan wel op deze manier doen dan, als ik jou zo hoor?
2: Wat ik zeg, sommige dingen moeten nou een paar keer spelen, bijvoorbeeld. Hè? Kraantje Papi heeft dat een keer gedaan. Die kon ik later natuurlijk makkelijk kwijt. Dan ben je natuurlijk die zal wel een paar dagen kwijt en dan kan je dus andere dingen niet doen. Ja. Als je hem één keer neerzet of twee keer neerzet, dan heb je het publiek ook. Dus ja, er zullen redenen zijn waarom je dan denkt van ja, we moeten toch naar die grotere zaal. En ja, Groningen is natuurlijk boven Utrecht, is dat natuurlijk wel de grootste stad en de belangrijkste stad wat cultuur betreft. En zeker met muziek.
0: Wat is het meest bijzondere dat jij in de Oosterpoort hebt gezien, Peter?
2: Ja, ik denk dat een van de dingen die ik goed herinner is Iggy Pop in 89. Toen liep ik stage voor het Nieuws van het Noorden. Toen ging ik met Wierduk daarheen. Wierduk schreef de recensie natuurlijk. Maar dat herinner ik me natuurlijk nog heel goed. En daarna ook heel veel dingen. Nick Cave, Brian Wilson, Morrissey, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk allemaal fantastisch dat hier geweest is. Dus het zijn geen kleine dingen.
0: Nee.
2: Het zijn toch allemaal mooi geweest, ja.
0: Ja, dus wat heeft de Oosterpoort dan in jouw leven betekend tot nu toe?
2: Nou, de afgelopen, wat is het? Ik kom er een jaar of 50, denk ik. Heel veel. Het is bij mij om de hoek. Ik kom er. We reageren minder voor de dag tegenwoordig. Maar ik kwam er 1, 2, 3 keer per week soms. En dan zie je wel heel veel dingen natuurlijk. En ik heb natuurlijk nooit gedacht dat het zo zou lopen. Maar ja, zo'n zaal, zo'n plek waar zoveel artiesten langskomen, daar hebben we toch in het noorden heel veel aan te danken, denk ik.
0: Dankjewel, mooie woorden, Peter. Als recensent heel vaak geweest, maar vooral denk ik ook, Peter, als muziekliefhebber. Na een paar keer was het wel genoeg voor jou in de Oosterpoort, maar ik ga ze toch nog even draaien. Want het blijft toch goede muziek en het hoort ook wel echt een beetje bij de Oosterpoort, ondanks dat ze helemaal niet in Groningen zijn. De dijk, ik kan het niet alleen.
2: Hij
0: heeft hier wel gewoond. Ja, dat is ook weer zo. Nou, Peter, bedankt. Hoi.
2: Yo.

0: Sienna Spiro.
1: Oh, ik denk er komt nog wat.
0: Nee. Oh. Dit is dus Sienna Spiro uit Engeland, Die on This Hill. Zij kan dus van alles. Hè. Ze is TikToker, ze schrijft liedjes, zingt dus liedjes. En ze is ook nog kledingontwerper. Dus een multidisciplinair talent.
1: Ja, maar nog nooit kantineklassieker geweest in tussen de middag.
0: Nee, we hebben een nieuwe kantineklassieker uitgekozen. Het gaat om Esperano Otra Vez.
1: Nee, Esperano Otra Vez. De V is een spreekwoord als een soort B.
0: Oké, sorry. Esperano Otra Vez van
1: Bes.
0: Van Verdi.
1: Nee, de B is dan wel een B. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Tranquilo, amigo.
1: Wat?
2: We vliegen met z'n allen.
1: Come on.
2: Oh. Naar een wat tropisch land.
1: Heerlijk.
2: En gaan we samen knallen.
0: Niet verkeerd, hè?
1: Nee hoor.
0: Ik tel in Spaans ook. Ja, Bert Schaap, oftewel Birdie, heeft denk ik een nieuwe zomerhit te pakken, Birdie. Goedemiddag.
3: Ja, toch wel, hè. Goedemiddag.
0: Wat een nummer,
3: nou,
0: joh.
3: Jongen. Ja, ongelooflijk, hè. Ik overtref gewoon dat meisje uit Engeland, hè, met een liedje van net.
0: Ja, dat kun je ook niet vergelijken, hè, Bert. Oh, wat is er met jouw stem, jong?
3: Ja, ik ben een beetje verkouden, Nubino. En ja, dat is lastig, want ik moet morgenavond zingen.
0: Ja, dat is toch bij is dat niet
3: Tucker
0: bij
3: FM, ja.
0: De grote Henk Wijngaard-show, toch?
3: Ja, precies. Ja, daar mocht ik ook een palletje zingen. Maar,
0: Bert.
3: Ja, ik weet het niet. Ik moet hopen dat ik binnen nu en morgen die stem weer terugkrijg. Want ja, dat is natuurlijk lastig. Want playbacken, ja, dat kan iedereen natuurlijk. Maar ja, dat doe ik niet.
0: Nee, jij moet dus, wel live zingen.
3: Maar, ja, anders is het niet echt.
0: Nee. Maar ja, sorry Bert, maar dit klinkt echt nergens naar die stem.
3: Nee joh, ik ben helemaal op de hoogte. En jij hebt mij vanochtend, heb je mij nog gesproken toen ik net wakker was. Toen was het echt helemaal verschrikkelijk. Maar ja, nee, maar echt inderdaad joh. Dit is, ja, het is een beetje rampzalig. Maar goed, ja. Nou, weet je, er is meer dan alleen maar een optreden. Hè? Dus als het niet gaat, dan.
0: Ja,
3: het
0: maar het is wel Henk Wijngaard, hè? Hallo.
3: Ja, ik was wel heel erg vereerd natuurlijk. Maar ja, het. Kijk, Henk ook dat ik kwam, maar
0: ja, dat
3: terzijde. Maar
0: hey Bert, laten we hem imagineren, zoals dat heet. Jij gaat morgen heen. Nou, gewoon ervan uitgaan dat jij gaat en dat ook hem voor je zien. Doe jij hem dan ook, jouw nieuwe plaat, Esperano Otra Vez?
3: Nee, want ik sta op Tucker FM en dat is een station waar allerlei artiesten komen die in het verleden een piratenhit hebben gehad. En in mijn geval is dat natuurlijk Met Mijn Ogen Dicht, hè, van 2001. En De Visser van Zolkamp van 1992. Dus ja, die mag ik dan zingen.
0: Okay.
3: En nou ja, doe ik nog een klassieker, maar die vertel ik nog niet. Maar als ik daar sta, dan moet ik dus een van mijn echte, niet een kantineklassieker, maar mijn echte klassiekers moet ik dan brengen. En dat doen al die artiesten daar. Dus dat is dan allemaal.
0: Oké, dat is wel gaaf. Want wij hebben even jouw hele repertoire hem doorgenomen. Want dit is natuurlijk Esperano Otra Vez. Is natuurlijk, ja, dat is schijngrunnigs. Maar je hebt een behoorlijk internationaal repertoire. Een klein overzichtje.
2: Ja, amore.
1: Italiaans?
0: Ja, dit is Italiaans, ja.
4: Dit is Birdie.
1: Ja, wat zal dit is
3: Indonesisch.
1: Indonesia.
3: Ja, dat is een groet uit Indonesië.
4: Dit is Birdie.
1: Engels?
0: Is het? Ja?
3: Ja, dat schijnt Engels te zijn. Ja. Niet mijn sterkste taal, maar.
1: Oeh. Acropolis.
3: Grieks. Grieks, ja.
0: Birdie
3: Grieks.
0: Op zijn Grieks. Lekker.
3: Ja, zeker. Dat heb ik ook jaren al. Sta ik daar op de grote podia's. Maar goed, dat weten jullie niet. Toen stond ik in Amerika. En hoe heet dat daar ook alweer?
0: Country, Cashville.
3: Waar al die country zangers komen. Daar mocht ik dan ook komen.
1: Zo mooi.
3: En dus vandaar, ik ben ook overal geweest. Maar ja, weet je, de naam Birdie is ook Europees. Ik heb die website, birdie.eu, bewust gedaan. Omdat je dus ook dan ook alle kanten op kan. Hè?
0: International.
1: Muziek
0: en Birdie
1: kent geen grenzen.
0: En weet je wat het mooie is, Birdie? Het is ook nog eens Nationale Vogelweek zometeen. Dus,
3: ja, ik heb het gehoord. Ja, dus ja, daarom ziet mij ook wel vliegen hier en daar. Maar ja, daarom vlieg ik ook met z'n allen naar een warm tropisch land. Hè. Oh,
0: de clip is al heel
3: vogelvlucht.
0: Goed. Die clip is echt mooi. Een feest om naar te kijken, maar om ernaar te luisteren.
3: Ja, die heb ik zelf gemaakt, hè?
0: Ja, nee. Oh, niet lachen, want anders wordt het geen optreden.
3: Die heb ik helemaal gemaakt.
0: Bedankt voor deze nieuwe kantine-klassieker.
3: Nou, dat bedoel ik, jongens. Hé, voorzichtig.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.
0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 2 uur.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
21: De Winter Riool Service.
1: service. Lost elke verstopping en lekkage snel op.
9: De Winter Rioolservice.
1: Kijk op uriool.nl.
21: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
22: Raamdecoratie op maat gemaakt.
23: Timpweg.
22: Eigen productie- en montagedienst.
23: Timpweg.
22: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
24: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
25: Hey, waar was jij?
26: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
27: Radio Noord.
28: De middag door.
29: Met Karel Oosterhuis.
30: En wie horen we hier Centerfold zingen? Jay Giles? Nee, die niet. Die zeker niet. Hoe dat wel zit, ga ik je zo vertellen na Jay Giles.

Jay Giles Band en Centerfold. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Ja, die band, dat was Centerfold. Jay Giles Band, maar vernoemd naar de oprichter, de gitarist John J. Giles. De zanger, dat was niet Jay Giles. Zeker niet. Die beste man heeft nog nooit lied gezongen. Die eer ging naar de frontman Peter Wolf. Hij zong het liedje Centerfold. Dankbaar, dat betekent haar naam in het Arabisch. Wij zijn dankbaar dat ze zulke lekkere muziek maakt. Zomers, vrolijk, dat komt helemaal goed uit op deze zonnige vrijdagmiddag. Dankbaar in het Arabisch, dat is Shakira.

vrijdagmiddag en ze klinken net even lekkerder met het zonnetje. Bon Jovi en Living on a Prayer. TikTok Tammo. Ach, onze Tammo. Tammo is een discipel van Groningen, een wandelend VVV-kantoor. Overal waar hij komt, verspreidt hij het gospel van Ede Staal, zijn eigen klokje, de aaibal en natuurlijk de droge worst. En dat verpakt hij dan in muziek. Dit is op Radio Noord. Op goed gevoel.

Silvas op Radio Norton. Breathe in. Een waar gebeurd verhaal. En dat heeft te maken met Lee Thompson. Lee Thompson die heeft een liedje geschreven. Want zijn zus die werd zwanger in de jaren 70 in Engeland. En iedereen sprak daar schande van. Want zij was zwanger geraakt door een zwarte man. Binnen de familie en zeker de buurt zorgde dit voor een schandaal. Een embarrassment. Lee Thompson die was woedend over de afwijzende reacties van zijn familie en de buurt. Hij pikte het niet. Het begon te jeuken en te knagen en hij schreef een lied. En dat was op zich al dapper destijds. Gewoon even laten weten dat je het er niet mee eens bent. En dat deed hij. Het is opgenomen. Madness op Radio Noord. Embarrassment.

0: Madness op Radio Noord, Embarrassment. Zometeen het laatste nieuws. Wat zit er allemaal in, Edwin?
1: Kunt u nog steeds terecht trouwens.
0: Op Radio Noord, Embarrassment. Zometeen het laatste nieuws. Wat zit er allemaal in, Edwin?
1: Ja, mooi hè. Kunt u nog steeds terecht trouwens hoor, maar wel een andere

0: Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: 1 minuut voor 2:30 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft de omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel per brief geïnformeerd over de demonstraties morgen. Daarin staat zonder meer dat, ondanks het afhaken van Defend Netherlands, er toch rekening mee wordt gehouden dat demonstranten naar het dorp komen. In de brief staat ook dat er maatregelen worden genomen, weet verslaggever Goos de Boer.
2: Dat zijn vooral maatregelen met betrekking tot het verkeer. Dat bepaalde wegen niet afgesloten worden. En dat de politie en de handhaving erop toe zal zien dat die wegen niet vol raken. Dat mensen die wegen nog steeds kunnen gebruiken. Eigenlijk in de buurt van het aanmeldcentrum. Want ja, wat ook wordt verwacht, dat staat er ook in. Veel mensen zullen naar Ter Apel komen met de auto. Er gaat geen treinverbinding naartoe. Wel een bus misschien, maar dat lijkt mij nogal een lange reis. Dus veel mensen zullen met de auto komen. Dus daar staat ook iets over in, over dat parkeren. Want ja, je kunt wel nagaan als overal auto's staan in Ter Apel dat er wel problemen ontstaan. Maar goed, daar gaat de gemeente in elk geval in goede banen leiden. Hoe ze dan de veiligheid van die omwonenden willen garanderen, dat staat er eerlijk gezegd niet in. Die vraag heb ik al wel neergelegd bij de gemeente, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
1: Op sociale media zijn verschillende oproepen uit dezelfde extreemrechtse hoek gedaan om toch naar Ter Apel te komen. Daarbij gaat het onder meer om de organisatie Freedom Fighters. Tegendemonstraties zijn ook al aangekondigd. Het aanmeldcentrum in Ter Apel duikt overigens na een paar dagen alweer boven de 2000 asielzoekers. 6 dagen zaten er minder dan 2000 en vannacht waren het er 2044. De opvang zit al tijden muurvast. Er zijn te weinig opvangplekken in ons land, waardoor nieuwe asielzoekers niet kunnen doorstromen vanuit Ter Apel. De nieuwe gemeenteraad van Westerwolde moet nog een besluit nemen over een eventuele nieuwe stap naar de rechter. De rust lijkt wel teruggekeerd in de Delfzijlste wijk Bornholm. Jongeren zorgden de afgelopen tijd voor veel overlast. Zo werd het station Delfzijl-West vernield. Politie heeft recent meerdere controles uitgevoerd, onder meer op fatbikes. Het lijkt vruchten af te werpen, ziet burgemeester Ben Visser.
3: We hebben de afgelopen dagen geen grote problemen of excessen ervaren. Dus het lijkt erop dat het weer de goede kant op gaat. Je weet niet hoe het met mooi weer weer zich kan ontwikkelen. We zijn meer aanwezig in de wijk. De politie is er meer, de BOA's zijn er meer. De jeugdwerkers zijn er op straat, ook in de avonduren. Dus dat lijkt goed te gaan.
1: Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag verder met het systematisch onderzoeken van alle gevelbekleding langs de ringweg. Het gebeurt nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel die bijna een aantal roeiers raakte. Kort na het incident werden al meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Ook van de viaducten over de Van Inkingenweg en de Laan Corpus den Hoorn werd bekleding verwijderd. En Tuinland verkoopt alle vestigingen aan Ranzijn in Alkmaar. De winkels, zonder meer in Groningen, blijven open. Het kantoor met ondersteunend personeel in Assen gaat op den duur wel dicht. Personeel van alle vestigingen is gisteravond in Zwolle door de directies van beide bedrijven ingelicht over de overname. Ranzijn neemt in ieder geval 220 winkelmedewerkers over. Voor de medewerkers die niet kunnen blijven komt volgens een woordvoerder van Ranzijn een sociaal plan of een andere oplossing. Met de overname

0: namen verdwijnt een 117 jaar oud familiebedrijf. RTV Noord bestaat 80 jaar. Meer op rtvnoord.nl.
1: Harma is iets jonger. Hier is ze met het weer.
2: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon houdt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklodes, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
1: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van Frankie Valli in the Four Seasons. December 1963. Oh, what a night, hoor je. En George Ezra komt eraan. De Green Green Grass.
3: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubel tevreden in Uithuizer Meeden.
4: Raamdecoratie op maat gemaakt.
5: Timpweg.
4: Eigen productie- en montagedienst.
5: Timpweg.
4: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, hor- en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
6: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
7: De deuren van
6: Blijenberg,
7: de deuren van Blijenberg.
6: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg, Groningen.

0: Frankie Valli in the Four Seasons op Radio Noord, December 1963. Plaatje over, vandaag met Bonnie Tyler, want het gaat niet zo goed met Bonnie Tyler. Bonnie is op dit moment in een kunstmatige coma na een spoedoperatie. Ze hebben haar darmen geopereerd in het ziekenhuis in Portugal en dit zou het herstel voorspoedigen. Dus Bonnie is er even niet bij, so to say. Vandaag een plaatje over Bonnie Tyler met een grote hit van haar Total Eclipse of the Heart. Ik stel je zometeen een lastige vraag over Bonnie Tyler. Als je het antwoord weet, bel je me gelijk op 050-3188-288. Heb je het goed? Zijn de prijzen voor jou? Een doos met lekkere droge worst en je mag wat moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Bonnie Tyler, dat is haar artiestennaam. Maar wat is haar echte naam? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wat is de echte naam van Bonnie Tyler? Is dat A, Mary Hopkins? Is dat B, Gaynor Hopkins? Of C, Brenda Jones? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wat is de echte naam van Bonnie Tyler? 050-3188-288. Is het A, Mary Hopkins? B, Gaynor Hopkins? Of C, Brenda Jones? Voor een doos met lekkere droge worsten en iets moois uit de prijzenvitrine, bel maar 050-3188-288. Heb je het goed? Al dat moois, al dat lekkers voor jou. Twijfel je? Gewoon bellen. Waag een gok.

0: Dire Straits op Radio Noord en Money for Nothing. Vandaag in plaatje over een heel mooi liedje van Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, dat gaat er niet heel goed mee. Die ligt in het ziekenhuis, die wordt kunstmatig in coma gehouden. Dat is beter voor het herstel, want ze is geopereerd aan haar darmen. Goedemiddag, Bert.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Bert?
1: Ja, nee, prima, uitstekend.
0: Heb je een mooie vrijdag dan?
1: Jawel.
0: Wat spook je allemaal uit op vrijdagmiddag?
1: Eigenlijk heel weinig. Ik verzorg de vogels en ik probeer straks nog even in de tuin te werken.
0: Kijk eens, moet er veel gebeuren?
1: Ja, er moet wel veel gebeuren, ja.
0: En wat voor kippetjes heb je allemaal, vogels?
1: Nee, het zijn tropische vogels, zijn het.
0: Oké. Hoeveel?
1: Nou, een stuk of 100.
0: Stuk of 100, kerel. Daar gaat de hoop zaad doorheen dan, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Man moet een hobby, dus dat mag wat kosten, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Bert, vandaag een plaatje over Bonnie Tyler. Dat is haar artiestennaam, maar wat is haar echte naam?
1: Haar echte naam is Gaynor Hopkins.
0: Gaynor Hopkins, helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij die veelbegeerde heerlijke doos met droge worsten. Er zit van alles in. De grunnige, de cowboy. En we doen nog een verrassingsworst in. En je mag iets moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. Ik heb hier liggen de sokken, ik heb de muts en de bucket hat. Wat wil je hebben?
1: Ik wil de muts.
0: De muts, ga ik je die toesturen? Je weet dat het mooi weer is buiten.
1: Ja. Die gaat nog even buiten aan het werk.
0: Of heb je een kaal koppie?
1: Sorry?
0: Heb je een kaal koppie?
1: Ja.
0: Oh, dan is een muts wel handig. Ja, Bert, gefeliciteerd, jongen. Die prijzen die komen eraan. Genieten van. En nu op Radio Noord. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Een klassieke van Bonnie Tyler op Radio Noord. Total Eclipse of the Heart. En vandaag staat Bonnie in plaatje Hover. En natuurlijk hopen duimen voor snel herstel. Radio Noord vrijdagmiddag met Nico en Vince. Dit is Am I Wrong?

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Radio Noord.
17: De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: In 1969 was hij 9, dus een actieve herinnering aan die zomer? Nee, dat heeft hij niet. Zijn naam? Brian Adams. Je hoort hem.

Niall Horan en The Dinner Party op Radio Noord. Muziek van Whitney Houston met een vleugje van haar moeder, want dit is een, ja, hoe zeg je dat, een gospel-pop-vibe liedje. En als je zegt gospel, ja, dan moet je de moeder van Whitney Houston hebben, want die kan...

Olivia Newton-John met ILO en Xanadu op Radio Noord. Vrijdagmiddag, het zonnetje schijnt, bijna weekend, bijna twee dagen vrij. Bijna, maar nog niet helemaal. De muziek die erbij past, ja, wat dacht je van deze?

0: Ozone op de radio. En zometeen Edwin op de radio met het laatste nieuws.
1: Ja, het is droog, hè? Dat wordt één grote zandstorm.
2: Spanning, sensatie en actie. Dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Het is 1 minuut over 4. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in de Veldspaatstraat in Groningen is een 18-jarige Groninger. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Wel heeft de politie inzittenden van een auto in de buurt onder schot gehouden, maar ze waren niet betrokken bij het incident. Mogelijk is er een conflict geweest tussen inzittenden van 2 auto's. De politie is nog op zoek naar een zwarte Fiat en naar camerabeelden. Bij de schietpartij gisteravond in Tinalo is een luchtdrukwapen gebruikt, meldt de politie. Het gebeurde op een kampeerterrein aan de Zuidlaarderweg naast een vakantiepark. Er raakte 1 persoon gewond, die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft de omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel per brief geïnformeerd over de demonstraties morgen. Daarin staat onder meer dat, ondanks het afhaken van Defend Netherlands, er toch rekening mee wordt gehouden dat demonstranten naar het dorp komen en dat er maatregelen worden genomen om het in goede banen te leiden. Op sociale media zijn ondertussen verschillende oproepen gedaan uit extreemrechtse hoek om toch naar Ter Apel te komen. Tegendemonstraties zijn ook al aangekondigd.
11: Het enige wat ik weet is dat ze zich om 12:30 morgenmiddag gaan verzamelen. Dat is bij het viaduct aan de Westerstraat, dat is niet zo ver van het aanmeldcentrum. En dan gaan ze in de groep lopen richting dat aanmeldcentrum. Ja, en waar de andere groep dan is, hè, zeg maar de linkse groep, laat ik het zo zeggen, dat is ook onduidelijk waar die zijn. Zijn die daar al of gaan die ook van een bepaalde plek vertrekken? Het is eigenlijk nog 1 groot vraagteken wat er morgen nou precies gaat gebeuren. Met name ook hoe het afloopt natuurlijk.
1: Zei verslaggever Goos de Boer. Het vliegtuigje dat gisteravond een noodlanding maakte in een weiland aan de Willem van der Ploegweg bij Munnekezijl staat er nog steeds. Het toestel was opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde voor een rondvlucht toen de motor uitviel. De 2 inzittenden raakten niet gewond. Over de oorzaak van het uitvallen van de motor kan verslaggever Jetse Koper nog niet veel vertellen.
12: Dat is natuurlijk nog niet helemaal bekend. De ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Vliegersclub moeten daar nog onderzoek naar doen. Maar het lijkt er toch op dat er een soort van olieprobleem is. En ja, als je dan verder gaat vliegen, dat is potentieel ontzettend gevaarlijk. Dus ze hebben ervoor gekozen om hem hier toch wel heel netjes, moet ik zeggen, hier in het weiland neer te zetten.
1: En FC Groningen speelt zondag de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen tegen NEC. Inzet.

0: play-offs om Europees voetbal. De Nijmegenaren zijn de verrassing van het seizoen, weet ook FC Groningen trainer Dick Lukkien.
1: Je krijgt weinig tijd en ruimte aan de bal. Dus tegen Twente bijvoorbeeld kregen we heel veel tijd en ruimte. Twente wilde wel vooruit, maar kwamen amper in duel. Ja, bij NEC, dat wordt één grote zandstorm, want die zijn altijd in duel. Zo kijkt Schreuder ook naar voetbal. Dus ja, dan gaat het erom, kun je daar dan doorheen spelen? Hebben we een aantal keren de lange bal nodig? Want het gaat niet alleen maar om de ruimtes achterin bespelen, maar ook achter hun, want die laten ze nog wel eens. Nou, ik denk dat we dat in Nijmegen een helft lang heel goed hebben gedaan.
0: Ondertussen is onduidelijk wat er met vaste waarde Marvin Peersman gebeurt.
2: Ik heb nog steeds niets gehoord van de club. Dus ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Ik hou alle opties open. Groningen is ook nog steeds een optie. Ja, in mijn hoofd dan. Wat ik wel zou willen. Maar ja, ik zie wel wat er gebeurt. Kijk welke teams interesse hebben. En dan, ja, dan zien we wel, dan gaan we een keuze maken.
0: Kan ook een keuze maken. RTVNoord.nl.
3: Ik wist dat je dat ging zeggen. Kies voor het juiste weerbericht. Kies voor Harma.
4: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon houdt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit het oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklaarders, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
3: Harma, dankjewel. Zometeen muziek van de greatest rock'n'roll band in the world, the Rolling Stones. En Shania Twain komt eraan.
5: Meertens Meubelen.
6: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
5: Meertens Meubelen.
6: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
7: De koffie staat klaar.
8: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouk? Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
5: Meertens Meubelen
6: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
9: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
10: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
9: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl. Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.

En toen werd deze de wereld ingeslingerd van de Rolling Stones. Jumping Jack Flash. En de wereld die wist het. De Rolling Stones, the greatest rock and roll band in the world. En dan praten we over eind jaren 60. En they're still alive, they're still rockin' and rollin'. Nieuw album, nieuwe liedjes, ik kan niet wachten. Muziek zometeen voor je van André Hazes. Ik meen het, maar is David Guetta, Teddy Swims. En dan vergeet je nog eentje. Nee hoor, Tones and I, dit is Gone, Gone, Gone.

0: Hazes op Radio Noord en ik meen het. Ach Hans, ik ben zo blij dat jij hier bent.
1: Ja, nou, ik hoop dat je niet alleen Hazes citeert, maar dat je er ook echt bent.
0: Nee, ik ben blij dat jij hier bent.
1: Nou, wat fijn, dankjewel. Ik ben ook heel blij om hier te zijn.
0: Mooi zo.
1: Wat een heerlijke zonnige vrijdag, hè?
0: Absoluut. En deze zonnige vrijdag, wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, van alles natuurlijk, maar we gaan het een beetje anders doen dan anders. Normaal natuurlijk Release Friday, dat hebben we niet opeens niet of zo. Dat is straks alleen een uurtje later. Want we gaan eerst over voetbal praten op het gebruikelijke tijdstip. En dat doen we natuurlijk met Stefan Bleker. Morgen wedstrijd zondag FC Groningen tegen NEC. De ene laatste van dit seizoen. En er staat nogal wat op het spel voor beide ploegen. En daar gaan we met Stefan zo direct even over praten. En we hebben natuurlijk Lachlijn, hè. Vierde dag volgens mij gaan we in met weer een moeilijke opgave. Veel fraaie muziek, et cetera, et cetera. Trans Gronings Goud Release Friday, hoe je het maar noemen wilt. Daar moet je echt even voor blijven luisteren.
0: Dat gaat wel door, gelukkig.
1: Ja, tussen 5 en 6.
0: Oh, ik dacht al van, wat zullen we nou krijgen? Nee, dan komt het goed. Ik heb er zin in.
1: Mooi, ik ook.
0: Dan neem ik de worstenplank mee en dan ga ik even een rondje
1: door. Waarom?
0: Nee, pak nog even wat, dan maak ik even een rondje door de zaak. Daar kan iedereen ervan meegenieten. En dan trakteer jij ons zometeen op heel veel fijne mooie muziek voor deze vrijdagmiddag. Wens ik je een goed weekend en heel graag tot maandag zometeen. Hans Wakels in Studio Grun. Deze is van Clean Bandit, Rather Be.

0: Gouden Gun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zien we al wat? Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord vandaag bij TV Noord.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, dan de hoofdlijn uit het nieuws uit Groningen, Edwin.
12: De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in de Veldspaatstraat in Groningen is een 18-jarige Groninger. Politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft de omwonenden van het aanmeldcentrum in Terapel per brief geïnformeerd over de demonstraties morgen. Wat er precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. Er zijn wel maatregelen aangekondigd. En de gascentrale in de Eemshaven staat steeds vaker stil. Als de zon schijnt en het hard waait, maken zonnepanelen en windmolens meer stroom dan ons land nodig heeft, draait de centrale dus niet en dat kost geld.
16: En dat en meer om 16:30 in Noordnieuws.
17: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bimenadi.nl.
18: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
19: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
23: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
24: Radio Noord.
25: Studio Grun.
26: Met Hans Wouken.
16: Ja, na een week van bezinning, herdenking en vieren van de vrijheid, maar ook koud weer, gaan we nu zonnig het weekend in met Studio Grun hier op Radio Noord.

0: Sommige mensen is alles gegeven, zou je dan zeggen. Hè? Kerel zag er al goed uit, was tandarts van beroep en had als hobby muziek maken. Maar ook dat liep uit de kluiten. Scoorde hit na hit zo eind jaren 80, maar vooral begin jaren 90. Dit was de grootste misschien wel. It's My Life van Dr. Alban. Kijk even met Nadesh samen natuurlijk naar de weg. Is het druk op de weg, Nadesh?
1: Valt mee, het is echt vrijdag. Alleen de N33 Eemshaven, Assen, Veendam, tussen Veendam en Gieten, daar is het dicht. Komt nog steeds door de wegwerkzaamheden daar. Is natuurlijk al de hele week zo. En dan nog de N34 tussen Zuidlaren en Emmen. Tussen Anne en de aansluiting met de N33 voor de rotonde van Gieten daar. Langzaam rijden tot stilstaan verkeer. Je bent 5 minuutjes langer onderweg.
0: Ja, en elke nooit wil wel grote roes. Want het is prachtig weer, Harma. Mooi.
2: Ja, het is heerlijk op dit moment. Het zonnetje, de hele dag om de mooie bie. En ja, nou, dit hebben we gisteren eigenlijk ook wel willen nemen. Want toen had het oosten van de provincie uiteindelijk toch nog wat bewolken. En op dit moment overal volop zon. Die wind die zat in het zuidoosten. Dat leverde ook wat hogere temperaturen op. En misschien nog een beetje de bie. Maar ja, de wind loopt wel weer naar het noordoosten zou draaien. In ieder geval, nou, de zon. Mooi de bie tot 8:15 van oom. En dan is het geleidelijk aan ja, ook dat er minder wind komt. Wind zit in het oosten tot zuidoosten, zwak tot motig, met vannacht een minimum van 6 tot 8 graden. Dus zou met mistbank in losgaan. Nou, in de dag met bubbel, maar ook zeker nog regelmatig zon. 16 tot 19, misschien heel misschien de 20 graden, met een zwakke tot motige zuidoosten tot loopt en noordoosten wind.
0: Nou, met je fantasie, met een beetje wens de noorden, kriek me wel naar de 20, toch? Met?
2: Ja, daarom.
0: Dat mag geen probleem wezen. Dankjewel, Arma. Ja, mooi weer. Dat was het van de week niet, Nadesh. Ik weet niet, heb jij het bevrijdingsfestival gevierd op Knol?
1: Nee, ik was zat hier in de studio.
0: Ja, maar toch niet tot 's avonds, weet ik
1: niet. Nou, wel tot 6.
0: Oh ja, wel tot 6. Je hebt studiogrun natuurlijk gedaan. Ja.
1: Nee. We hadden vrij op Noord.
0: Oh, we hadden vrij op Noord natuurlijk. Ja, kijk, ik was namelijk op bevrijdingsfestival.
1: Ja, je hebt er helemaal,
0: niks van meegekregen. Ik heb staan te rillen en te trillen van de kou. Want het was volgens mij, voor zover ik me kan herinneren, de koudste die ik in jaren heb meegemaakt.
1: Ik vind dat altijd zo typisch, want het is dan de hele tijd lekker weer. En dat was ook een beetje zo met Koningsnacht en Koningsdag.
0: Ja.
1: Precies die dag was het minder mooi weer.
0: Ja, klopt.
1: Nou,
0: ja,
1: was het met Bevrijdingsdag natuurlijk ook wel een beetje zo. Het werd daarna weer mooi.
0: Ja.
1: Net of we steeds net een beetje pech hebben.
0: Het was in ieder geval tijdens Koningsdag, want natuurlijk nog wel zonnig. Dat was het met Bevrijdingsfestival niet. Maar het was wel heel gezellig. Het was een leuke sfeer in Groningen. En ik zag ook wat beelden. Hè. Dirk die was volgens mij op pad ook in Winschoten en zo. Overal was het wel gezellig. Maar je zag mensen met sjaals en dikke jassen aan en zo. Het was gewoon, ja, het was een beetje behelpt. Zeg.
1: Gelukkig kunnen we ons er tegen kleven.
0: Zo is dat inderdaad. Hey, en heb je nog iets gepland voor dit weekend, voor Moederdag? Of ben je daar niet mee bezig?
1: Nou, mijn moeder zegt altijd, die hecht daar niet zoveel waarde aan als een jaar Moederdag is leuk. Maar mijn broer die woont in Emmeloord, dus altijd even kijken wanneer hij kan komen.
0: Oké, okay. Maar je vader doet wel iets, toch?
1: Nee, mijn vader doet nooit wat mijn moeder dacht.
0: Nee.
1: Volgens mij is het zelfs zo dat mijn vader 1 keer een roze heeft gegeven. Toen had mijn moeder daar wat van gezegd. En toen had hij daar zo de P in gehad dat mijn moeder sindsdien nooit meer roze heeft gekregen.
0: Oh god. Heb je wat tegen je vader gezegd dat ik er weer ben, of niet?
1: Ja, dat wel. Vind je hem altijd een grappige man?
0: Ja, inderdaad. Hij is de enige in de provincie. In de koestering. Dus ik ben heel erg blij dat je het even weer gezegd hebt. Dankjewel hoor. Ja, dat...

0: Taylor Swift was dat. Met Overlight. 14 minuten over 4. Een beetje eerder dan normaal gesproken. Maar dat heeft een goede reden. We gaan het hebben over voetbal. Normaal 4:15, nu om 4:15 al. We kunnen ook niet wachten natuurlijk. Want
1: zo is het.
0: De spanning stijgt ten top. In de laatste speelronde.
1: Ja, nog twee potjes. Of misschien nog één of twee extra. Dat is een beetje de vraag momenteel bij FC Groningen.
0: Ja, precies. Daar had ik een week geleden had ik daar wat meer vertrouwen in dan nu, eerlijk gezegd. En ik denk niet dat ik de enige ben.
1: Nee, want het is natuurlijk anders dan dat het vorige week was. Toen had Groningen alles nog in eigen hand. Stonden toen op gelijke hoogte met Sparta qua punten, maar wel een veel beter doelsaldo. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma. Dan hoor je om je heen, wordt het 3 of 4-0. En dan verlies je hem uiteindelijk. En dan verlies je hem ook nog eens terecht. En dat is natuurlijk helemaal wel vervelend. Sparta pakt een punt, dus zij zijn nu over FC Groningen heen. Maar het kan natuurlijk nog steeds. Maar ja, dan is een resultaat tegen NEC wel heel erg wenselijk. Mochten ze nou weten te winnen, is de kans groot dat ze het weer in eigen hand hebben. Want Sparta die moet op bezoek bij Twente.
0: Zeker.
1: Ja, en die zitten er ook lekker in.
0: Nou, en Twente heeft ook zeker nog wat te winnen. Want de derde plek is in het geding. En daar strijden Ajax, NEC en wie hebben we dan nog meer?
1: Twente.
0: En Twente zelf natuurlijk, die strijden daarom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die strijden op die plek. Dus wat dat betreft is het niet ondenkbaar dat er nog mogelijkheden liggen.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar ja, dat moet wel gewonnen worden inderdaad.
1: Ja, en dat vindt Groningen na de winterstop lastig. Om te winnen. En zo simpel is het eigenlijk. En ik zag een statistiek voorbij komen dat van alle ploegen na de winterstop alleen Heracles en NAC minder punten hebben gepakt dan FC Groningen. Dus wordt er een ranglijst opgemaakt puur van de wedstrijden na de winter. Ja, dan staat Groningen op een playoffplek voor degradatie, promotie, zoals dat dan heet. Kijk je naar die eerste seizoen zelf, dat hebben ze natuurlijk geweldig gedaan. Stonden ze op de vijfde plek. Ik denk dat ze het liever andersom hadden gehad.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: He, dat je nu lekker in die flow zit en dat je dan wat moeizaam begon. Want dan heb je het ook over ontwikkeling. Dan zie je verbetering, et cetera. Ja, en ze hebben het gewoon na de winter verrekte lastig.
0: Denk je niet dat het ermee te maken heeft dat, dat deze groep, en dan uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar deze groep eigenlijk gewoon conditioneel nog niet in staat is om 34 speelrondes dat op de mat te leggen wat ze de eerste helft van het seizoen wel konden?
1: Nee, en dat blijkt ook wel uit de data. En ik heb daar toevallig afgelopen week wat cijfers van gezien. En dan ga je bijvoorbeeld kijken naar de gelopen meters. Als je denkt dat het qua conditie bijvoorbeeld wat minder in elkaar zit, zo aan het eind van het seizoen, wat best wel een logische constatering zou kunnen zijn, dan zou dat natuurlijk ook omlaag moeten. Maar de wedstrijd tegen Excelsior, dat blijkt qua data in ieder geval, als je dan kijkt naar dat fysieke, de pittigste wedstrijd tot dusver zijn geweest. En daar is dus ook het meest in gelopen, et cetera. Dus nee, daar ligt dat niet aan.
0: Maar de explosiviteit ontbreekt wel. Zelfs je Tom van Bergen, die ging echt tot driekwart van het seizoen voorop in de start. Dat was heel fel. Kom je steeds net even tekort of zo?
1: Waar dat dan ook weer mee te maken heeft. Groningen heeft, en met name in de eerste seizoen zelf, lukte dat heel goed. Continu dat afjagen van de tegenstander. Op het moment dat de tegenstander ging opbouwen van achteruit, dan was het met z'n allen volle bak erop, bal veroveren en van daaruit gaan voetballen. Nou, wat zag je nou tegen Excelsior? Zij speelde alleen maar de lange bal.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je als spits natuurlijk er bijna nooit bij komen.
0: Nee.
1: En als die verdedigers dan eens de bal hebben, dan hebben ze vaak wel een mannetje naast zich staan en dan is het weer wat makkelijker om er onderuit te voetballen. Dus het lijkt er ook op dat clubs steeds beter weten waar FC Groningen goed in is en dat dan ook steeds beter weten te ontregelen. Maar wat nou wel iets is om je misschien een beetje aan vast te houden, als je het positief bekijkt, is dat Groningen na de winterstop het wel goed heeft gedaan tegen ploegen uit dat linkerrijtje die hoger staan. Ja. De thuiswedstrijd tegen PSV
0: Was goed.
1: Was goed. Ze verloren hem wel,
0: maar was goed.
1: Goede wedstrijd.
0: Tegen Ajax.
1: Goede wedstrijd. Werd ook nog eens gewonnen. Hebben we ook nog de wedstrijd tegen AZ.
0: Ja.
1: En daar had AZ ook wel 1 of 2 of 3 keer kunnen of misschien wel moeten scoren, maar je winde met 3-0. En laat NEC nou net in dat rijtje staan. Vandaar dat Lukien ook een beetje een chaotische wedstrijd verwacht eigenlijk. Tussen twee ploegen die graag naar voren willen. En NEC zal, zoals Ajax en AZ dat ook deden, ruimte laten voor Groningen om te voetballen. probleem de laatste weken bij FC Groningen is juist... Ja, dat niet zo lekker loopt. Hè? Dat ze best wel veel balverlies lijden, niet echt scherp zijn... in de passing. En nou ja, als dat weer een beetje beter zal zijn...
0: Wie weet.
1: Wie weet.
0: Wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Zondag wordt die wedstrijd gespeeld. Om 16:45 begint die. Hier in Euroborg. De laatste thuiswedstrijd ook van het seizoen. Want ook al worden play-offs gehaald. Dat worden uitwedstrijden. Ja. Nog even tot slot. Contractbesprekingen. Want ja, je bent toch ook al met het vizier op het volgende seizoen. Ik begreep van jou dat daar nog eigenlijk weinig aan gedacht wordt.
1: Ja, ze hebben dat eigenlijk allemaal gepland na het seizoen. En dat is natuurlijk best wel opvallend. Hè? Ik sprak Marvin Peersman vandaag. Ervaren verdediger. Hè? De afgelopen 3 jaar een vaste basiskracht. Ja, zijn contract loopt af. Hij speelde tegen Excelsior trouwens zijn 100ste wedstrijd alweer voor FC Groningen. Dus ik vroeg aan hem, ja, weet je al een beetje wat het gaat worden voor jou? Hè? Ga je weg of teken je bij? Hij zei ja... Ik heb tot op heden nog steeds niks van FC Groningen gehoord.
0: Bijzonder.
1: Ja,
0: ja, heel bijzonder.
1: Vind ik ook.
0: Nou goed, wordt vervolgd. Eerst maar eens even dit seizoen afmaken. Ja. Jij bent er natuurlijk
1: bij. Zeker, tenslotte nog. Ja. Voor het vermelden, Taha is er in ieder geval niet vanaf het begin bij tegen NEC.
0: Hij heeft een verjaardag.
1: Ja, hij komt wat later.
0: Ja, komt wat later.
1: Nee, hij heeft wat lichte klachten. Trainen vandaag niet mee. En ze hopen dat hij morgen mee kan trainen. Maar dat is nog niet zeker. Voor hem zal Travis Hearns in de ploeg komen. Goed. Verder geen wijze.
0: Dankjewel, Stefan. Jij bent er in al voorbij, uiteraard. En FC Groningen Live is erbij. Vanaf 4 uur aanstaande zondagmiddag. Dankjewel. En mooi weekend alvast.
1: Hetzelfde, Hans.
0: Jo, mooi.

0: hoofd bent.
1: En zo is het maar net. Nadesh, waar breng jij ons naartoe?
2: Nou, ik dacht, ik ga vanavond namelijk naar een musical. Ik wil naar het West End van Groningen toe.
1: Ja, dat is een mooi woordgrapje. Maar je gaat niet daar... Oh nee, je hebt mij verteld. Waar ga je naartoe?
2: Ja, Hairspray. Maar, Hairspray, ja, ja. Maar ik dacht, hebben wij een West End hier in Groningen? Die hebben we. Niet één, maar twee.
1: Ja, ik wist dat. Ik had er wel eens voor gehoord. Alleen jij gaat ons nu vertellen waar. Maar dat wist ik niet.
2: Je hebt twee Westeinden, om het maar zo te zeggen. Westeind, daar zijn we vandaag. Er is één in de gemeente Midden-Groningen, maar daar zijn we vandaag. Niet. We zijn vandaag in het westeind van Westerwolde. Ligt dus in het oosten van de provincie. Het ligt aan de N367. En daar heet hij de Turfweg.
1: Ja, dat ken ik.
2: Ja?
1: Ja, de Turfweg ken ik, ja.
2: Ja, nou, het is net in Westerwolde. Het is echt randje Westerwolde. Want als je iets verder naar het westen gaat, daar begint Oude Pekela al. En die wordt natuurlijk bij de gemeente Pekela. En die liggen bijna met zo'n... tegen elkaar aan.
1: Het is echt zo'n verbindingsweg. Hè? Bijna zo'n ader die van beide gemeentes gaat.
2: En er staan ook niet heel veel huizen. Hoeveel precies kon ik ook niet vinden. En
1: 5.
2: De ervaring... Oh, kijk, dat weet jij dan.
1: Nee, dat weet ik niet, maar zoiets. Echt
2: de ervaring leert mij dat mijn telkunsten niet heel goed zijn. Dus ik vraag me ook altijd af hoe ik hier terecht ben gekomen.
1: Nou ja, dus je hoeft niet te kunnen tellen per se, toch?
2: Nou, lijkt me wel handig met al die tijden waarmee we bezig zijn, toch?
1: Ja, oké. Okay.
2: Nou, ik wil dus eigenlijk alles gewoon weten over Westeind, die in Westerwolde. Dus heb jij informatie voor mij, laat het weten. 050-318-288.
1: Zo is maar net. Westeind, die Turfweg. Ja, volgens mij zijn het boerderijen of zo. Vooral boerderijen.
2: Ja, het leek een grote lappen grond in ieder geval.
1: Ja, grote lappen grond inderdaad. Ja, veel ruimte door op weg naar Bleham, van Pekel naar Bleham. Hey, met Grunners verder, hè nou. 050, ze zijn weer bij mekaar. En ze zingen over vroeger. Dit bin de nachten.
3: Ik heb de boom weer vol. Met muzikanten rijven.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: 1 minuut over 4:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld. Goedemiddag, Edwin.
8: Goedemiddag, Hans. De rust lijkt terug in de Delfzijlse wijk Bornholm. Jongeren zorgden de afgelopen tijd voor veel overlast. Zo werd het station Delfzijl West vernield. De politie heeft recent meerdere controles uitgevoerd. Onder meer op fatbikes. Het lijkt nu vruchten af te werpen, ziet burgemeester Ben Visser.
9: Ik heb een gesprek gevoerd met een 20-tal gezinnen uit de buurt. Uit verschillende delen van de wijk. Die hebben daar hun verhaal verteld. En op basis van die signalen hebben we ook afspraken gemaakt met de politie. Die waren ook bij dat gesprek aanwezig. En ik kreeg een hele mooie brief nog van een moeder uit die wijk die mij ook vertelde van ik ben alleen. Ik heb een aantal kinderen. Ik heb best wel moeite met de opvoeding van kinderen soms. Ik moet het allemaal alleen doen. Dus het is misschien ook te makkelijk om het alleen maar bij opvoeding te leggen. En sommige mensen zitten natuurlijk ook in een kwetsbare situatie. Hè? Dus dat is ook niet het hele verhaal.
8: De politie heeft genoeg tips gekregen om verder te gaan met een onderzoek naar twee pinnende verdachten in de stad Groningen. Een week geleden verspreidde de politie foto's van de twee die woensdag 10 december geld pinden aan de Eikenlaan en de Grote Markt in Groningen. Iemand deed zich die dag voor als bankmedewerker, zorgde dat de man in Volkel geld overmaakte op een speciale rekening. Ja, dat geld werd later op de dag dus gepind in Groningen. En nu ze meer informatie heeft, verwijdert de politie de beelden van de verdachten. De rechtbank in Groningen heeft een taakstraf van 100 uur opgelegd aan een 23-jarige man uit Nieuw-Anneveen. Omdat hij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden en daarmee een dodelijk verkeersongeluk heeft veroorzaakt op 18 september 2024 in Oude Pekela. Die avond reed de man terug van zijn werk op de N367 toen hij begon te knikkenbollen. Hij belandde op de andere weghelft waar hij botste op een tegenligger. Deze 45-jarige automobilist uit Winschoten overleed door de klap. De officier van justitie had een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar geëist. Maar de rechter vindt dat de man verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen en schuldbewust is. De gascentrale in de Eemshaven staat steeds vaker stil. Als de zon schijnt en het hard waait, maken zonnepanelen en windmolens meer stroom dan Nederland nodig heeft. En dan draait de gascentrale niet. Als deze trend doorzet, draaien centrales straks zo weinig dat bedrijven er geen geld meer aan verdienen, maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven, want zonder kunnen we nog niet, weet verslaggever Thomas Pekschoor.
10: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het windstil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven...

0: schrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
1: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En het Hoge Land gaat er alles aan doen om toch alle Oekraïners die zich in de gemeente melden op te vangen. Dat laat wethouder Han Hefting weten in een reactie op de uitspraak van de Raad van State eerder deze week. Het Hoge Land was naar de Raad gestapt omdat de gemeente al meer dan het afgesproken maximum aantal van 140 Oekraïners opvangt en daarom vond dat het niet nog meer Oekraïners hoefde op te vangen. De Raad van State oordeelt dat dit maximum aantal slechts een bestuurlijke afspraak is, dat de gemeente zich aan de Europese regelgeving moet houden. Die houdt in dat wie zich meldt en recht heeft op opvang ook onderdak moet krijgen.
2: Goed, dankjewel Edwin. Dan uiteraard het zonnige weer. Blijft dat ook zo dit weekende?
3: Vanmiddag is er nu voor wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon houdt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit het oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklaarders, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt de dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig met 16 tot 19 graden.
4: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
5: De koffie staat klaar.
6: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
4: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
7: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
8: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
11: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.

0: Europe Mix, samen met niemand minder dan Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves. Nou, je zit er weer klaar voor, hè? We gaan even een spelletje spelen, 20 voor 5, dus gezellig.
1: Ik vind altijd mensen die dan zo gezellig zeggen, dat het dan niet gezellig is.
0: Nou, ik heb het ook niet zo gezellig.
1: Met mij.
0: Oh, okay. Nee, jawel hoor. Nee.
1: Nee, dit je.
0: Ik wilde dus zeggen, ik heb het ook gezellig. Maar ja, omdat je deze opmerking plaatst, denk ik, nou, ga toch nog even plagen. Maar bij deze, ik trek hem gelijk weer terug. Nee, ik heb het ook gezellig. We hebben het gezellig, toch?
1: Ja, nou ja, dat dacht ik wel, maar ja.
0: Oh, erg is dat, hè? Als de een vindt van wel en de ander niet. Of zo'n huwelijk, zo, waarbij de een zegt...
1: liefde.
0: Ja, ja, zo'n huwelijk waarbij de een zegt, oh, ik hou zoveel van je, en de ander zegt, ik vind het eigenlijk wel mooi best.
1: Maar weet je wat het ook is? Een huwelijk is altijd één iemand die de een leuker vindt dan de ander.
0: Ja, oké, dat kan.
1: Dat is altijd zo, toch?
0: Maar als de basis maar oké
1: is. Goed is, ja.
0: Wij dwalen af.
1: Ja, wij dwalen heel erg af.
0: Wij dwalen af. We vinden het gezellig. En het is gezellig om een spelletje te spelen. Wel een moeilijk spelletje, want ik hoorde hem. En ik dacht eerlijk gezegd dat de eerste deelnemer, Marga Terveld uit Tolbert, met wie Duk, dat hij gelijk goed zat. Ik
1: dat
0: hoorde hem
1: niet.
0: Er ook in. Maar dat was niet zo.
1: Dat was niet zo. Ik vond hem ook moeilijk, hoor.
0: Ja, moeilijk. Zullen we eens even gaan luisteren? Dit is de lach waar het om draait. Ja. Ja, ik hoor Wiert daar wel in.
1: Ja, maar het is niet Wiert.
0: Nee.
1: En moet je ook niet te vaak zeggen, want dan gaat iedereen denken, dan kan niemand meer iets anders horen dan Wiert Duk.
0: Wiert Duk?
1: Wiert Duk.
0: Die zoeken we. Oké, okay, dus geen Wiert Duk. Wie nog meer niet, trouwens?
1: Drewes Wilderman ook niet.
0: Nee, onze en eigen Drewes.
1: Koning Willem-Alexander zeker niet.
0: Koning Willem-Alexander. Gisteren werd hij geopperd door Sander Dunning.
1: Op en, zich natuurlijk geen rare gedachtegang, hè, na al die bijzondere dagen waar de koning aanwezig was.
0: Nee, maar goed, maar zo makkelijk maken we het niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, nee. Dus als jij het wel weet, en misschien is het wel goed, hè? Want ja, dan krijg je een mooie tegel. En gaan we nu al met die nieuwe prijs aan de hal? Of is dat pas van de volgende week?
1: Dat is pas van de volgende week.
0: Wat mag ik daar nog helemaal niet zeggen?
1: Nee, misschien die week daarna zelfs.
0: Oh, oké. Okay. Oh, shh. Er komt een mooie nieuwe prijs aan op de vrijdag dan met name. Dus als je dan deze lach zou weten, nou, dan zou het maar zo kunnen zijn dat jij die nieuwe prijzen wint. 050-3188-288. Dan krijg je Nadesh aan de praat. En wellicht mij daarna ook. En hopelijk dan met het goede antwoord. Nou, Coldplay.

0: Play and Higher Power. Kwart voor vijf geweest. We spelen de lachlijn. Ach, we lachen hier wat af. Hè, Nadesh?
1: We hebben het zo gezellig.
0: We hebben het zo gezellig.
1: Weet je wat ik nog erger vind dan gezellig?
0: Nou?
1: Gezellig.
0: Oh, nee, ja, daar hou ik ook niet van.
1: Ik stom woord.
0: Ja, gezellig, dat doen we.
1: Dan ga ik gezellig met mijn dinnetjes op het terras.
0: Ja, nee, het is gewoon... Ja.
1: Nee,
0: het is gewoon gezellig. wij spelen de lachlijn. Dag nummer 4. Het is geen Wieduke, het is geen Trevis Wildermans. Het is geen koning Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Jeroen Kruizinga, mooi.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, uit Groningen. Ambassadeur van Bolt Club, hè? Van een eerdere topo, begreep ik.
2: Bolt Club, toch?
0: Ja, dat word ik nou, hè?
2: Nee, Bolt Club. Nou, ik weet het zelf niet eens meer.
1: Zullen we er Bolt Club van maken?
2: Nee, oké, okay, Bolt Club.
0: Ja, Bolt Club bij deze. Maar veel belangrijker dan dat, jij denkt te weten om wie het gaat bij de lach die ik nu nog even laat horen. Laten we nog even luisteren. Ja, bij deze. In welke hoek, voordat je het antwoord geeft, tenminste wat jij denkt, in welke hoek zit je een beetje te denken? Wat voor namen passeren de revue bij jou?
2: Het is een van de grootste voetballers uit de geschiedenis van Groningen.
0: Aha. Nou, daar hebben we er nogal wat van.
2: De man met het hoofd als een hamer.
0: Oh, dan word ik het wel. Dat is natuurlijk Martin Drent.
2: Maar dat klopt.
0: Ja, dat precies. Klopt. Ja, ik heb afgelopen weekend nog met hem gezeten hier. Still alive and kicking in Hoe.
2: Ja, mooi man.
0: Mooie kerel, hè?
2: Ja. Mooie kerel.
0: Luister je ook naar de podcast van de mannen, Coffee Corner?
2: Soms.
0: Ja. Heeft hij ook altijd een goede mening, hè?
2: Ja, altijd. Ja. Hij had die gelijk.
0: Ja, en als er gewoon gelijk is, dan nog gelijk.
2: Hij moet ook bij de staf van FC Groningen, dat vind ik.
0: Ja.
2: Met Joop Gal.
0: Ja, ja, dat is ook zo'n corrivé, hè?
2: Ja.
0: Ja, mooi man. Jij denkt dus, Martin Drent, dat deze lach is.
2: Ja,
0: dat zou wel mooi zijn, want dan zou je namelijk niet alleen die tegel krijgen. Die prachtige tegel. Je krijgt inspraak in de muzieklijst, ook dat nog. En je krijgt ook nog volgens mij een worstenpakket.
1: Waar haal je die nou vandaan?
0: Ja, weet ik niet. Ja,
1: dat heb je gewoon even verzonnen.
0: Daar zadel ik jou mee op. Ja, regelt
1: ik
0: maar.
1: Dit zeg ik.
0: En Christophe de e-bike.
2: Dat is niet goed. Oké.
0: Wat zei je?
2: Ja, is goed. Anders koop ik de worsten wel in de supermarkt vanmiddag. Ja. Als het niet goed is.
0: Maar Jeroen, ik durf jou alles wel te blomen, want... het is fout.
2: Geeft niks.
0: Toch?
2: Nee. Het gaat op middown.
0: Het gaat op middown en Wim wel lacht.
2: Ja, nou.
0: Maar Martin Drent is het dus niet. Mag ik jou een hele fijne vrijdag en vooral ook een heel fijne weekend wensen? Jo, oké, dankjewel hè.

0: Get Easy, 8 minuten voor 5 in de middag. En ja, West-Eind, Nadesh. Daar heb je ons naartoe gebracht.
1: Heel easy om met mij te werken.
0: Dit is heel easy, ja. Jij schakelt lekker snel.
1: Ja, top. Ik had het net over West-End natuurlijk. West-Eind, even vrij vertaald, laat ik het zo zeggen. En het leuke is dat West-Eind is natuurlijk, of West-Eind is natuurlijk een buurtschap. En de Engelse vertaling van buurtschap is dan Hamlet.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk wel leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Dat vertelt Arend Lobbe mij net.
0: Ja.
1: Nou, het is een klein buurtje in de gemeente Westerwolde. Het ligt aan de Turfweg. Jij zei al, die ligt richting Blijham.
0: Ja, nou, en je moet nog even een afslag dan nemen.
1: Nou ja,
0: maar
1: ik kreeg
0: in
1: al,
0: richting Blijham.
1: Ik kreeg ook al boze reacties daarover.
0: Ah, wat dan?
1: Namelijk, Turfweg is de weg tussen Olle Pekelen en Werdenveer en Nijd Blijham.
0: Nee,
1: ligt wel in de buurt van Blijham.
0: Werdenveer is een Blijham, hè?
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Jij bent nu gewoon jezelf aan het redden. Maar goed, dat is wel leuk. Want even over die N367, om het daarover te hebben. Want die weg heeft namelijk allemaal verschillende namen. West-End ligt eraan.
0: Mm-hmm.
1: Maar tussen Nieuwe Pekela en Oude Pekela heet de weg gewoon de Provinciale Weg. In de gemeente Westerwolde heet de weg de Turfweg en later de Winschotenweg. Maar in gemeente Olland heet die weg dan weer de Oostelijke Roetweg.
0: Dus verwarrend.
1: Heel verwarrend. Maar goed. Dat was het.
0: Oh, dat was het?
1: Dit was het.
0: Meer wou je er niet aan toevoegen?
1: Nou, nee, ik wil het straks nog even hebben over de geschiedenis van West-Eind.
0: Oh ja,
1: maar dat komt straks.
0: Ja, dat komt straks nog. Nou, en we zoeken natuurlijk nog steeds een ambassadeur. En wellicht ben jij dat. Neem dan vooral even contact op met Nadesh 050-3188-288. Zo direct even naar de reclame, het landelijke nieuws. En dan zijn we er weer met het tweede uurtje van Studio Grun. Met dan Release Friday. Kortom, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst nog even muziek van Prince. Mm-hmm.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
17: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
18: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 5 uur.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en dan de hoofdlijnen van het grunnige huis natuurlijk met Edwin. Mooi, Edwin.
5: Mooi, Hans. Extra inzet van politie, boa's en jeugdzorg heeft er volgens burgemeester Ben Visser van Delft zelf voor gezorgd dat de rust weer wat is teruggekeerd in de wijk Bornholm. Politie heeft genoeg tips gekregen om verder te gaan met een onderzoek naar twee pinnende verdachten in de stad Groningen. Ze namen geld op bij een pinautomaat in Groningen na tussenkomst van een nep bankmedewerker die dat daar had laten storten. En een 43-jarig man uit de gemeente Eemsdelta is aangehouden op de N360 bij Wirdum, omdat een van zijn kentekenplaten niet goed leesbaar was. Maar er was nog veel meer mis. En dat vertel ik zo.
1: Oké, mooi. Mooie cliffhanger. 17:30 meer in Noordnieuws. Dus eerst even naar de reclame.
21: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
22: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
23: 63,
22: wij...
23: 63 man, het zijn er 63.
22: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
24: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
25: Hey, waar was jij?
26: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
27: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
28: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
29: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
28: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
30: Radio Noord.
31: Studio Grun.
32: Met Hans Wauwkens.
1: Ja, goedemiddag. Mooi dat je luistert. Dit is Release Friday. We gaan zo direct naar nieuwe muziek uit de provincie luisteren. En in Bad Vinstoe gaat het over Moederdag. Radio.

0: blijft een mooie plaat. Midnight Oil and Beds Are Burning. De blik op de weg, Nadesh.
1: Ja, het wordt een beetje druk op de A28. Groningen richting Zwolle tussen knooppunt Julianaplein en Haren. Loopt de vertraging iets op. Het is langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 minuutjes is je vertraging nu. En dan hebben we nog de N33 Veendam richting Gieten. Ja, daar is de dicht door werkzaamheden, dus je moet daar omrijden.
0: Goed, dat je het maar even weet. Mooi dat je luistert naar dit tweede uurtje van Studio Grun. Met, zoals gezegd, ja, even een kleine wisseling hebben we gedaan. Hè. Geen voetbal dit uur, maar Release Friday. Daar gaan we straks naartoe. Eerst even over waar we het later in deze uitzending, in dit uur, over gaan hebben. Over wat vindst u van Moederdag. Ronald gaat, of ging de straat op in Sappemeer. Moederdag, ik vroeg het al even kort aan jou. Jij hebt prachtige dingen voorbereid, toch?
1: Nou, ik vind het altijd lastig om wat voor te verzinnen. Ik heb echt de allerleukste moeder ooit, denk ik. Dat meen ik serieus.
0: Ja, en, ik zie het aan je, dat je het meent.
1: Maar het is, ze houdt niet van chocola.
0: Nee.
1: Ze houdt niet van überhaupt zoetigheid. Ze houdt niet van make-up of parfums. Dat gebruikt ze allemaal niet. Ze houdt ook niet van lekkere douche. Ja, ze gebruikt wel douchegel, maar ze hecht daar niet echt waarde aan.
0: Dus je geeft een geurtje in een doos bonbons.
1: Nou, nee, maar dan denk ik, ja, wat kan ik dan voor haar halen?
0: Ja, nou, bloemen.
1: Ja, of ja, dat vindt ze wel leuk.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ik dacht misschien
0: en een knuffel.
1: Of een kaasjes of zo. Lekkere ja. Oude kaas.
0: Nou ja, als
1: maar kijk, dan zeg ik hier voor mijn oude moeder een oude kaas. Dat is ook weer lullig.
0: Ja, en jij, Edwin? Ben jij nog bezig met Moederdag?
2: Ik denk, ik moet even momenten bedenken wanneer ik ga bellen zondag.
0: Oh, wat ja,
2: ze woont 2 uur rijden. Dus,
1: ik kan een kaartje sturen, hè?
2: Ja, dat kan ook nog.
1: Had je dat gisteren even moeten doen?
2: Ja, had ik dat toen moeten doen.
0: Je kunt een e-card sturen.
2: Maar ze heeft het niet zo op kaartjes en dat soort dingen. Dat
1: nee, ja.
2: Haar, nee, dat...
1: Mijn moeder zegt ook altijd, kijk maar of je komt of niet. Want ze vindt het commercieel en ze zegt altijd, elke dag is voor mij moederdag.
0: Ach, nou, kijk eens even. Nou, dus zo gaat het bij jou toch ook?
2: Ja, dan kun je zondag ook overslaan.
0: Ja, precies. Maar jij gaat niet op zondagmiddag in de auto, dus dat is niet nodig.
2: Nee, ik heb even wat andere dingen.
0: Je hebt even wat andere dingen.
2: Ja.
0: Ik snap het. Hoe zit het met jou? Ja, nou goed, Ronald die ging dus in Sappemeer de straat op om te vragen hoe dat met jou zit. Aanstaande zondag is het dus Moederdag.

0: begon net met een beetje plaatje draaien toen dit een grote hit was. Nummer 1 in Nederland in 1991. Chenise en I Love Your Smile. Gewoon weer nog weer. Harma, mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. De zonne die schiet er prachtig bij. En we hopen dat een beetje duur zit de komende dagen.
1: Ja, hij is elke dag wel aanwezig. Het is door het weekend in terug. Hoge druk boven Scandinavië, dat schroeft de komende dag wat verder door het Oostenberg richting Rusland. Ja, in eerste instantie is er nog niet zo heel veel aan de hand. Alleen, ja, soms dan zit de wind net en weer in een andere richting als vandaag. Want het werd vandaag met toch die zuidoostelijke wind, werd het 17,5 groot in roodschaal. Met zo'n beetje 11 uur de zon. Dat ben je tot dusver, hè? Want om 9:15 gaat de zon pas onder. Dus ja, dat duurt inderdaad nog wel een paar uur. Dus die zon, die pakken we gewoon nog even met. Soms dan ook alleen weer een stevige wind. Uitschuiters in windkracht 4 of 6. Ja, en voor de rest 40 kilometer zicht. De hele dreuge lucht. Nou, wat ik dus al zei, door het hoge drukgebied is er verantwoordelijk voor. Dat zal dus de komende ook wat gripconverluis naar ons omgeven. Maar dan zullen we dat er tijdelijk eens wat meer bewolking komt. In den draai die wind weer vanuit het zuidoosten naar het noordoosten. Levert weer wat legere temperaturen op. Nou, maandag zorg ik in het front voorbij komen. Met wat lichte buitjes. Dinsdag weer een hoge drukgebiedje. Wat even wat rustiger weer brengt in de atmosfeer. Maar vanaf halverwege volgende week liep we met een zuidwestelijke stroming toch in wat wisselvallige weertrechten te komen. En dan hebben we in het begin volgende week wel in eerste instantie legere temperaturen. Maar in de loop van de week gaat de temperatuur weer wel omhoog. En dan wordt het echt een beetje van dat gruizome weer met ook regelmatig regen en een aantal buien. Nou, vanaf min vannacht hebben we te maken met flinke opklots. De wind neemt in kracht af. Wat zwak tot motig komt nu het oosten tot zuidoosten. Met 6 tot 8 graden als minimum. En dan kan zo hier en door wat misbank voorkomen. Dimmer, een dag met regelmatig zon. Er is ook enige bewolking. De wind zwak tot motig uit oosten. Regens lood draait naar het noordoosten, brengt 16 tot 19 graden. Misschien dat zo verder de provincie in de 20 graden erin zit, maar ik heb wel een beetje vroegtijdens. Dus op die zondag regelmatig zon. De wind zit weer in het noordoosten, 13 tot 17 graden. Maandag een paar lichte buitjes, dinsdag dreug weer. Woensdag is er wel zon, maar dreug blijft nooit. Regen een aantal buien. En de temperatuur naar de dip van maandag in de temperatuur met een graad of 12 loopt weer af richting 14, 15 graden halverwege volgende week.
0: Ja, en de lost hemel voert de express nog in met rust, hè? Want dunner natuurlijk heel veel mensen een lang weekend. Maar valt me niks van te zeggen, zeg maar.
1: Nou ja, als het deur gaat zoals het er nou voor staat, maar dat is langer termijn, dat is altijd een beetje moeilijk. Maar dan liep het toch wel wisselvallig te overlopen. Maar het zal vast mij de hele dag wel regen.
0: Wie bliep nou die lusten? Dankjewel, Herma. En ski weekend alvast, hè?
1: Ja.
0: Yo, net zo. Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, het is vrijdag, dus de hoogste tijd voor nieuwe muziek op Radio Noord. Met vandaag een singer-songwriter die zijn sporen al ruimschoots verdiend heeft. En ook hier bij Radio Noord in verschillende hoedanigheden te beluisteren is geweest. Maar dan wel altijd als onderdeel van een band. Vorig jaar hakte hij een belangrijke knoop door. Hij ging zijn eigen weg en schrijft inmiddels in rap tempo mooie gitaargedreven Engelstalige liedjes die een beetje doen denken aan Amerikaanse bands. Zoals Eagles, Fleetwood Mac, John Mayer ook. Met Brabantse roots, maar al decennia lang woonachtig in eerst Groningen stad en nu Haren. Vergroningst, zullen we maar zeggen. Zijn naam Jelle de Valk, maar de muziek komt onder de naam Falcon Hill. Jelle, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hans.
0: Goedemiddag. Waar kennen luisteraars van Radio Noord jou van?
2: Ik heb een hele poos samen met Jason Staal gespeeld. En nog steeds af en toe wel. Ik heb met de Nieuwe Lichting ooit wat liedjes uitgebracht die ook bij Noord terecht zijn gekomen. En natuurlijk regelmatig ook in die Noord 9 gestaan. Dus Noord is een warm bad.
0: Ja, en toen bedacht jij opeens van nou weet je wat, ik verlaat dat warme bad enigszins. Ik ga een koerswijziging doen, vorig jaar eigenlijk. Hè? Waarom?
2: Ja. Nou, ik merkte op een gegeven moment dat ik zoveel liedjes had. En heel vaak kun je een liedje kwijt aan iemand. Ik stond altijd als gitarist naast de zanger en ik zong wel mee. Maar ik schreef ze dan of met de zanger of voor de zanger of een zangeres. En ik had zoveel liedjes over en op een gegeven moment dacht ik van ik vind het zo zonde om ze weg te gooien. Ik ga ze gewoon zelf zingen. Ja. Nou, dat is een paar keer slikken en dan heb je een paar biertjes voor nodig. Maar op een gegeven moment bent dat toch wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. En duidelijke inspiratie gevonden, ook tenminste voor de nummers die je nu gemaakt hebt in Amerikaanse muziek. Waar komt die voorliefde vandaan?
2: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik vind gitaarliedjes eigenlijk heel erg mooi, altijd al gehad. En er zit altijd een beetje een vleugje, toch een vleugje ethisch doorheen. En een beetje van die Eagles en een beetje, nou, van alles wat. En dan krijg je een beetje het sausje wat het nu is geworden.
0: Ja, je eerste single komt vandaag uit. De allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Nummer heet Can't Change. Ik heb er een paar keer naar geluisterd. Ik kreeg gelijk zin om in de auto te stappen en een hele lange roadtrip te maken.
2: Ja, dat roept hij een beetje op.
0: Ja.
2: Dit weekend komt het clipje ook nog uit. En daar hebben we natuurlijk ook wel een klein beetje dat gevoel op losgelaten.
0: Maar het is eigenlijk gewoon een liefdesliedje. Het is geen roadtrip. Het is een liefdesliedje. Waarbij jij zelf even twee keer dieper in de spiegel kijkt.
2: Ja, het komt er eigenlijk op neer van... Je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk... Je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar één ding veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
0: Ja.
2: Daar komt het op neer.
0: Can't Change. Ik heb goed nieuws voor jou, Jelle. Want Can't Change van Falcon Hill, want dat is jouw artiestennaam... is de hele komende week, tot volgende week vrijdag... Gronings Goud hier op Radio Noord.
2: Ah, dat is fantastisch. Echt waar.
0: Ja, absoluut. Dus dat betekent heel veel Can't Change op de radio. Jelle, ik zou zeggen dankjewel. Heb een heel goed weekend. We gaan er uiteraard nu naar luisteren. En tot gauw.
2: Tot heel snel. En dankjewel.
3: Gronings Goud.

Broken Hill uit Haren. I Can Change. Zou me niks verbazen als hij binnenkort ook in de Noord-Negen belandt. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Laten we eens even gaan kijken hoe het gaat met Westeind.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Zo is dat. Ja, absoluut. Ja, wat heb je nog voor moois gevonden? Je wilde de geschiedenisboeken een beetje in
3: duiken. Ja, een klein stukje. We zijn natuurlijk in Westeinde. Dat is een klein buurtje in de gemeente Westerwolde. Hij is ook in Midden-Groningen. Westeinde bestaat het ook. Daar is het de verlenen van Sappemeer. Maar daar zijn we niet. We zijn die van Westerwolde en die ligt vlakbij Pekela. Aan het begin van de 19e eeuw stonden de boerderijen langs het Westeindpad. Nou, vind ik toch altijd leuk als het dorpje ook genoemd is naar het pad waar het is. Tussen de Versenlaan en Oude Pekela. En sommige van die boerderijen die bestonden al eind van de 16e eeuw. Nou, dat is al best een poosje. De meest westelijke boerderij hoorde vroeger bij het klooster van Heilige Lee en hoort als enige bij Winschoten. Op die plek staat nu een boerderij uit 1869 aan de Turfweg 1. Dus dat is wel vernieuwd en veranderd. Toen de Turfweg in 1852 werd verhard, verhuisden veel van die boerderijen in de jaren daarna langzaam naar die Turfweg toe. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje zo...
2: Ja, absoluut. Nou, heb je al een ambassadeur gevonden eigenlijk?
3: Nee, ik heb geen ambassadeur gevonden.
2: Weinig bewoners...
3: Ja, nou ja, ik kreeg een wat doorgestuurd van Gerard, die helpt mij altijd met topo. En de buurt heet Verspreide Huizen ten westen van Bleham. En daar zijn dan in totaal, 116 inwoners. Maar daar is Westerend maar een heel klein stukje van.
2: Ja, precies.
3: Dat zijn eigenlijk al die gehuchtjes, daar worden dan op plop één hoop gegooid.
2: Ja. Je hebt gewoon een heel mooi klein stukje van de provincie Groningen gevonden.
3: En het is daar vast prachtig.
2: En we hebben nog een half uur, dus wie weet, we wachten het af. Zo direct gaan we naar reclame en Noordnieuws. Eerst deze mooie plaat van Marshmallow en Jelly Roll.

Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen.

0: FaceTime op je tablet, foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: 5:30 op deze zonnige vrijdagmiddag. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
6: Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft de omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel per brief geïnformeerd over de demonstraties morgen. Daarin staat onder meer dat, ondanks het afhaken van Defend Netherlands, er toch rekening mee wordt gehouden dat demonstranten naar het dorp komen en dat er maatregelen worden genomen om het in goede banen te leiden. Op sociale media zijn ondertussen verschillende oproepen gedaan uit extreemrechtse hoek om toch naar Ter Apel te komen. Tegendemonstraties zijn ook al aangekondigd.
7: Het enige wat ik weet is dat ze zich om 12:30 morgenmiddag gaan verzamelen. Dat is bij het viaduct aan de Westerstraat, dat is niet zo ver van het aanmeldcentrum. En dan gaan ze in de groep lopen richting dat aanmeldcentrum. Ja, en waar de andere groep dan is, hè, zeg maar de linkse groep, laat ik het zo zeggen, dat is ook onduidelijk waar die zijn. Zijn die daar al of gaan die ook van een bepaalde plek vertrekken? Het is eigenlijk nog één groot vraagteken wat er morgen nou precies gaat gebeuren. Met name ook hoe het afloopt natuurlijk.
6: Zij verslaggever Goos de Boer. Extra inzet van politie, BOA's en jeugdzorg heeft er volgens burgemeester Ben Visser van Delfzijl voor gezorgd dat de rust weer wat teruggekeerd is in de wijk Bornholm. Jongeren zorgden de afgelopen tijd voor veel overlast. Zo werd het station Delfzijl-West vernield. De kritiek dat er te weinig voor jongeren te doen zou zijn, daar maakt Visser korte metten mee.
8: Het beeld van sommige mensen is dat wij in Eemsdelta in een soort all-inclusive resort wonen en dat ik de burgemeester verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van het entertainment. Dat is natuurlijk niet zo. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, wij waren vroeger ook buiten, ook op straat, wij deden voetballen. Je zocht andere vormen van vertier op. Nou, er is nog nooit zoveel entertainment geweest als in onze tijd. Dus ik vind dat, ik wil dat signaal serieus nemen, maar ik vind het geen excuus om dan vervolgens maar rotzooi te trappen in de wijk, dan wel ons hele prachtige mooie nieuwe station naar zo'n grootje te helpen.
6: Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag verder met het systematisch onderzoeken van alle gevelbekleding langs de ringweg. Het gebeurt nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel die bijna een aantal roeiers raakte. Kort na het incident werden al meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Ook van de viaducten over de Van Iddekingenweg en de Laan Corpus den Horen werd bekleding verwijderd. FC Groningen speelt zondag de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen tegen NEC. Inzet de play-offs om Europees voetbal. De Nijmegenaren zijn dé verrassing van het seizoen, weet ook FC Groningen trainer Dick Lukking.
9: Je krijgt weinig tijd en ruimte aan de bal. Dus tegen Twente bijvoorbeeld kregen we heel veel tijd en ruimte. Twente wilde wel vooruit, maar kwamen amper in duel. Ja, bij NEC, dat wordt één grote zandstorm, want die zijn altijd in duel. Zo kijkt Schreuder ook naar voetbal. Dus ja, dan gaat het erom, kun je daar dan doorheen spelen? Hebben een aantal keren de lange bal nodig? Want het gaat niet alleen maar om de ruimtes achterin bespelen, maar ook achter hun, want die laten ze nog wel eens. Nou, ik denk dat we dat in Nijmegen een helft lang heel goed hebben gedaan.
6: Ondertussen is onduidelijk wat er nou met vaste waarde Marvin Peersman gaat gebeuren.
10: Ik heb nog steeds niets gehoord van de club. Dus ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Ik hou alle opties open. Groningen is ook nog steeds een optie. Ja, in mijn hoofd dan. Wat ik wel zou willen. Maar ja, ik zie wel wat er gebeurt. Kijk welke teams interesse hebben. En dan, dan zien we wel. Dan gaan we een keuze maken.
6: En een 43-jarige man uit de gemeente Eemsdelta is aangehouden op de N360 tussen Wirdum en Ten Post, omdat een van zijn kentekenplaten niet goed leesbaar was. Tijdens de controle bleek zijn rijbewijs te zijn geschorst en testte de man positief op het gebruik van drugs. Ook vond de politie hard- en softdrugs in de auto en ongeveer €1100 contant geld. De politie heeft de spullen en de auto van de man in beslag genomen. Meer daarover op rtvnoord.nl.
11: Ik zit nog even na te

0: denken over die Peersman, eigenlijk bizar. Want zijn contract loopt komende zomer gewoon af. Dat je gewoon van vaste waarde Peersman, dat hij nog helemaal niks heeft gehoord.
1: We hebben nu 32 wedstrijden gehad, hij heeft er 31 gespeeld.
0: Dat is bizar. Ja. En ook niet één seizoen, hè? Al een paar seizoenen.
1: Zeker, al drie zeker.
0: Goed, werk aan de winkel daar binnen de FC. Laten we eens even gaan kijken naar wat het weer brengt de komende dagen. En misschien al wel een beetje over het weekend heen.
2: Vanmiddag is er nu voor wat zon. Er komt later eens wat bewolkt, maar de zon houdt zeker de overhand. En met een zwakke tot motige wind uit het oosten kregen ze wat zo'n 15 tot 17 en misschien wel 18 graden. Vanavond en vannacht opklodes, er is wat bewolkt. Er kan wat mistbank ontstaan met een minimum van 6 tot 8 graden. En morgen wordt de dag met geregeld zon. De wind zuidoost tot later noordoost is zwak tot motig. Met 16 tot 19 graden.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
4: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
5: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
6: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.

0: Een van de vele, vele grote hits van Good Old Rod Stewart en Young Turks.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Moederdag.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, daar komen ze allemaal even, hè?
5: Mijn man moet werken. En de kinderen zijn er druk mee in de weer om iets te regelen, volgens mij. Want die wou uit school vandaag nog naar de stad om wat te kopen.
3: Gewoon gezellig op visite, zeg maar.
4: Ik kom gewoon gezellig op moederdag en neem ik wat met voor mee. Een bloemetje of een drankje. Ja, ja, dat is altijd wel goed.
6: Ja, dan komt mijn zoon. En mijn dochter woont helemaal in Kudelstaart. Dus hebben we vorige week al moederdag mee gevierd.
7: Het is toevallig dat we net een lunchje gaan aan.
3: Ja.
7: Voor zondag. Omdat de vrouw zelf geen ontbijt wil op bed.
6: We gaan zondag asperges eten, dat is altijd vaste prik.
3: Op moederdag.
6: Op moederdag, ja. Ja.
3: De vrouw wil zelf geen ontbijt.
7: Nee, dat kan ook, ja.
3: Heeft dat te maken met de kruimels?
7: Ik denk het wel.
3: Ja.
7: Schone vrouw.
5: Ik wil heel graag een kopje koffie op bed. Dat wil ik wel graag.
3: Ja, want er is onderzoek naar geweest namelijk. Heel veel moeders hebben een hekel aan kruimels en chuflekken.
7: Dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik, ja. Vooral die zuurvlek.
3: Ja, vooral die zuurvlek, ja. Dat zijn veel moeders, hè. Ja. Het hoeft niet.
5: Nee, nee, ik ben zelf eigenlijk mee opgegroeid dat mijn moeder is afgelopen week ook jarig. En die zegt, zij vroeger al, ik heb liever dat jullie een keer even wat extra in huis doen of zo. En dat hebben we eigenlijk, deden we dat dan ook wel, volgens mij.
3: Ja. Sommigen vinden het allemaal niks zo'n dag.
4: Nee, dat is zo. Dat hoor ik wel. Zo, te veel me nooit. Nou, ik zeg niks. Ik denk, loopt op bij hoofdkamp.
6: Ja, die wordt wel een beetje gewaardeerd, dus ja. Dat is wel fijn.
3: Heel vroeger, als u teruggaat in de tijd, bijt je op bed zeker.
6: Ja, inderdaad.
3: Cadeautje gemaakt,
6: ja. Ik heb zelf ook in het onderwijs gezeten, dan moest ik, bij de kleuters. Dus dan moest ik altijd weer wat voor moederdag maken met de kinderen. Dus dan moest ik iedere keer weer wat anders bedenken. Ja. Dus dat was altijd wel leuk.
3: Ja. Jullie maken daar niet zoveel werk van?
7: Nee, eigenlijk niet. De kinderen die geven een schoolcadeautje.
3: Wat krijgt mama?
8: Ze krijgt een soort van vaasje van wol die ik zelf heb gemaakt met kleine kraanvogeltjes erin.
9: Dus ik ga 1 armbandje aan mijn moeder geven en 1 ketting. En heb ik zelf ook nog een armbandje en een ketting. En een boekje. En als je het boekje opendoet, dat er dan bloemen komen naar voren in je gezicht.
5: Nou, als ze wat voor willen doen, dat waardeer ik ook. En dat vind ik ook leuk. Maar iets meer gewoon door de week af en toe, dat maak je me blijer mee dan op moederdag speciaal. Dan, alleen maar dan, zeg maar.
7: Ja. Het is elke dag moederdag, hè?
3: Dat zijn wel de juiste antwoorden. Daar scoor je pluspunten mee, hè?
7: Ik hoop het wel.
3: Ja.
10: Dat is wel mooi als Jasmin dat dan zegt, het is elke dag moederdag. Maar moeten we eigenlijk even aan moeder de vrouw vragen of dat ook echt zo is. Ronald Niemeyer was dat vanuit Sappemeer in Wat Vist U. Zo direct komt Klaasie langs, want het is vrijdag natuurlijk. Dus Klaasie's Classic na Miles Smith.

0: then stay if you want to dance. Vrijdagavond, klassisch classic, uiteraard. 9 minuten voor 6, mooi Klaas.
1: Ja, mooi hem.
0: Maar wel een beetje verdrietig. Het is voorlopig even de laatste.
1: Helaas, de agenda laat het niet toe de komende 2 maanden. En ik zie Nadesh ook heel verdrietig kijken.
2: Ja, ik ben ook heel sip.
1: Ja,
2: niet leuk.
0: Nee, is ook niet leuk. Ik vind het. Ik doe dit programma regelmatig op vrijdag. Mag ik dit doen? En ik vind het gewoon een heel leuk onderdeel.
1: Is het ook. En die reis door de jaren 90 is gewoon fantastisch om te maken. Want wat een verrassende muziek is er gemaakt in dat decennium.
0: Zeker.
1: Ja, nee, ik moet de komende weken moet ik basketbal volgen. De Donar gaat de play-offs in. Dus dat is ook hartstikke leuk.
0: Ook leuk.
1: En dan is er nog wat vakantie. En dan kom ik in augustus kom ik weer terug.
0: Mooi zo. Dus het is niet een definitief afscheid, maar wel even een voorloop.
2: Ik zet het wel in de agenda, hoor.
0: Ja,
2: als jij er dan niet bent, Klaas-Jan. Oei, oei, oei.
1: Ik geef aan jou keurig de datum door dat ik er weer ben.
2: Okay.
1: En dan kunnen ook alle luisteraars dan de radio weer aanzetten. Nee hoor,
0: hou hem
1: ook in de zomer op Noord.
0: Klaas, wat heb je voor ons?
1: Ja, ik dacht, hoe mooi is het? En we zitten zo eind 1997. En ik zag opeens in de top 40 zag ik een Groningse band opduiken. En ik denk, ja, die kans kunnen we niet laten lopen.
0: Nee,
1: om daarmee eigenlijk een beetje de zomer in te gaan. Zou je al bijna kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Het is nog maar mei. Maar goed, het voelt al een beetje aan als zomer. Is ook schitterend. En toch een van mijn favoriete Groningse bands. Een beetje aparte band ook. Ze waren opeens heel populair. En toen weer niet. En toen weer wel. En toen weer niet. Ruzie geweest onderling. Welke koers moeten we varen? Zoals bij de meeste goede bands. Is er af en toe een flinke stoeipartij nodig. Om weer met elkaar de studio
0: de
1: in te
0: neus
1: dezelfde
2: zonder
0: kant
2: wrijving
0: op te krijgen.
2: Geen glans, hè jongens?
1: Nee, en ze hebben echt aparte mooi, dingen gedaan. Want natuurlijk heb ik ook een quizvraagje weer bedacht. Want na hun succes eind jaren 90 bleef de band optreden. Maar dat deden ze met muziek van een andere band. Hoe grappig is dat? Van welke band brachten ze koffers ten gehore tijdens de Marlboro Flashback Tour? Ik heb natuurlijk een ABC'tje.
2: Ah, bedankt.
0: Ik wou nou zeggen, want ik heb geen idee.
1: Nee, ze hebben opgetreden, een tour gemaakt met muziek van A. Simple Minds. B. Oasis. Of C, Dire Straits.
2: Nou, dan ga ik voor A.
0: Dan ga ik voor C.
1: Het is C, Dire Straits.
2: Weet jij dat?
0: Ja, tuurlijk weet ik dat.
2: Oké, Hans. Gezellig.
1: Dat is heel moeilijk om iets te vinden wat Hans niet weet.
2: Ja, dat is echt vreselijk, die man.
0: Ja. Nou, dank je.
2: Graag gedaan.
0: Gezellig om het zo in te gaan.
1: Jouw muziekkennis is onwaarschijnlijk, Hans. Dus maar je hebt goed gegokt.
0: Ja, ik heb goed gegokt. En die hele grote hit natuurlijk. Het waren allemaal jongens van Albertus Magnus, toch? Van de studentenvereniging.
1: Ja, niet allemaal. Ze zijn elkaar eigenlijk gewoon tegengekomen in het Groningse popscene. Dus bij de poppodia. Maar inderdaad, een aantal van hun studeerden bij Albertus. En ze waren een ongelofelijke knaller bij de feesten en partijen toen eind jaren 90 in de Groningse binnenstad.
0: Mooi zo. We gaan ernaar luisteren en naar de eerste klanken hoor je het al gelijk. Klaas, dankjewel.
1: Geen dank.
0: En tot augustus. Nadesh, dankjewel. Tot eerder.
2: Dat hoop ik wel.
0: Ja, hoop ik ook. Heb een mooi weekend allemaal. Jullie thuis ook. Mooi zonnig weekend. Hou hem op Noord. En wat mij betreft, mooi.

0: gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 6 uur.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Noord.
19: Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Je luistert naar Vandaag op Noord.
2: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
3: Van volledige nieuwbouw en een nieuwe grote popzaal tot gewoon renoveren. Over de toekomst van cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad werden de afgelopen jaren talloze plannen geopperd. Gisteren werd duidelijk dat het college van BNW de huidige Oosterpoort graag wil verbouwen en uitbreiden. En dat klonk NNO-directeur Lisbeth Kok als muziek in de oren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
3: Is dat een juiste formulering, dat het u als muziek in de oren klonk?
4: Ja, wij zijn bijzonder blij met deze nieuwe conceptgedachte. Absoluut.
3: Waarom?
4: Jij noemde het net gewoon renoveren. ik denk dat het meer dan gewoon renoveren wordt. Het wordt een prachtige uitbreiding. En vooral ook de realisatie van een gedachte waar wij ons in dit hele proces steeds voor in hebben gezet. En dat is een verzamelmuziekgebouw in het centrum. En daarnaast zijn wij natuurlijk nu vaste bespeler van de Oosterpoort en de Grote Zaal. En dat vinden wij een prachtige locatie. Daar ontvangen wij ons publiek ook graag. Dus het is ook mooi dat naast de vernieuwing en de verruiming, en het feit dat we een muziekverzamelgebouw houden in het centrum, dat er daarnaast ook toch de historie en het sentiment van de Oosterpoort, dat we dat ook kunnen behouden en vasthouden.
3: Maar er komt toch ook een aparte zaal voor klassieke muziek bij?
4: Ja. Absoluut, daar zijn we ook ontzettend blij mee. Maar wel op een locatie, zeg maar, die we allemaal al heel goed kennen en waar ons publiek ons ook heel goed weet te vinden.
3: Maar betekent dat u dan en in de grote zaal gaat spelen en in die aparte zaal?
4: Nee, de nieuwe klassiek symfonische concertzaal die wordt gebouwd. Dat zal het, zeg maar het huis van het NNO worden binnen de Oosterpoort. Maar goed, het Noord-Nederlands Orkest staat natuurlijk bekend om het feit dat we heel veel verschillende soorten symfonische muziek spelen. U herinnert zich wellicht dat we vorig jaar ook met Devin Townsend een wereldpremière van een rockopera verzorgden. Daar stonden 3200 mensen staand te luisteren uit 40 verschillende landen. Nou, dat kunnen wij, zeg maar, straks ook in de popzaal in de Oosterpoort doen. Maar de klassieke symfonische concertzaal, dat wordt de vaste zaal van het NNO. Ja.
3: Bent u de afgelopen tijd meegenomen in het hele denkproces door de gemeente?
4: Ja, ik snap de vraag. Vorig jaar rondom deze tijd is het duidelijk geweest dat wij als Noord-Nederlands Orkest enorm onprettig verrast waren door een onverwachte wending in het proces. Deze keer was er niet zo'n verrassing. Dus in dat opzicht is er een heel constructief gesprek met de gemeente gaande geweest.
3: Ja, en de wensen die u had, die zijn ook bewaarheid geworden?
4: Nou ja, we proberen samen te bouwen aan een culturele infrastructuur voor de stad Groningen en voor de noordelijke regio. En daarin kijk je wat is dan belangrijk om te adresseren samen met de gemeente. En dat gesprek hebben we heel constructief kunnen voeren met elkaar.
3: Ja. En waarom was het andere idee, bijvoorbeeld het idee voor een aparte popzaal en nieuwbouw, et cetera, voor u geen goed idee?
4: Nou, het NNO is altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw, omdat wij eigenlijk niet in een aparte klassieke muziektempel willen landen, maar in een prachtig gebouw waar allerlei soorten muziek klinken. En dat past ook heel erg bij het Noord-Nederlands Orkest. Dat is voor ons een heel belangrijk punt geweest eigenlijk steeds in dit hele proces.
3: Ja. Je zou dit ook een tussenstap kunnen noemen, hè? Want het is een plan. En we hebben al meerdere plannen gehad rondom de Oosterpoort. Denkt u dat deze uiteindelijk ook gaat worden?
4: Nou, ik hoop het van harte. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat iconische culturele gebouwen, dat zien we hebben we eerder in de stad Groningen gezien, maar ook in andere steden zien we dat. Ja, daar zijn altijd een heleboel mensen die zich daarbij betrokken voelen. En dat is ook mooi. En dat betekent dat zo'n proces ook weerbarstig kan zijn. Dus wij hopen van harte dat dit scenario uitgevoerd kan gaan worden. En dat iedereen zich daarachter kan scharen.
3: Ja. En weet u dan al wat er gaat gebeuren tijdens de verbouwing? Of u daar gewoon kunt blijven spelen? Of dat er tijdelijk een ander onderkomen moet komen voor u?
4: Nee, dat is een goede vraag. Dat was voor ons een heel interessante meerwaarde aan dit scenario. En dat is dat het Noord-Nederlands Orkest kan in de grote zaal van de huidige grote zaal, zeg maar, ons huidige thuis blijven spelen. Terwijl daarnaast de nieuwe klassiek symfonische zaal gebouwd wordt. Daarnaast in hetzelfde pand, zal ik maar zeggen. En dan is de gedachte dat wij vanuit de huidige grote zaal, dus vanuit onze huidige thuiszaal, in één keer zouden kunnen overstappen naar de nieuwe klassiek symfonische zaal. En dat is een fantastische oplossing voor de gemeente, voor de stad en voor ons. Want een tijdelijke verhuizing is een enorm grote, complexe en daarmee ook kostbare operatie. En we hebben de afgelopen periode met de gemeente opgetrokken om te kijken van ja, wat zou dan zo'n tijdelijke behuizing kunnen zijn? En we hebben eigenlijk niet iets gevonden wat daar geschikt voor is. Dus dat is ook een belangrijke meerwaarde van dit nieuwe scenario.
3: Dank voor de toelichting.
4: Graag gedaan.
3: NNO-directeur.
4: En een fijne dag.
3: Ja, u ook. NNO-directeur Lisbeth Kok was dat. Meer reacties trouwens op rtvnoord.nl en in de app van Noord.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord. Komend weekend kan het her en der in de provincie weer feest zijn. De kans is namelijk groot dat er weer een aantal voetbalclubs kampioen wordt. We zitten inmiddels aan het eind van de competitie. Veleveen kan de titel ruiken. En ook VV Farmsum heeft nog één overwinning nodig. Voorzitter Fokko Snitjer van Farmsum, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is de platte kar al besteld?
2: De kar is al besteld, ja, dat klopt.
1: Ja. Maar ook voor dit weekend?
2: En ook voor dit weekend. Ja, je moet op alle dingen voorbereid zijn. Hè?
1: Ja, want leg ons even de situatie uit voor dit weekend, voor Farmsum.
2: Ja, bij winst zijn we niet meer in te halen door Groen-Geel. En dan is het gewoon een groot feest.
1: En tegen wie spelen jullie dan?
2: Wij moeten spelen tegen Wedde.
1: Uit of thuis?
2: Thuis. Mooi een thuiswedstrijd met een kampioenswedstrijd. Mooier kunnen we het niet krijgen.
1: Nee, maar dan moet je nog wel winnen natuurlijk.
2: Dat is wel van belang. Absoluut. Ja. We hebben natuurlijk nog een wedstrijd te gaan daarna. Maar we gaan er vanuit dat we aankomende zondag feest kunnen vieren.
1: Ja, maar dan ligt de druk er ook wel een beetje op als het dan dit weekend moet gaan gebeuren.
2: Druk heb je altijd. En er zal ongetwijfeld een spanning geven bij de spelers en de staf. Maar ik heb gisteren met onze leider gesproken. Die zei, ik heb er alle vertrouwen in. Ga goed komen.
1: Ja, want
2: dat was een belofte van hem.
1: Ja, oké, dat staat als. Want je bent zo lang ben je nog niet voorzitter, toch?
2: Ik ben sinds anderhalf jaar ben ik nu voorzitter van deze club.
1: En gelijk kampioenenmaker.
2: Ja, dat is wel mooi om te doen, hè? Ja, als je op deze manier kunt krijgen. En dan ook helemaal nog in onze jubileumjaar dit jaar. We staan in september 75 jaar. Nou ja, mooi kun je niet krijgen.
1: Nee, want wanneer zijn jullie voor het laatste kampioen geworden?
2: Wel, ik heb even teruggekeken. Dit is een jaar of 6 geleden. Ja. Zoiets, even uit mijn hoofd.
1: Ja, want welk niveau speelt Farmsum?
2: Wij spelen nu nog 5e klas en dan zouden wij naar de 4e klasse gaan.
1: Ja, en dat zou mooi zijn. Wanneer is die wedstrijd?
2: De wedstrijd is zondagmiddag om 2:00.
1: Om 2:00. En rekenen jullie op veel mensen die komen kijken?
2: Nou, de laatste thuiswedstrijd die we hebben gespeeld is 3 weken terug tegen Groen-Geel. En dat was eigenlijk de concurrent waar we tegen hebben gespeeld. En waar wij toch al 300 man publiek langs het veld staan. Dus wij verwachten inderdaad weer een grote opkomst.
1: Ja, en je zei al, de platte kar is al besteld. Wat staat er op het programma mocht het kampioenschap gevierd kunnen worden?
2: Nou, naast het rondritje door Farmsum hebben wij live muziek. En we hebben een groot feest bij ons in de kantine. We hebben een grote tent al neergezet. Dus ook bij slecht weer hebben wij kunnen nog steeds het feestje vieren. En daar maken we een hele mooie dag van.
1: Ja, laten we hopen voor jullie althans dat dat ook gaat lukken. Veel plezier komend weekend dan.
2: Ja, top, dankjewel. Okay. En iedereen van harte welkom natuurlijk om een mooie zondagmiddag te maken.
1: Zondagmiddag om 2:00 bij de VV Farmsum. Dankjewel, Fokko.
2: Jullie ook bedankt.
1: Jo, mooi.
2: Hoi.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
1: Behaalt FC Groningen de play-offs om Europees voetbal of niet? Dat is de vraag die met nog 2 competitiewedstrijden te gaan boven de markt hangt. Groningen speelt zondag de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen als NEC op bezoek komt. En de Nijmegenaren zijn de verrassing van het seizoen. Maar speelden ook de laatste 3 competitieduels gelijk. NEC staat nog 3rd met 1 punt voorsprong op Ajax en Twente. En kan zich eigenlijk ook tegen FC Groningen niet opnieuw puntverlies veroorloven. Kortom, er staat wel de enige druk op deze wedstrijd. En Sander Jansen, goedemorgen. Je volgt NEC voor voetbal.

0: International, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de lucht er een beetje uit bij NEC de laatste weken?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk als je de wedstrijd hebt gezien dat het allemaal wel zijn eigen verhaal heeft. Zeker tegen Feyenoord en Telstar waren ze gewoon sterker en hadden eigenlijk gewoon moeten winnen. Alleen ja, het afmaken van de kansen was lastig in die wedstrijden. Maar ik had niet het idee, zeker niet na die bekerfinale moet ik zeggen. Dat was wel echt een duidelijk antwoord wat ze toen hebben gegeven tegen Twente ook. Dat ze er echt nog wel vol voor gaan, voor die derde plek.
0: Ja, want het verlies van de beker was natuurlijk wel een enorme domper.
1: Ja, enorm. Ja, zeker. Ook de manier waarop. Hè. Bedoel, je kan ook met 1-0, 2-0 verliezen. Maar dit was echt... Nou, op een gegeven moment gingen ze vol op de aanval spelen om nog iets ervan te maken. Ja, dan krijg je nog 2-3 om de oren. En dan wordt het toch een heel erg pijnlijke avond. En daar hadden ook weinig mensen op gerekend, denk ik, in Nijmegen. Dat het zo pijnlijk zou worden. Ik bedoel, een verlies kun je altijd nog wel bedenken dat dat kan gebeuren. Maar ja, 5-1 was wel echt een enorme mokerslag. Ja.
0: Ja. NEC speelt heel aanvallend voetbal. Merk je ook dat ploegen zich daar wat meer beter tegen kunnen wapenen? Groningen heeft op een gegeven moment ook ervaren dat de manier van voetballen door andere ploegen beter gezien werd, waardoor het lastiger werd.
1: Ja, wel een beetje. Ja, ligt er wel een beetje aan de tegenstander, moet ik zeggen. Maar je ziet dat heel veel ploegen in tegenstelling tot het begin van het seizoen zich meer aanpassen aan NEC, wat ook wel nodig is. Hè. Dat je wat sneller lange bal speelt, wat sneller op de tweede bal speelt. Echt een vechtwedstrijd van maakt. Hè. Dat Fortuna kon dat bijvoorbeeld heel erg goed. Utrecht kon dat ook wel goed. Die gingen gewoon achterhangen en die hebben het heel goed uitgecounterd. Maar er zijn ook ploegen die daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Zeg maar. Die dat spelletje gewoon niet echt ligt van duelleren, van kopduels aangaan. En ja, dat is wel wat je moet doen tegen NEC om succes te hebben, denk ik.
0: Ja. Er lopen twee routiniers rond, Tjeron Sherry en Brian Lins, die nog rondlopen alsof ze heel jong zijn qua energie. Die natuurlijk ook een Groningen verleden hebben. Sherry pakte zelfs de beker met Groningen. Welke rol spelen zij bij NEC?
1: Ja, een hele belangrijke rol. Sherry is echt de aanjager, hè. De aanvoerder ook, de leider op het veld. Iemand die, ik denk, voor iedereen een voorbeeld is in de ploeg. Omdat hij met zijn 37 jaar gewoon nog steeds laat zien dat hij heel goed mee kan. Superbelangrijk met goals en assist. Creëert heel veel kansen, ook met spelervattingen. En neemt eigenlijk bijna alle corners en vrije trappen. Ja, Lins is iemand die eigenlijk in het druk zetten de leiding neemt. Daarom staat hij nu ook in de spits, denk ik. Dat is een van de redenen omdat hij echt het moment van druk zet. Hij is altijd degene die dat aangeeft. Ja, en hij blijft maar gaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk op zijn leeftijd, ook voor Sherry. Ja, die jongens die blijven maar gaan, die lijken 27. Hè. Dat zegt Lins ook wel eens. Van, ik voel me eigenlijk gewoon een jonge god. Ik voel me helemaal geen 36 is hij nu. Ja, dat is heel erg knap. Ook zo'n Bram Nuitink bij NEC. Kruisbandblessure gehad, maar met zijn 36 jaar ook gewoon teruggekomen. En weer helemaal fit. Ja, die routiniers die kunnen het wel bij NEC. En dat is ook wel echt een voorbeeld voor de jonge spelers.
0: Hoe kijken ze aan tegen de wedstrijd van zondag tegen FC Groningen?
1: Ik denk wel dat ze dat een hele pittige vinden. Omdat die traditiegetrouw ook wel lastig is. Ik moet zeggen dat de resultaten van de afgelopen jaren vallen dan nog wel mee voor NEC. Maar ik weet nog dat eigenlijk altijd, als je naar de Euroborg moest, dat altijd een hele pittige wedstrijd was. En dat zal het nu ook worden. NEC zit ook niet in de beste vorm. Hè. Wat ik al zei, kans afmaken is lastig. Bijvoorbeeld ook tegen Heerenveen thuis gelijk gespeeld. Een wedstrijd die je eigenlijk, ja, als je derde plek wil halen, moet je die wel winnen. Telstar moet je eigenlijk ook gewoon winnen. En nou ja, Groningen zit misschien niet in de allerbeste vorm. Maar volgens mij is het ook wel tegen NEC gebleken dit seizoen dat tegenstanders altijd wel een kans maken. Het is nooit zo dat NEC een tegenstander volledig overrompelt en helemaal geen kansen weggeeft. Dus ja, Groningen gaat die kans ook echt wel krijgen. Dat wordt moeilijk zat.
0: En beide ploegen hebben eigenlijk gewoon 3 punten nodig.
1: Ja, zeker. Ja, Groningen heeft denk ik aan een punt ook niet zoveel. Hè. Dan moet je hopen wat Sparta doet tegen Twente. Ja, NEC helemaal niet, want Twente speelt tegen Sparta. Dan moet je ook nog maar zien wat Ajax gaat doen. Dus nee, je kunt gelijkspel kun je ook niet voor gewoon over.
0: Nee. Nou, we wachten het af. Zondagmiddag 16:45 spelen alle ploegen tegelijkertijd. Dankjewel, Sander.
1: Graag gedaan.
0: Sander Jansen van Voetbal International. 16:45 dus zondagmiddag. Laatste wedstrijd in de Euroborg. Mocht je daar niet bij zijn, uiteraard ook weer live te volgen bij ons op Radio Noord. FC Groningen tegen NEC.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Burgemeester Velema van Westerwolde heeft de omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel via een brief geïnformeerd over de demonstraties van morgen. En dat terwijl de organisatie Defend Netherlands had aangegeven toch uiteindelijk niet te gaan demonstreren. Verslaggever Goos de Boel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waarom hebben ze dan toch die brief verstuurd als de ene groep zegt ik kom toch niet?
3: Ja, maar ja, op sociale media zijn wel allerlei oproepen eigenlijk uit dezelfde hoek om toch naar Ter Apel te komen. Dus het cirkelt eigenlijk rond die oproep. Dus de verwachting is dat er wel degelijk ook uit de rechtshoek demonstranten naar Ter Apel komen. Dus daar heeft dat toch mee te maken. En ja, die brief is ook verstuurd omdat de omwonenden bij de gemeente aan de bel hebben getrokken. Die maken zich gewoon weg zorgen over veiligheid. En die hoorden maar niks van de gemeente. En nu hebben ze uiteindelijk dan een brief op de deurmat gekregen waarin de gemeente communiceert dat ze wel degelijk er rekening mee houden dat er morgen toch demonstranten naar Ter Apel komen. En dus ja, die omwonenden daar last van zouden kunnen krijgen.
2: Ja, wordt die omwonenden dan ook iets aangeraden van ga ons even lekker een dagje op pad of zo? Of wat staat er allemaal in?
3: Nou, er staat in ieder geval in dat de burgemeester uitlegt dat hij er eigenlijk niets tegen kan doen. Hè, omdat we demonstratierecht in ons land hebben. En dat hij de taak heeft om demonstraties te faciliteren en te beschermen. Zo schrijft hij. Ja, en er staat in dat er een aantal maatregelen worden getroffen. Dat zijn vooral maatregelen met betrekking tot het verkeer. Dat bepaalde wegen niet afgesloten worden. En dat de politie en de handhaving erop toe zal zien dat die wegen niet vol raken. Dat mensen die wegen nog steeds kunnen gebruiken. Eigenlijk in de buurt van het aanmeldcentrum. Want ja, wat ook wordt verwacht, dat staat er ook in. Veel mensen zullen naar Ter Apel komen met de auto. Er gaat geen treinverbinding naartoe. Wel een bus misschien, maar dat lijkt me nogal een lange reis. Dus veel mensen zullen met de auto komen. Dus daar staat ook iets over in, over dat parkeren. Want ja, je kunt wel nagaan als overal auto's staan in Ter Apel, dat er wel problemen ontstaan. Maar goed, daar gaat de gemeente in ieder geval in goede banen leiden. Hoe ze dan de veiligheid van die omwonenden willen garanderen, dat staat er eerlijk gezegd niet in. En die vraag heb ik al wel neergelegd bij de gemeente, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de bewoners daar meer zorgen over hebben dan dat ze misschien even in de file staan.
3: Precies. Wat gebeurt er als het uit de hand loopt? Als ze hier een auto hebben staan en ze raken slaags, ze komen in de tuin tegen onze ruit, weet ik veel. We kennen dat allemaal van dit soort toestanden, dat er van alles kan gebeuren natuurlijk. Maar het is niet duidelijk in elk geval welke maatregelen er dan worden getroffen om de veiligheid te garanderen. Alleen ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Gemeenten, maar ook de politie bijvoorbeeld, zijn er altijd wat geheimzinnig over, omdat ze natuurlijk de demonstranten niet wijzer willen maken dan dat zal zijn.
2: Nee, want hoe zou oorspronkelijk dan de demonstratie van dat is een extreemrechtse organisatie, Defend Netherlands, die hadden eerst aangekondigd wij gaan naar Ter Apel. Toen zeiden een aantal linksorganisaties zeiden wij gaan een tegendemonstratie geven. Wat zou het oorspronkelijke programma zijn dan?
3: Het programma zou zijn dat er een podium zou komen, dat daar sprekers zouden komen, dat er muziek zou komen, dat er food trucks geregeld zouden worden. Dat stond in de eerste uitnodiging van dat Defend Netherlands. Dus met andere woorden, dat er een grote manifestatie zou plaatsvinden. Ja, het is mij onduidelijk of dat nog steeds gebeurt. De bedoeling is, het lijkt me niet, dat hoor ik ook wel, dat er sprake is van podia op dit moment. Dus het is allemaal een beetje onduidelijk, hè, omdat die groepen zich ook niet echt kenbaar maken. Wat daar nou precies op het programma staat. Het enige wat ik weet is dat ze zich om 12:30 morgenmiddag gaan verzamelen. Dat is bij het viaduct aan de Westerstraat. Dat is niet zo ver van het aanmeldcentrum. En dan gaan ze in de groep lopen richting dat aanmeldcentrum. Ja, en waar de andere groep dan is, hè, zeg maar de linkse groep, laat ik het zo zeggen, dat is ook onduidelijk waar die zijn. Zijn die daar al of gaan die ook van een bepaalde plek vertrekken? Het is eigenlijk nog één groot vraagteken wat er morgen nou precies gaat gebeuren. Met name ook hoe het afloopt natuurlijk.
2: Nou, als de bedoeling van die Defend Netherlands was vooraf al verwarring zaaien, dan is dat wel gelukt.
3: Ja, en er zijn ook verschillende theorieën over dat zo'n organisatie trekt zich bewust terug. Want dan kunnen zij ook nooit verantwoordelijk worden gesteld als het uit de hand loopt. Of als er bijvoorbeeld schade wordt aangericht. En het is ook wel eerder voorgekomen, dat roepen dan weer de linkse groepen, dat er ook demonstraties waren aangekondigd dat die werden teruggetrokken. Maar dat ze uiteindelijk toch wel weer doorgingen. Dus ja, er gaat wel wat gebeuren morgen in Ter Apel. Maar hoe omvangrijk het is en ja, of het misschien wel uit de hand gaat lopen, daar valt echt geen zinnig woord over te zeggen op dit moment.
2: Verslaggever Goos de Boer, dankjewel. Nou, laten we hopen dat het, wat er ook maar gaat gebeuren, dat het allemaal rustig verloopt.

0: Langer en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Gouden Gun.
10: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
9: Van mooie natuur.
11: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
10: En gunniger tradities.
12: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
13: Tot markante Groningers met hun hobby's.
14: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
10: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
15: Na Noord vandaag bij TV Noord.
16: Radio Noord.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 7 uur.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
18: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
17: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Noord.
20: De avond van Noord.
21: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

night to everyone.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
3: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
5: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
3: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
4: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
3: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McNeil heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McNeil de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
5: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it up, so I'm super proud.
3: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groudingen.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord vandaag bij TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkerveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.